De VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag.

van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade, vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: What is Life? 1970, het album All Things Must Pass. Natuurlijk George Harrison. Hele goedemorgen.
1: Elke week op RTV 794 en Forst Veluwe Zoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
2: Forst Veluwe Zoom.
0: Ik dacht, laten we eens anders beginnen als normaal. Ja. Het is weer een albumversie, dames en heren. Zo'n vakantieuitzending, zeg maar. Ja. Daar zijn we wel andere muziekjes voor gekozen. Deze kwam ik van de week over tegen. Ik denk, oh ja, dat is ook zo'n tune van zo'n bekende radioprogramma. Volgens mij van de Tros. Het is de Laurie Johnson Orchestra met de Minor Bossa Nova. Volgens mij destijds gebruikt voor, ik dacht, Nachtwacht of zo. Kan dat? In ieder geval iets van de Tros, dat weet ik nog wel. En ik vond het leuk, die draai ik weer eens een keer. Maar eigenlijk zijn we natuurlijk hier. Ja, we zijn natuurlijk alweer richting Frankrijk aan het gaan. Dus dan moet dit hebben natuurlijk. Ja. Dat is een beetje de Franse muziek. Een beetje zo aan een patrotje zitten. Een beetje een wijntje, een vin. En een Dupin. En een beetje kruidenbozen. Maar daar wil ik het allemaal niet over hebben. Nee. Het is inderdaad een vakantieuitzending. En ik wil niet zeggen dat deze vakantie inderdaad naar Frankrijk gaat. Maar dit jaar wel in ieder geval. Meerdere mag ik wel zeggen. Dus het is weer een aflevering zonder eigenlijk veel actuele zaken. Jammer genoeg. Maar ik kan natuurlijk wel opnoemen wat het weer was, zeg maar. Op, wat is vandaag? 13 alweer. Ja, 13 september 2026. Dan kan ik wel het weer opnoemen hoe het toen was, zeg maar. Dus als u denkt, ja, wat een rare herhaling. Ja, maar dat heeft dan te maken dat het weer van toen, zeg maar, voor die dag interessant was. Ja. Nou, genoeg gepraat in ieder geval. Ondergetekend Martin Burgers bij tot de klok van het volgende uur. En we draaien veel muziek. We begonnen inderdaad nogmaals wat ik zei. Het album van George Harrison, The Best Of. En dit album, dat heet All Things Must Pass. Ja, dat passeert hier veel natuurlijk bij 100% vinyl. We zijn natuurlijk een klein beetje een soort top 2000 iedere week, zeg maar. Maar dan een klein stukje. Maar ook met heel veel vergeten muziek. Maar ook hele grote muziek. Namen van vroeger was je van, oh ja, jaren 80. Dat heb ik ook meegemaakt. Dit bijvoorbeeld. Nena, 99's Luftballon.

99 Luftballons natuurlijk van Nena hoorde je. Ja, dat was wel haar grote nummer 1 hit. Ze was toen zangeres bij de groep Nena, maar de zangeres heette ook Nena. Daarna ging ze nog solo, dat werd geen groot succes. De band zelf was wel groot, is deze nummer 1, 1983, dat is ook weer even geleden. Heeft ze in 2002 nog een keer geprobeerd om dat ook nog een keer in het praat te krijgen. Dat ging 4 weken op nummer 82 van de top 100. Dat is nou ook niet, je zegt, van een beste binnenkomer. En daarna waren nog wat andere hits wel te noteren. Natuurlijk ook... waar is mijn lijstje? Hier is mijn lijstje. Any Place, Anywhere, Anytime met Kim Wilde. Daar kwam ze ook met nummer 1 in 2003. Want het origineel heeft ook in de hitparade gestaan in 2084. Pardon, in 1984. Irkent wie, Irkent wo, is dan het origineel. Hebben we ook ergens nog op LP. Ja, moet ik even zoeken waar. En Nurke Traumt was ook nog een hit. Nummer 7, ook een top 10 hit in 83. Dus Luftraum. Ze hadden wel wat top 10 hits hoor in die tijd. Dus het is niet zo dat het helemaal alleen maar... Het was zeker geen eendagsvlieg zoals het heet. Nee, zeker niet. Muziek van Neil Diamond. Dat is de dubbelaar van vandaag. Dat is ook letterlijk een dubbel LP. En die man heeft natuurlijk de hele wereld bij elkaar gezongen. Komt regelmatig terug in ons programma. Daar hebben we gelukkig ook heel veel van op vinyl. Dus daar kunnen we fijn wat van draaien. 1974 stond in de hitparade Neil Diamond met dit nummer. Hier is Longfellow Serenades.

The Beautiful Noise uit 1977 van Neil Diamond. Hij schreef er allemaal zelf. Albums vol schreef deze man. En daarvoor uit 1974 Longfellow Serenade. En het was van het album Diamonds, Neil Diamond. Ja, dat heet Diamonds, heet dat inderdaad. Een dame die veel te vroeg is ontvallen. Eigenlijk, ja, jammer, want deze dame die had veel talent. En had ook veel hits, had veel albums ook. Ik heb het over Whitney Houston. Helaas heeft ze zich destijds ook laten in elkaar mappen door die Bobby Brown. Dat begrijp ik dan nooit, maar ja, dat zal toch ook wel weer zo gelopen zijn als het gelopen is. In ieder geval, ze laat wel veel mooie muziek achter. Gaan twee tracks draaien van dit album. Onder andere deze, Didn't We Almost Had It All? MUZIEK

0: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
1: Voorst Veluwe Zoom.

1987. 20 weken genoteerd. Nummer 1 in 1987. En dat was in de zomer van 1987. Ja. I Wanna Dance With Somebody. Ja, niet zomaar iemand. Nee, Who Loves Me. Die moest wel een beetje van haar houden. Anders dan ging ze niet met je dansen. Dat is duidelijk. Whitney Houston draaiden wij van het gelijknamige album Whitney. En ja, later kwam de grote hit natuurlijk met I Will Always Love You. Geschreven door Dolly Parton. Die dat destijds niet aan Elvis wilde geven. Nee, die zei van ja, maar leuk, ga jij niet zingen voor mij. Dat kun je helemaal niet goed. En heeft het gewoon op de plank gelegd. Tot op een gegeven moment de uitvoering van Whitney Houston kwam. En toen hoorden ze dat voor het eerst in de auto. En toen heeft de auto langs de kant gezet, omdat ze zo'n mooie uitvoering van Dolly Parton heeft dit geschreven. En ja, dat was wel een van de grote hits natuurlijk van Whitney Houston. I Will Always Love You. Doet het natuurlijk ook fantastisch. Stond ook nummer 1, daarna had ze nog veel meer hits. Want als je googelt hoeveel hitnoteringen deze mevrouw gehad heeft. Ja, dat is wel heel erg veel. Dat is wel heel erg veel. Wij draaien daar 2 tracks van dit album, omdat dit de albumversie is. Ik krijg straks toch nog het weerbericht. Niet actueel natuurlijk, maar wel van als je maandag en woensdag is het wel actueel. Maar het kan zomaar zijn dat in de weken daarna, zeg maar, dit als herhaling wordt gebruikt. Ja, dan is het niet meer actueel. Dus dan moet je maar even zeggen, nou, dan weet ik wel, toen was dat weer. Dat is ook grappig, of niet? Muziek van Philip Goodhand Tate. Wie zegt u? Ja, Philip Goodhand Tate. Die ligt op de draaitafel, zijn album. En dat is een prachtalbum. Het heet ook gewoon Philip Goodhand Tate. Ik kende de man ook helemaal niet. Maar hij heeft een prachtig nummer gemaakt. Ik wil eigenlijk toch 2 tracks draaien. Maar even kijken of het voor elkaar kan boksen. Want het zijn natuurlijk albumtracks. Je zit ergens halverwege in de groef, zeg maar. Moet je dan dat allemaal zien te krijgen. We gaan wel de eerste draaien die klaar ligt. Warm Summer Rain. Dat is zo'n mooi nummer. Ja, het is ook nog niet helemaal kraak en piepvrij. Maar luister even mee naar de warme zomerregen van Philip Goodhand Tate. Een hele goede morgen. Dit is 100% vinyl. Op Voorst Veluwezoom en op woensdag op RTV 794. En zaterdag tussen 7 uur morgens en 9 uur morgens de herhaling op RTV 794 en Voorst Veluwezoom. Philip Goodhand Tate uit de jaren 70 met een hele mooie.

0: 1973, jazeker. Philip Goodhand Tweed en Warm Summer Rain kwam van dat album. Is ook op single uitgebracht. Werd in Nederland helaas helemaal niks. En dat is jammer, want deze man die verdiende eigenlijk natuurlijk veel meer dan dat hij eigenlijk in hitparadeland gepresteerd heeft. Maar ja, vooruit, het is niet anders. Wat had ik nog meer voor je klaargelegd? Volgens mij had ik het weerbericht toch nog klaargelegd. Ja, zeker. Dat heb ik zeker voor je klaargelegd. En dat introduceerden wij natuurlijk wel met zo'n weerbericht muziekje. Want ja, daarvoor hebben we dat natuurlijk ook allemaal niet voor niks laten maken.
1: Horst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Zo, bent u daar nog? Tot met donderdag. Zondag is het nog regenachtig. Dat is vandaag tijdens deze opname natuurlijk. Maar maandag en dinsdag is het droog. Met geregeld zon en ook wat hogere temperaturen. Vanaf woensdag wisselvalliger en koeler. Kijken we naar de komende dagen. Dan ligt de temperatuur overdag. Maandag is het 23, daarna 18 graden. Helaas wel, woensdag en donderdag veel kans op regen, 80%. S'avonds is 12 graden, lekker koel. En overdag 18 graden. Wind in het zuidwesten de eerste paar dagen, dan gaat die draaien. Woensdag naar het noordwesten. En dan krijg je daardoor regen. Overdag is het dus een windkracht 3. Meer weer vind je op weerplaza.nl. Wat heb ik nog meer voor klaar gedaan? Ik wilde dat nummer toch even nog zoeken, zeg maar, van die andere LP. Ga ik toch even zoeken, een momentje hoor. Ja, die heb ik gevonden. Dat gaan we zeker doen. Het is een reggae-achtig nummer, zeg maar. Het komt van hetzelfde album. Waarvan ik zeg, ja, dat deed dus helemaal niks. Nee, dat klopt. Maar ik vind het zo'n leuk album. Ik heb hem al jaren zelf in bezit ooit een keer gekocht. En alleen maar voor het nummer van Warm Summer Rain. Maar dit nummer is ook leuk. Emile, een beetje reggae-achtig nummer. En dat is ook van Philip Goodhand Tweed.

Philip Goodhand Tate. Met maken van deze aflevering dan is hij ook nog gewoon in leven. Hij is geboren in Hull op 3 januari 1945. Een Britse singer-songwriter. En hij is nu 81. Ja, dat is toch wel prima te doen. Hij heeft veel hits opgenomen, zeg maar, voor anderen ook. Onder andere Gene Pitney, Larry Williams, Roger Daltrey van The Who. Maar ook deed hij televisieprogramma's produceren. Voor onder andere Uriah Heep, Jethro Tull, 10 Years After, Steppenwolf. Ja, allemaal jaren 70. Toch wel een beetje rockachtige genre, zeg maar. Terwijl hij zelf eigenlijk heel gevoelige nummers schreef. Dit was een leuk nummer. Het was Emil, kort nummertje inderdaad, van hetzelfde album. Je luistert nog steeds naar 100% vinyl. De volgende is ook weer zo'n album. Ja, het zijn allemaal albums, heb ik gezegd. En dan begint toch, ja, ja. Dus we hebben gekeken in de studio. We hebben toen wat mensen in de studio die meekijken, zeg maar niks willen zeggen. Temptation, dat is een nummer wat natuurlijk ook zeker niet mag ontbreken. Als je zegt, nou, we hebben het over jaren 80, dan is dit een hele mooie. Hier is Heaven 17.

Heaven 17 en Temptation. Met speciale dank voor de screams. Je moet er maar mee genoemd worden natuurlijk. Special thanks to the screams. Dat was Sarah Gregory. Dat was het schreeuwende dametje op de achtergrond. Dan ben je ook zangeres. Ja, dat kan. De platenbeurs heb ik van deze week voor je klaargelegd. We kunnen naar Amsterdam op 13 september. Gaat dat nog? Is dat vandaag? Nee, toch? Ja. Dat is raar. Wat is het 13 september? Zondag. Het is natuurlijk vandaag. Ja, het is vandaag zondag dat ik het zit op te lezen. Dat is niet handig natuurlijk. Je kon naar Amsterdam als je maandag luistert. Maar dat is dan voorbij. Je zal moeten wachten op Lelystad. 19 september 2026 inderdaad. Lelystad, de Promesse. Lelystad Platenbeurs vindt plaats in het centrum van Lelystad op de Promesse. Deelnemers uit binnen- en buitenland bieden hun mooiste LP's, goedkoopste CD's en zeldzaamste singles te koop aan wie. De entree is natuurlijk gratis, want het is namelijk in de buitenlucht. Op het winkelcentrum van Lelystad. Kampen kun je ook terecht op 19 september. Nederland kan de komende zomerperiode weer uit slot. Dus ja, daarom starten ze daar met een jaarlijkse platenbeurs in Kampen. 19 september staan de deuren van Tulkien. Tulkien, weer open voor alle muziekliefhebbers. Je kan terecht tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags in Kampen in Tulkien. Lelystad is trouwens tussen 11 uur 's morgens en 5 uur 's middags. We hebben het allemaal weer gehad deze week. Dat zou zomaar kunnen, want er is niet zo heel veel aanbod eigenlijk de komende weken. Ja, wel ver weg. Harmelen kun je nog naartoe op 20 september. En dan kun je naar Amsterdam, dat is dan weer wel de 20ste. Dus wat ik net zei is niet wat ik bedoelde, maar dat is op de RAI. De Record en CD Fair Amsterdam, heel groot. En dat is de bekende mega Record en CD Fair. Die is normaal gesproken ook in Den Bosch. Maar deze keer zit hij ook in de RAI van Amsterdam. Dan bericht niet helemaal, want er staat dan inderdaad. Ja. Yeah. Ik snap het niet helemaal. Die teksten hebben ze door elkaar gehaspeld, zeg maar. Nou, wil je meer weten, kun je terecht bij boekenblues.nl en dan /platenbeursagenda. Het is maar een keer twee. Wat ligt er nog meer voor de draaitafel? Ja, we zijn gieren er doorheen eigenlijk, maar dat komt door die albumtracks natuurlijk. Deze is natuurlijk ook fantastisch. Ja, dit is eigenlijk een maxi-single. Dit is maar één nummer. En deze dame was toch ook wel zeer bekend al vanaf de jaren 60. Is inmiddels Dame geworden, zoals het heet. Een dame, Dame. Ik heb het over Dame Shirley Bassey. Hier is This Is My Life.

soort maxi-singles waren natuurlijk voor discjockeys heel erg praktisch. Dan kon je nog even naar de bar een biertje halen of zo, of even naar de toilet. Want dat zijn dan maxi-singles die gewoon een heel instrumentaal stuk erachteraan hebben. Met helemaal aan het einde misschien nog een klein stukje zingen, zeg maar. Shirley Bassey in 1979, This Is My Life, La Vita. Het origineel, dames en heren, dat is iets meer ingetogen, zeg maar. Want het komt namelijk uit 1968, al zo oud is dat nummer. En dan heette het La Vita, dat is natuurlijk duidelijk. Maar dat was van deze meneer, Elio Gandolfi. En die zong het eigenlijk heel rustig, La Vita.

0: Toch zijn de Italianen, die hebben gewoon dat in de vingers. Die schrijven dit soort liedjes waarbij anderen hele grote hits kunnen maken. De Nederlanders doen het ook over André Hazes tot aan... eigenlijk allerlei andere artiesten in Nederland ook. Net zo goed natuurlijk. Dit is toch wel mooi hoor. Elio Gandolfi. Als we ooit op vinyl tegenkomen, dan gaan we hem zeker een keer draaien natuurlijk. Want ja, dat is eenmaal de restrictie. We mogen alleen maar de originele platen draaien, zeg maar, in dit programma. Een klein stukje laten horen natuurlijk, om het vergelijk te treffen. Dat mag duidelijk zijn. Ja, nou ja, de volgende liggen we klaar. Hier is zometeen muziek van Wings en Paul McCartney en Band on the Run.
1: Onze regio, jouw muziek.
2: Forst Veluwezoom.
3: Even lekker tijd voor jezelf.
2: Met Forst Veluwezoom.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: 1977 natuurlijk. Lionel Richie schreef het en de Commodores zongen het. Easy.
1: 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
0: En goedemorgen, het is weer tijd voor een nieuw uur van 100% vinyl. Een zogenaamd tussenuur. Ja, dat hebben we ook af en toe eens een soort vakantiedataloos programma. Maar zeker niet met de minste muziek. Nee, we begonnen natuurlijk met de Commodore van de Kalzijn, dit 77. Het nummer is door vele mensen gecoverd. Onder andere door Lionel Richie zelf samen met Willie Nelson. En in 1988 zelfs ook nog eens een keer een andere uitvoering van gemaakt. Maar ja, dit was eigenlijk wel de originele zoals dat heet. Ik heb weer wat albums, maar ook wat singeltjes van uitzonderlijk niveau zeg maar klaargelegd op een stapeltje. We gaan weer een mooi uur van maken zoals dat heet. Onder andere muziek van Wings ligt op de draaitafel. En Paul McCartney, dat mag heel duidelijk zijn. Hier is Another Day. Every day.

Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

Ja, al krakend kwamen ze inderdaad waar ze moesten wezen inderdaad. En dat was destijds in 1972 in het Songfestival terecht. Met Back to Steel or Borrow. En volgens mij werden ze het net niet. Volgens mij won toen Vicky Leandro met Après Toi uit mijn hoofd. In ieder geval Back to Steel or Borrow was hun grootste hit inderdaad. Daarna nog Pinball Wizard en See Me Feel Me uit 1973. En een jaar later You Won't Find Another Fool Like Me uit 1974. Ik heb het dus over de New Seekers. Het album heet Grand Gala New Seekers. En we hoorden Never Ending Song of Love. Ik was ook altijd wel fan van deze groep. Niet wetende dat ze eigenlijk heel veel covers zongen. Here, There and Everywhere van Lennon en McCartney natuurlijk. Of What Have They Done, Done to My Song Ma. Dat was van Melanie Kafka. Safka. Your Song van Elton John. The Nichols Song, ook van Melanie. En Tonight van Roy Wood. Dus het zijn allemaal, ja, eigenlijk heel veel ook zelfs wel eigenlijk van Melanie. Beautiful People zit er ook op. Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel natuurlijk. En zo gaat er eigenlijk de hele LP door met liedjes die ze gezongen hebben. Maar ze waren wel razend populair. Zeker in Engeland hadden ze inderdaad echt wel gewoon ook de grote zalen, zoals dat heet, helemaal vol. De Royal Albert Hall hebben ze ook opgetreden. Daar begon ze een of andere live album van. Dat is best wel grappig om te horen. Iedereen die een beetje wilde overstappen, zeg maar, van klassieke muziek naar popmuziek in de jaren 70, die kocht of de Carpenters of de New Seekers. Ja, dat is een beetje het verhaal eigenlijk. Wij draaiden nogmaals een keer Never Ending Song of Love. Dat is leuk. Is leuk, ja. Is leuk. Goed, wat heb ik nog meer voor je klaar liggen? Oh, ABBA. Een album met ook veel hits inderdaad. ABBA uit de jaren 70. Hier is I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do.

Dit is natuurlijk een super bombastisch nummer natuurlijk van 6 minuten. Michel Chardon en Les Lacs de Connemara. Het meer van Connemara, ja, en waar ligt dat? In Ierland, dames en heren. Je zou verwachten dat deze Fransman over een Frans meer zou gaan zingen. Maar nee, dat was niet het verhaal eigenlijk. Eigenlijk kwam de componist Jacques Revaux kwam als eerste met de muziek aanzetten die hem erg deed denken aan Schotland. Het idee van Chardou en Danelé, die was om een tekst met Schotse verwijzingen ervoor te maken. Maar ze ontdekten dat ze eigenlijk helemaal niets over Schotland wisten. En toen werd de aandacht verschoven naar Ierland. Dus er zitten veel Ierse kenmerken in de tekst van woeste natuur, ruige natuur, verwijzing naar de Keltische cultuur en de legendes daarin. Oliver Cromwell, Tipperary en Galway zijn typische Ierse familienamen als Sean, Maureen, O'Connell en Flaherty. Dus ja, dat nummer heeft een wat ongewone opbouw voor een Franse chanson. Het is uitzonderlijk lang, bijna 6 minuten. Waarbij de laatste 2 minuten bestaan uit een enigszins bombastisch gearrangeerd instrumentaal stuk. Ja, en dat is ook al een keer gespeeld door de London Symphony Orchestra. Dat is ook een koor en orkest wat daarbij hoort. Het is eigenlijk best wel een prachtig nummer inderdaad, ja. Het meer van Connemara, maar dat speelt zich eigenlijk allemaal af in Ierland. En ja, dat past dan ook weer een beetje bij de type muziek, zeg maar. Het is een nummer wat al heel lang ook in de top 2000 heeft gestaan. En wat nog wel grappig feitje is. Destijds had je bij de Avondspits had je de steunplaats van Frits Spits. Op Hilversum 3 was dat. Die was een keer op vakantie en toen was Tom Blomberg was daar als vervanger aangesteld om Frits Spits te vervangen tijdens zijn vakantie. Deze plaats werd destijds nummer 181, de 181ste NOS-steunplaats van de week op Hilversum 3. En daardoor bereikte eigenlijk de plaat in Nederland sowieso en de top 40 inderdaad een 7e positie in de top 40. In Frankrijk werd het nummer trouwens nummer 1, maar dat mag duidelijk zijn natuurlijk. Ja, prachtnummer, wordt nog veel gebruikt. En vooral het laatste stukje inderdaad is ook heel erg bekend. Wie ook bekend zijn, dat is een Engelse meidengroep. En ja, dan is eigenlijk van de London Symphony Orchestra eigenlijk de stap naar Bananarama niet zo heel erg groot. Nee? Misschien een heel raar bruggetje, maar in ieder geval de Cruel Summer zingen zij op dat album wat ze hier op de draaitafel hebben leren. Hier is Bananarama.

0: Iedere keer als je gaat, neem je een klein beetje mee van mij. Every time you go. En je hoort weer het vliegtuig, wat je aan het begin ook hoorde. Het komt en vertrekt weer inderdaad. Bekend van Love of the Common People was dit natuurlijk Paul Young. Uit 1985 stond nummer 16 in dit parade. Genoteerd 9 weken inderdaad, 1985. Every time you go away. Wat hebben we nog meer voor? Ik schoot zo het hele microfoon aan. Meer voor je klaarleggen? Nou ja, nog veel meer muziek natuurlijk. Hier is natuurlijk The Boss.
1: Of je nou rijdt op de A1 of vaart op de IJssel.
2: Je luistert naar
1: Voorst Veluwe Zoom.
0: Ja, kan er maar één zijn natuurlijk. Dat is mijn echte baas. Was die de baas maar daar? Hier de Bruce Springsteen. Eigenlijk niet meer aan te komen.

1984, een zeer jonge Bruce Springsteen. Ja, ik kan er heel veel nummers draaien van dit album. Het album met Born in the USA. En die clip is ook leuk trouwens. Hè? Courtney Cox van de latere Friends, die staat op het podium. Op een gegeven moment ook is als fan, zeg maar, wordt zij publiek gehaald door Bruce. En op het podium gehaald. En dat is een prachtig moment ook als je dat ziet. Die clip is geweldig. Born in the USA heet het album. En dit was natuurlijk Dancing in the Dark. Wat doen we? Doen we de volgende draai die op het album staat? Of draaien we nog een andere track? Laten we er maar, laten we deze maar achterdraaien, toch? My Hometown is de volgende track inderdaad van hetzelfde album. En dat is een ballad en dat is ook heel erg mooi. Hier is Bruce Springsteen bij 100% Vinyl. Een hele goede morgen.

0: My Hometown. Ja, kwam binnen in januari 1986. Maar was natuurlijk al opgenomen in 1984 op dit album. De grote hit uit 1984 en 1985, die moest nog komen. I Am On Fire staat ook op dit album. Gaan we helaas niet draaien nu, maar die bewaren we voor een andere keer. Ja, natuurlijk, Bruce Springsteen, dat mag duidelijk zijn.
1: Van vliegveld Teuge tot recreatiegebied Buslo.
2: Je luistert naar
3: Voorst Veluwe Zo. 100% vinyl met Martin Burgers. Op RTV 794 en Voorst Veluwe Zo.

Natuurlijk Madonna en Like a Virgin. 1984, nummer 4, 14 weken genoteerd. Ja, het lijkt allemaal niet zo ver weg eigenlijk, als ik het zo zeg, de jaren 80. Maar het is toch weer gewoon een dikke 46 jaar geleden. Dames en heren, dit kan toch eigenlijk helemaal niet. Maar het is echt waar. Ja, het is, ik had van de week met iemand ook over de jaren 80. Dus, ja, dat is 20 jaar geleden of zo. Nee, dat is het jaar 2000. Dat is 26 jaar geleden. Dit komt er nog een keer 20 bovenop. Dus het is ruim 40 jaar geleden dat Madonna in de hitparade stond met deze hit, zeg maar. Want dat was het sowieso natuurlijk. Ze had veel meer hits. Heel veel nummer 1 hits. Natuurlijk een wereldartiest. Die we zeker ook vaker tegenkomen in programma's zoals 100% vinyl. Wat had ik nog meer voor je klaargelegd? Ja, het is natuurlijk ook wel weer klasse natuurlijk. Want die andere zijn bekende plaatjes. Maar als je het over klasse hebt, ja, dan is dit natuurlijk de betere muziek. Everywhere, hier is Fleetwood Mac.

De Betere Muziek, zoals dat heet. Ja, dat is het album uit 1987. En er staan nog andere grote hits. Ook Fleetwood Mac met Tango in the Night. En zo heet het album. Singles waren ervan Big Love, A Little Lies en Everywhere. En Family Man. Everywhere hoorde je net. Die andere gaan we ook nog zeker een keer draaien. Maar ik zie op mijn digitale klokje dat we bijna aan het eind zitten van dit uur. Dus ja, dat betekent dat we nog 1, 2 plaatjes kunnen draaien. 2, ja, 2 dan doen. Ja, deze maar inderdaad. Hier is de Police.

Je hebt zo van die groepen, die zijn zo authentiek. Ja, die hoef je niet eens meer af te kondigen eigenlijk. Ga ik toch wel doen. Police, The Message in a Bottle van het album Regatta de Blanc. Natuurlijk Stuart Copeland, Andy Simmers en Sting. Zonder achternaam of voornaam. Ik vond het twee, deed gewoon Sting, ja. ja. En dit stukje gaat dan op de album. Ja, ik zal zeggen, de nummers die we gehoord hebben, die zijn allemaal een beetje anders, zeg maar, van klank. Maar het heeft te maken dat het namelijk nummers zijn van LP's, van langspeelplaten. Grote zwarte vinylschijven, zeg maar, uit die tijd. En die klinken net eventjes wat anders, maar daardoor zeker niet de moeite, zeker de moeite waard om niet te draaien, zeg maar. Zoals dat nummer wat je net hoorde. Deze ook, dit nummer begint met een heleboel gepingel, zeg maar. En lijkt natuurlijk totaal niet op het singeltje wat radio-edits waren, zeg maar. Kijk, nu gaat het pas beginnen terwijl het plaatje al een tijdje opstaat. Andy, I'm Not Your Daddy is de laatste van deze aflevering. Dit uur van 100% vinyl. Kid Creole en de Coconuts, die sluiten deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer, maar weer.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro, aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: De Spuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland via de Noordoost-Veluwe.
1: Ja, goedemorgen luisteraars. Welkom bij RTV 794. Erik Daams zit weer met een grote grijns achter zijn knapjes en schuifjes. Dus die vermaakt zich wel zo meteen. En dan kunnen we rustig beginnen nu aan deze bijzondere Spuldeuzen van 26 september 2026. Want ja, onze collega van RTV Forst, die heeft vandaag de 1100ste uitzending van Moïs Lerusten. En ja, Martin Kobersen, hartstikke gefeliciteerd. En ja, met de 1100ste uitzending heb je een mooi buddy gekregen van de Martin Kobersen voor je. En maakt er mooi gebruik van. Iedereen die kan hem vandaag volgens mij gewoon feliciteren door in Twelle. Even dit weer wegknippen. En dan gauw, ja, het begin met wat er allemaal staat te gebeuren.

Mijn naam is Cor Orie en ik mag u vertellen welk plaatje wie waarom gaat draaien. We hebben weer een mooi zuggetje van luisterplezier bij elkaar, Scharlet uit Drenthe. Dus komen we duo kast, Harm en Roelof, Egbert Meijers, maar ook onze digitale verzameling, Huurdule, Annie Niekamp, Daniel Lohuis, Duo Dampo. Ja, en in de muziekkamer en het theaterhuis gaat we weer zoeken naar wat er in de gemeente Epe en Heerde in de muziekuitvoerings of cultuur of wat er ook allemaal op ons afkomt. En ja, vooral de maand oktober, dan is het cultuur en kunst wat de klokken slaat. Maar eerst hebben we Duo Kast klaarstaan. Vanaf vorig jaar november zal het altijd een beetje zeer doen nu. Moe Jannie en zeune René uit de Tieteraak bent. Maar gelukkig blijft hun muziek bestaan en kunt u ze nog steeds laten horen. Want ze waren toen, wie met de speeldeuzen begon, ja, niet beroerd om ons te sponsoren. Want ze hebben een hele vraag van het ja, Duo Kars CD's aan onze schonken. En die nu mooi in onze platenkasten staat. En die u dan ook regelmatig kunt gaan draaien. En als ze dan mooie muziek maakt, draait wie ze heel graag. En die huurt van de CD, geef mij de muziek, de herfst rap.

Egbert Meijers, die was al een poosje bezig met muziek. En voor zijn opnames van de blues-cd's... is ze eerst een paar jaar in de Verenigde Staten aan het snuffelen geweest. Om de juiste snaar en de smaak te vinden. Ik zo mag nu, maar toen hebben we ook twee helemaal van... in één keer maken. Ene was Waarom de wereld brandt en de ander Dreuge Dunder. En van de laatste draait we nu Kleuren van Oktober.

Ja, even sloten betijen, en, want dan drink alles te beter te doen. Als ik zeg Harm en Roelof, dan weet 90% van ons luisteraars waar als we het over hebben. Twee muzikale cabaretiers die zalen vol volk in deze regio trekken. Tot een paar jaar terug Roelof Klinkhamer door kanker zijn muzikale optredens moest minderen en zelfs helemaal stoppen. Een grote slag voor het duo, maar ook voor zijn fans. Ze gingen hun optreden missen. De verwachte, maar soms vooral onverwachte wending die ze deden. En de hele zaal door mee hilarisch op de kop zetten. Of zelfs helemaal ondoorn stille leun vallen. Ze hadden een soort automatische voelsprieten en daarmee voelden ze elkaar heel goed bij blindelings te vinden in de fascies en in de komische acts. Maar door hun unieke stemgeluid klonk mijn fascies altijd heel mooi. Ja, als je in de midden van Drenthe woont, dan kun je er niet aan komen om woonplaats Sleen te gaan bezingen.

Ja, en dat horen we door ja, een artiest die eigenlijk geen naam wij niet uit hoeft te spreken, want hij is er gewoon. Hij, Daniel Loijs, daar heb ik het over, is eigenlijk als artiest op de wereld gekomen. Ik hoor zijn moe nog vertellen aan Harm Dijkstra, ja, die van Harm en Roelof, dat hij vanaf zijn geboorte dagelijks zijn stemmen behoorlijk uit te probeert. Gelukkig heb ze hem de ruimte gegeven. Hij mocht vaker onder de kapschuren frisse lucht halen. En dan kon er van hem afbrullen. En anders had hij nog nooit van hun gehoord. En nu is ze nog goed bij stemmen. Hij bezinkt hoe dat komt.

0: Pop, ja blues. Met pop, blues, jazz, gospel. Pop, ja blues.
1: Elke vrijdagavond van 6 tot 8.
0: Pop, ja blues. Is een programma van...
2: Jan Nederveen.
3: Ja, ik hoor maar zeggen vader met dingen, want ja... Het is ook weer tijd voor het cabaret. En vandaag hadden we, of tenminste, ik ben een poosje aan het schommelen geweest om te kijken wat mooie cabaretstukjes u Drenthe kon vinden. En nou ja, die bent er ook voldoende. Soms dan denk je dat je er overheen valt, want dan doe je een stap terug en dan vind je toch wat. Want ik heb dus... Ja, ik wilde de cd meenemen, maar daar zat een kras op. En precies op de plek wordt moet starten en dan doet het niet. Dus gelukkig houden we een reserve. En de USB-stick, dat is voor ons de wonderduurste. Want dan haalt Erik zo de goede platen of de tekst uit. En deze keer is het Gerrit uit Bork. En ja... Het was zoveel plekken. Overal is wel een voetbalclub. En doorheffen dan een hele portie wie je was. Want als je voetballer bent, ja, dan komt er ook wat anders om de hoek kijken. Dan moet je wat meedoen voor de club. En zoals een grasmijden of de kleedkamer schoon maken op maandag of dinsdag. En vooral als het net weer is, west in het weekend. Nou, dan is de kleedkamer... Een beestenhokker, een varkenstal, zeg ik zo kwijt. Nou, Gerrit Uitdorp, die weet er alles van.
4: Ik ben blij dat jij er allemaal bent. Maar ik vind het nog fijner dat ik er zelf ben. Ja, want ik heb me ook trammel aan dat in dit. Ik heb ziek geweest, ik heb in het ziekenhuis liggen. Oh, wat een ellende. Daar kwam ik aan zo'n griezelige last van kale voeten. Hè. Ben ik in het ziekenhuis gewoon, toen hebben ze mij opereerd aan een thermostaat. En dan ben ik er weer helemaal bovenop. Hoe hoger ik naar de thermostaat zat, hoe ieder ik was. Ja. Maar dan is het nog niet helemaal in orde, want dan ben ik weer een geest die begon te klagen dat ik zo dik was. Ze zei, Gerrie, die wordt veel te dik, je moet veel minder bier drinken en veel meer aan sport doen. Kijk, en daar ben ik nog mee bezig. Vroeger drank ik alle dagen 3 flesjes bier. Ik drink nog 1 kratje in de week. Ik hou me ook geweldig op met sport. Ik kijk elke zondagavond naar het sportjournaal. En ik heb me aanmeld bij de Damclub. Ja, want ik vind sport eigenlijk zo gevaarlijk, hè. Ik vind sport zo gevaarlijk, want de kennis van mij, die heeft zijn vrouw leren kennen met voetbal. En dan probeert hij haar met zwemwerk wiet te raken. En vooral het voetbal, dat is helemaal een bezig spul. De ene heeft een tackle en de andere heeft een hengst. Waarom? Huh? Nee. Dat was vroeger aans, ik heb vroeger zelf ook voetbald. Ik had de mooiste plek van het elftal. Ik speelde boeten. Als het mooi weer was, hè. Met slecht weer speelde ik binnen. Nee, jongen, ik weet alles van sport af, hoor, want ik heb vroeger in dienst nog een sportopleiding gehad voor instructeur, hè. Sportinstructeur. Dat ik weet alles dus ook van anatomie en pathologie en psychologie en zo. Ik weet ook precies hoe mijn lichaam in elkaar zit. Maar ik laat het mooi zitten, want ik begon er niet aan te prutsen. Dan sta je voor dat ik niet meer in elkaar kan kringen. Dan ging je van een stukje overal. Nee, voetbal moet me niet overproten naar klein die van ons. De biologie. Die vroeg vlindjaar op Sinterklaas af 25 gulden voor een paar nieuwe voetbalschoenen. Dat mijn vrouw, Geesie en ik, dat hele kabinet op de kop zet. Alle laden uit deur zocht en we kunnen niet meer vinden als 15 gulden. En die hebben toen maar in de school gelegd. Hij is morgens uw vrouw goed kruipen van en voet naar de school toe. Hij pakt die 15 gulden. Hij zegt, dankjewel Sinterklaas voor die 15 gulden. Hij zegt, het hadden de 24 moeten wezen. Maar de 10 die zal mijn vader wel goed pakken. Nee, dan heel vroeger toen wij van die kleintjes waren. He? Wij deden aan voetbal met een zwindeblazer. De oom die zullen nog wel weten. De slager die kwam bij ons aan ons, slachtte de oude mot of de oude beer. Gooide ons met de blazer in de oren. Wij lieten hem direct in leeglopen. Bleusden hem dan ook direct op. Vind ik het? Kwam een dag bij de kachel te hangen. En dan hangen wij er op een klompen achteraan. Ja, dat vind mijn moe al niet zo mooi. Die kunnen elke morgen de kachel aanmaken met kapotte klompen. Ja, want er stonden bij ons een hele kappe klompen op het deel hoor. Ik weet nog best, ik sloop vroeger om een kleine opkamer. Een kleine opkamer. En dan steek ik de voeten al in een boetentraam. Mijn vader had twee oude koenen in de room. Ja, die had meer jongens koen. Ik word op morgen wakker, stie die oude room, die steekt me aan de voeten te liggen. En dan weet ik niet uit weten, maar dat is geweldig gewoon hygiënisch en ongezond, hè. Ja, want die room heeft er 3 dagen ziek van West. Mijn vader is er dan ook vlot met een Zuid-Laden-Markt gegaan. Hij was hem ook vlot kwijt. Maar hij heeft nog wat trammel aan met dat, want de andere morgen was hij komen en weer bij hem. En heldig dat die kerel was, heldig. Hij zegt tegen mijn vader, wat ben je voor een man? Verkoop je met een alle peer, vermak en eerlijk, en dat het goed gezond is? Hij zegt, ik kom er vanmorgen bij liggen, hartstikke dood in de stal. Hoe dat mijn vader, dat weet ik niet jong, daar kan ik niks aan doen, want dat hebben we bij mij nog nooit gedaan. En dan weet ik nog best dat niet aan de verhaal even mij later iets verteld. Dan moet je hem goed opletten. Want voordat mijn vader met mijn moeder trouwd was, toen was er nog vrijgezel. Ja. Kun je het nog volgen? Ja. En toen woonde helemaal alleen in Noordhoes hier midden in het veld. En als er dan soms weer kwam van het werk, ach, dan was altijd de kachel uit. We hangen er vlak voor, stond, gaf er een flinke schutting aan. En dan zei hij, hier goed? En ik ook goed. Pak de tolle fietsje van het dorp in, kwam ik bij Gert Pumpel in de kroeg terecht. En als er dan soms een muur of 11, 10 weer op tolle fietsje en hoe slingerde, dan gingen we weer voor de kachel staan. Hè. Gaf er weer een flinke schut tegenaan en dan zei hij, hier kachel? En ik ook kachel. Dan nam we lang een paar grote borrels en dan leurde hem zo de bij de steen rond. Maar hij kreeg natuurlijk wel in de gaten dat het niet altijd deur kon kunnen. En toen heb ik een keer een huwelijksadvertentie in de krant zet. Vrouw gezocht daar door Bomenstam. Nou, ongelukkig maar wel, want ik lief nooit. Daar kregen we zulke stapel brieven op, hè. Wel zulke stapel, hè. Maar die waren allemaal van de kerels. Ja, dat stond ook overal hetzelfde in. Je mag minder wel hebben.
3: Ja, en dan was ze zo in één keer weer weg. We gaan maar eens even weer verder naar de muziek toe. Want er is nog een verdeel aan de... Nee, wie begint er vast aan de... Aan het Lizzie met alle zaken die er dan gebeurt in de theaterverhaal en alle de muziekkamer en de theaterhuis. Even kijken, wat houden we hier allemaal liggen? Want ik heb een preuze papier bij elkaar. Want... Laten we maar eens beginnen met de 2 annulering van Gelders Landschap en Kasteelen over de Delden in Heerden. En daar van Daendels. De Hettenbronscursus, excursie. En de paddenstoelwandeltocht op de landgoed Delden. Die bent geannuleerd, want de reden is verder niet gegeven. Maar ik denk dat het te maken heeft met de oefening die in deze maand... hier zo in de omgeving allemaal bindt van defensie. En dan is de Delden echt helemaal afgesloten. Want ja, de bronstiet en zo, die zal er wel regelmatig in de war komen. Zo. Dan, ja, vooral de bokken die dan aan het vroomzuigen bent, zeg maar. En die zult dan weinig vinden, want iedereen is te vallen kant nu dat ze er geknald en geploffeerd. Wat er wel doorgiet, dat is volgende week, want dan is er op 3 en 4 oktober ja, de 63 Veluwse herfstkleurenwandeltocht in de Epe. En dat staat altijd door zo aan de Van Looijsenweg, is dat geloof ik, door in Epe, wordt dat gebouw steed, het clubgebouw van de wandelclub. Wat er ook in oktober gebeurt, dat is jaarlijks de circulaarletters van de Voorsense van Varenkorps. Die over 2 weken. Dan komt ze weer langs te duren met mooie circulaarletters. En eigenlijk weinig geld, want ik dacht, hoe kan dat nou? 1,75 euro per stuk voor de letter. Nou, dan kun je er nog wel een paar kopen. En dan kan de club weer een paar nieuwe instrumenten kopen. Hou toch in Voorsen aan kieken bent, dan zien we ook, er is 3 oktober, volgende week zaterdag, een inloopspreekuur van de Fietsersbond. Tussen 10 en 11:30, dan zitten ze in de bibliotheek in Voorsen. En dan gaan we even naar Epe. Daar is men een modeshow op het horecaplein. Dus daar kun je fijn pilsie drinken, koffie drinken, thee drinken, alles wat je wilt. En dan kun je rustig van je afkijken, want men wordt het ook redelijk weer. Dus dan kun je er nog in heren. Daar is vandaag de Villa Jacoba Villers, dan is er een expositie onder de titel 850 jaar oud en nog steeds levend. En dat neemt ze mee over de tentoonstelling, over de gemeente Heren. En dat is wat van vroeger is. En tot en met 1960 hebben ze van alles bewaard. En dat stiet door zo in de expositie. In Wortenvelde, daar is het Zuivelmuseum vandaag ook geopend. En op zaterdag is dat tussen 10:30 en 16:30. En ook de Meulen, de Vlijt op Friese Zerfgoed, die is lust tussen 10 en 16:00. En daar bent de molenaars aanwezig om tekst en uitleg te geven. En ook kun je door in het winkeltje van alles kopen wat je nodig hebt om een pannenkoek te bakken. En verder is de molen door de weken los als de blauwe wimpel aan de stok hangt op de molenbelt. In Veessen is de molen van Bats in wisselende tijden los. En de Noors zie hij de stoom van Jan. En het heet tegenwoordig Bats, heet dat gewoon. En door is ook rustig. Daar heb je ook wat teufeltjes en stoeltjes staan. En dan kun je onder de luifel van de meulen kun je rustig een bakje koffie drinken. Dan heb ik heel wat anders. Ik kijk wel even de deur naar de volgende. Want op donderdag 1 oktober dan komt Rob Kemps hier in de Heert. En die gaat dan vertellen over zijn fanatisme in het zuiden. De Franse chansonniers die door zo... Want hij heeft ook jaren in Frankrijk geweest om het Frans beter onder de knie te krijgen. En is helemaal dazen van allerlei artiesten uit Frankrijk en vooral Parijs. En Charles Aznavour, ja, dat is een van de gasten, zeg maar, wordt er zo, Betty Daars van is. Heel wat anders. Zelf van het werk. De kop is, kun je een Betty plat schrijven? Ja, op het moment dat je de pennen of papier haalt, dan liggen de letters toch al plat. Dus dat valt wel meer. Daar hoef je niks geen moeite voor te doen. Maar dan vooral een verhaal maken. Dat is bij andere kors. Je kunt een verhaal opschrijven en insturen voor de schrijfwedstrijd. Want als je plat kunt schrijven, dan kun je wat prijzen winnen. De schrijfwedstrijd op de Veluwe wordt geregeld door Ekal. En dat is het, het cultuurcentrum in de Achterhoek, die dan ook verantwoordelijk is voor de streektaal op het Veluwse landschap. En het insturen van de verhalen en gedichten, dat kan tot 1 februari 2027. En er wordt 3 winnaars gekozen die een mooie prijs in ontvangst mogen nemen. En dat gebeurt dan in maart 2027, de dialectmaand. De lengte van het verhaal is maximaal 1000 woorden. Van een gedicht maximaal 1 A4'tje. Dat is inclusief de witte regels. Bij overschrijding van de limiet van het aantal woorden kan de jury het verhaal niet meer nemen in de beoordeling. En dan giet het eruit. De inzending is authentiek en eigendom van de inzender. De inzender is niet eerder gepubliceerd in kranten, bundels of buurkies. Ook niet digitaal. De auteurs behoudt hun auteursrecht, maar ontvangt geen honorarium. En de inzendtermijn is tot 1 februari 2027. Dus schrijf een verhaal en maak kans op een mooie prijs. En zeker op een mooie oom als al die schrijvers bij elkaar bent. En de nummers 1, 2 en 3 bekender maakt wordt. En vaak is er ook nog, en dat is nog een beetje jammer. Want de mensen die gedichten maken, die er bent er altijd maar 1 of 2 van. En dan is er voor de jury geen lol aan om door een prijs aan toe te kennen. En die kreeg dan een aanmoedigingsprijs. Dus mensen, god aan schreeuwen in het plat. Praten doe het al behoorlijk, maar dat kan iedere keer beter. En een ander dingetje. De EHBO die was vorige week hartstikke druk met de truckersdag. Niet omdat er zoveel ongelukken gebeuren, maar om mensen te helpen instappen, uitstappen. En ook nog met andere dingen. En die hebben reanimatiemarathon en ook EHBO-cursussen. En soms wordt die vergoed door het ziekenfonds. Dus als je een stukje veiligheid voor uzelf, voor de familie, voor de buurten wilt hebben, gewoon een cursus volgen. En je kunt dan toch ook hulpzaam zijn in de buurten. En als je dan naar www.ehbo-heerde.nl gaat, dan vind je alle informatie. Ik ben even weer u de klets. En wie gaat weer verder met muziek, Erik, of niet? Ja, hij schudt van ja, dus doe dat maar. Wie gaat weer terug naar Erik? Naar Erik. Ja, zeker naar Erik. Maar naar Egbert Meijers. De bindlui die moet niks hebben van de blues. Ze begint altijd maar over dat het is zo eentonig deuntie. Nou, ze zegt dan vaker, ja, het is dan altijd ta da da ta ta ta da da ta da da ta da ta ta da ta. Nou, het kan ook anders. Het is alleen de band moet dat doen. Maar de artiest die maakt dan echt de muziek en er alles van. Wat ze bij het schrijven noemt, vulling tussen de regels, dat is de muziek. En vullen van de leugenplekken tussen de tada's, dat is de lead gitaar en anders de andere instrumenten. Als je dan in de saxofoon hebt, ja, die pienen, die huur, de piepen dan uitkomen. Nou, soms heb je er kippenvel van. Nou, huur maar eens een lesje van Egbert. En dat is de zanger en de blues.

Ja, de zanger en de blues. We gaan zeggen, we wisten nu dat er veel oude Drenten, ja, er bent nu een heleboel oud, want ze vertrokken rond 1600 zoveel al naar Nieuw Amsterdam, tegenwoordig New York. En Aida Herman Roelof, de ode aan deze grote stad, tegenwoordig al 25 jaar met een gewond hart, dan hoort je ook weer de blues en dat is New York.

Ja, dit was dan niet Harma Rudolf, maar het was toch een duo. André Damming en Jan Spolling, die vormden samen duo Dampo. En die bleven van 1978 tot de eeuwwisseling 2000... door de regio optreden met eigen komische versies en covers van andere streektalartiesten uit Groningen, Drenthe en Overijssel. Nu hij ze hoort dat ze soms als hun spiegelplaat is anders wordt op de provincie of lokale radio gedraaid wordt, zoals wie dat al ruim 30 jaar doet. Ja, en daarvoor hadden we de gedachten van de CD Meneuvels New York te laten horen. En die komt er ook aan, maar Erik heeft hem ondertussen gevonden. Want New York is een speciale stad, want die heeft ook verbinding met Drenthe. Zeker met de mensen die ruim vanaf 1600 zoveel al naar Amsterdam vertrokken. Dus New York.

de rust van de haven, met achtermee de stad. Im vod uit de drokte, zo enkel bingt hem zat. Kieken naar de schepen, rukken aan de zee, en door ligt nu.

This is New York City, freedom for all. Maar denk erom, ik zit hier niet voor mijn lol. Het is pikkelaar de business, weg voor het bestaan. En is de titering voor, dan moet je er ook staan. En hier bent mij nog wel eens gemeen. Dan denk ik, was ik nog maar even weer.

sa deg no marim dorop sostin.

Tot van nou hoor ik alle dagen aan mijn carrière bouw. Maar als men wat meter machtig, ben ik alles even zat. Dan moet ik even de ruimte in bij heel de stad. Want het is mij misschien niet meer aan te zien. Maar gelukkig ben ik opgeruid door een sleep.

Ja, en wie blijven bij die in de duo's? Want Groningen en Drenthe, die hebben ja, alle jaren eigen liedjes over hun gebied. René Kars heeft door een soort compilatie u gemaakt. En samen met Simon heeft ze de muziek eronder gezet. En ja, dat nummer dat heet nu de Drenniger Popperie.

Ja, we haalden het maar terug. Want anders komen we nu niet door onze afkondigingen. Want ja, dag Lu. Wie hebt er erop zitten? En wie hebt het met plezier gedaan deze spul door ze maken? Wie bent Erik Daams en achter de knoppen zit en zijn werk gedaan heeft met de schuiven? En mijn naam is Corrie en wie hoopt u de volgende week eens weer aan te treffen aan de radio? Voor nu, bedankt voor het luisteren. Tot volgende weken als we in dwaal duurt over Rieselsland. Voor de komende weken, adieu en pas goed op elkaar. Oh ja, vanmiddag moet je wel even kijken overal op de terrasjes, want er is al het hartstikke druk weer.

In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.

0: Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden, is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
3: Het station van de gemeente Heerde en Ema. Radio 794.
4: Ja, dat ben ik dus. Ik mag vandaag ook mooie schoenen presenteren. En dat is vandaag een hele bijzondere uitzending. Want we hebben 1200 keer in de lucht geweest met ons dialectprogramma die hier bij Voort Veluwe zong. Dat is dus al heel waard. En dat gaan we dus vandaag vieren met een bijzonder programma met heel veel gasten. Wie bent hier? We waren al heel veel gasten die al binnenkomen. En wie er aan het woord komt, dat kun je straks allemaal wel horen. Ik ben er 25 jaar geleden mee begonnen en dat is deur gewoon. Maar het was, dat moet ik nu meteen nog wel vertellen, een kantje boorden geweest. Al willen we er niet meer. Maar gelukkig een paar jaar geleden van de Radio 794... uit Eepenheerde de schouders eronder zet... en dankzij hun ben ik weer vandaag nog. Gelukkig heb ik de steun gekregen ook van nieuwe mensen erbij. Want ik was even een tijdje in Utrecht geschakeld... en daar moet je toch ook wel hulp hebben. Toen Martin van der Kaai ook vertrok... en gelukkig kwam Joop Heesman uit Voorst erbij... en Leo Hulleman uit Heerde... En later is later ook Hetty Vosselman hier uit Teugen. En die is aangeschoven en die doet ook van alles de presenteerprogramma's en de regelt heel veel. Ja, het ging nu weer prima met dit ons programma. Er wordt hier veel naar luisterd. En wie komt op locaties, boerderijenmarkt bij West en wie in Epe West en wie gaat nog heel veel meer doen. We maakten vandaag een gezellig programma van. En we beginnen met een plaat van de Berkelvrouw Lu. Hoe ging het met u?

0: Nou, ja, daar horen we wel vaker wat van. Hoe gaat het met u? Ja, er staat hier nu keurig op het programma wat Joop elke week in elkaar zet. Steed nu het programma van het eerste uur vertellen, maar ik denk dat ik ze van beide uren een beetje vertellen. Want het is natuurlijk een bijzondere dag vandaag. Ja, 1200ste uitzending. Ja, ik zei het net nog tegen Martien. Super knap dat het al zo lang volhoudt. En met elkaar maken we er de laatste jaar ook weer iets wat moois van. Nou ja, wat is er? We hebben hier zometeen Danielle Beume. Die is koud 3 weken wethouder bij de gemeente Vorst. En met cultuur in het programma. Dus jullie hebben vroeg, hij misschien zin om van man even gezellig hier te komen voor een klein interviewtje. En dat wil ze, dus die zit hier aan tafel. Die gaan zometeen het hem van het gat vragen. Maar dat zal met van. We hebben Fred Meeuwsen is uitgenodigd. Die is de oud-voorzitter van de lokale omroep. Noem het Martin, moet je even helpen. Het was ten tijde van dat je begonnen bent, hè? Ja. Maar dat komt jullie met elkaar nog wel over, denk ik, aan de praat.
1: Ja, zeker. Ja, straks.
0: Ja, en Piet Grotes is ook aan de schoof hier achter met een biertgebakje en de kop koffie. Die komt er nou hem gezellig praten met Martin. En Henk en Ini, die binnen een uur of 10 voor 12 zo'n beetje aan de beurt, komt ook hem gezellig praten. Dus nou, dat wordt een gezellige boel het eerste uur. En tweede uur eigenlijk ook. Want we hebben Annie en Jan Wonink en Marie en Bart Bello. Ik zie hier staan, dan moet ook Joop even maken, een gedicht van Annie. Maar volgens mij wordt er ook live muziek gemaakt vandaag.
1: Ja, het later.
0: Want dat is later, maar dat gaat ook nog gebeuren. Dan is Gerard Nijhoff van IVN is er ook. We hebben helaas Mark Wolvenne, die is nog op vakantie. Maar Leo heeft Anne Boyen om het weerbericht vandaag te doen. Joop en ik hebben de voorgaande week geprobeerd. Dus nu mag Leo het proberen. Het is best moeilijk. Dan komt het optreden van Annie en Marie. Dat hebben ze laatst op de boer Mark ook al gedaan. Gaat ze hier weer doen. En 10 voor 12 ga ik samen met Martien nog even teruggeblikken op zijn tijd hier. En dan over de jubileumuitzending, maar ook over 1200 keer. En dan is het aan het einde van 12 uur. En dan denk ik dat we een hele leuke uitzending hebben gehad voor de 1200ste keer. Dus wie gaat verder met de brok door jou? Voor u zal altijd de zonneschijn.

0: wat is ook al vaker bij ons te belusten is... Veroe zal de zonne altijd schijnen. Nou, vandaag geeft het heel dag schijnen... voor het feit dat 1200 keer deze uitzending er was. Danielle Beumen zit hier aan tafel, heel gezellig. Ik begin mijn interviewtjes eigenlijk altijd van... wie zo vaar, wie zo moe, waar ben je geboren, waar ben je getogen?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Goedemorgen. Het allereerst natuurlijk met deze mooie uitzending 1200 keer. Jongen.
0: Dank je.
1: Wie is mijn vaar, wie is mijn moe? Dat is ook het meeste plat wat ik praat dan. Mijn vader die is geboren en getogen in Willep Achterhoek.
0: Kiek.
1: En zijn ouders die woonden daar ook. En mijn moeder die is geboren en getogen in Deventer. En haar ouders die kwamen eigenlijk uit het westen van het land.
0: Okay.
1: Dus wel van een andere regio. En ik ben zelf geboren en getogen in Twello. En ik woon inmiddels al 25 jaar in het mooie Nijbroek.
0: Ja. En geboren en getogen. Getogen dus inderdaad Twello en woont nu in het mooie Nijbroek. En daar woon je niet alleen.
1: Nee, daar woon ik samen met Bas, mijn man. En mijn twee prachtige dochters op een biologische melkveehouderij. Dus op een boerderij.
0: Kijk. Ja. En hoe oud bent u die eens?
1: Ze zijn... Oh, Madeline was gisteren jarig. Dus
0: oh, gefeliciteerd
1: nog. 16 geworden. En Alissa die is net 18.
0: Oh, kijk dan toch. Dus een drukke bedoeling ga je in Nijbroek.
1: Zeker.
0: Ja, en hoe hun we net voor die tijd iets, dat vond ik wel heel erg leuk. We natuurlijk hier bij de lokale omroep. Maar je hebt ook een verleden binnen de lokale omroep. Vertel,
1: ja,
0: wat leuk.
1: Ja, nee, klopt. Het is echt, als de tijd vliegt, het is echt
0: en
1: wel...
0: En jullie zijn net wel, hoe lang is het geleden dan
1: ongeveer? Ik denk wel 30 jaar. Ja, want ik was echt een broekie.
0: Jorn, 90 of zo.
1: Ja, echt middelbare schoolleeftijd.
2: We hadden er ook de René van Neurt.
1: Ja, aan de Klokkenkampse
2: Weg. Daar heb ik de opleiding van gehad, een cursus. Ja. En die kende jij ook.
1: Ja. Klopt. En toen presenteerde ik samen met mijn zus en nog een hele
2: groep
1: daaromheen. Een jongerenprogramma bij de lokale Omroep Voorst was dat.
0: Wat toen. Leuk en ook echt muziek voor...
1: Muziek voor jongeren, interviews. We gingen wel vaak
2: ook
1: naar...
2: Toen,
1: ja, echt, ik denk van dat ik aan... jaar of 15 tot een jaar of 19, 20.
2: Zo,
1: in die tijd
0: en echt ook zo lang vier jaar bij de lokale omroep West.
1: Begonnen achter de schermen met dingen voorbereiden, interviews voorbereiden en muziek en alles.
2: Had je zin om even door te gaan in de radiowereld?
1: Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het ook weer heel erg leuk om hier weer te zijn zo samen. Maar ik heb ook de hele tijd zo gepresenteerd. Ja, ik vond het hartstikke leuk om te doen.
0: En je hebt natuurlijk je hebt gepresenteerd en dergelijke en voorbereiden. Hoe opleiding ligt ook wel een beetje dan die kant op.
1: Ja, dat klopt. Ik heb communicatie gestudeerd.
2: Oh ja, dat ligt ook wel in die lijn,
1: Ja, nee, ik vind alles met ook dit soort programma's, vind dat mooi. Dat verbinden met elkaar, het laten luisteren, ik hou daarvan.
0: Ja.
1: Dus dit is echt wel weer heel fijn dat ik werd uitgenodigd. Kon ik weer een keer in mijn oude rol.
0: Ook wel weer leuk. We zeiden net al, je bent koud 3 weken als wethouder.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke fijn dat weer een wethouder, de derde wethouder hier bij de gemeente Voorst hebt. Zit het Neder-Saksische taal en dergelijke nog in uw programma? Of is het puur de cultuur die in het programma zit?
1: Cultuur, maar daar hoort Neder-Saksisch daar zeker bij.
0: Oh, oké. Dus dat dan wel in dat geval.
1: Ja, zeker.
0: Oh, oké. Want hiervoor was Peter Wormschamp degene, de wethouder die erover ging. Jou hier ook een keer had. Ook even mijn hart over vroeger en die iets meer zei.
1: Ja. En ik begreep dat hij ook een cursus had gevolgd, Neder-Saksisch. Daar had ik het dan met een collega over. En wat ik wel mooi vond, was dat het dan niet alleen om de taal ging, maar ook om de gebruiken en de cultuur.
0: Ja.
1: En ja, wat houdt dat dan in? En wat is buurt maken nou eigenlijk? Dus dat, en hij zei wel van, tenminste de collega, van nou, na een aantal lessen kon ik nog steeds niet plat praten.
2: Oh,
1: maar
2: ja.
1: Ik had er wel heel veel van geleerd en heel veel plezier aan beleefd.
0: Ja, maar dat is ook wel, zoals net waar je zegt, buurt maken. Het is vandaag Nationale Buurendag.
1: Is dat zo?
0: Ja, zeker. Nationale Buurendag. Dus buurt maken, ja, ze kent het niet overal, maar ja. Die woont in Nijbroek, dus die weet zeker wat buurt maken.
1: Dat is standaard bij ons wel zo.
0: Ja,
1: dat als je als nieuwe bewoner komt, dat je dan even checkt bij de oude bewoners wie waren de buurt.
2: Ja.
1: En dat jij dan ook inderdaad buurt maakt en mensen bij je thuis uitnodigt om te welkom te heten.
0: Ja, maar dat is inderdaad. Het heurt ook bij de gebruiken. Maar en dan inderdaad, wat je net zegt, is een heel waar woord. Dat je even vraagt aan de vorige bewoners. Wie was de buurt? Want soms wil je nog wel eens de buurt groter maken of kleiner maken.
1: Oh, dat gebeurt bij ons in de buurt ook. Dat je wordt uitgenodigd en denkt, jeetje, is dat de buurt die je hebt gemaakt?
0: Gewoon, dat die woont een kilometer verderop,
1: zou
0: zeggen. Ja, zo op die manier inderdaad, ja. Maar, plat praten. Nou, je hebt net al een paar woorden plat praten. Hartstikke mooi. Maar je bent er niet in opgevoed.
1: Nee, mijn ouders die praten thuis niet plat, omdat mijn moeder dat niet gewend was.
0: Nee, maar met elkaar nog wel?
1: Met elkaar niet, nee.
0: Oh,
1: mijn
0: niet?
1: Ouders niet, nee. Maar als ik dan bij mijn opa en oma kwam, mijn vader, met iedereen praat hij ook plat. Dus in dat opzicht heb ik heel veel thuis daarvan meegekregen. En de ouders van Bas, die praten ook plat, maar hij kan het ook niet. Dus we kunnen het allemaal verstaan, maar zelf praten niet. Oh, okay. Dus af en toe, dat is mijn favoriete liedje dan, Oerend Hart. Dan zing ik dat hard mee en dan word ik heel erg hard uitgelachen. Gewoon. Dus ik kan het ook niet.
0: Maar
1: niet
0: Bas, die man, die prut het niet.
1: Nee.
0: Terwijl die eigenlijk... misschien wel de Parma, het dialect meekregen zou kunnen hebben. Maar dat is...
1: Ja, dat heeft hij thuis absoluut meegekregen.
0: Ja.
1: Maar hij werd daardoor zijn zus gecorrigeerd. Zij was docent Nederlands. Dat ABN toch wel hetgene was wat thuis
0: was in die tijd gesproken moest worden. Ja, want dat is... Ik ken een familie die woont in Niebroek, grens te Wolde. Papa praat een plat met de kinderen.
1: Ja.
0: En mama... Die praten bewust, die was ook Nederlands van de huis uit. Die praten Nederlands. Zo bindt die kinderen tweetalig over.
2: Dat kan heel goed. Ja. Kan heel goed.
1: Nou, ik kan wel tweetalig luisteren.
2: Ja.
1: Dus dat
0: En dat is ook het allerbelangrijkste, want hier staat hier mijn plat praten, maar uit maar verstaat en begrijpt en dan is het goed.
2: Ja.
0: Nou, we hebben het heel even kort en hard, maar we zitten aan het tijdslimiet vaste vandaag.
2: Ja.
0: Dus ik heb net al het teken gekregen dat we alweer moet afronden. Dus we willen gewoon even...
2: Ik kom de gemeente hier vertegenwoordigen.
0: Nee, ze is wethouder.
2: Of de wethouder. Nee, je komt de gemeente hier vertegenwoordigen. Ja?
0: Ja. Het is de wethouder worden. De derde wethouder.
2: Ja.
0: Namens Voortvarend Voorst.
1: Zie je zeker.
0: Dus ik moet hem afkappen op dit moment. Want we gaan deur met het volgende liedje. Leo, wat staat er voor je nou?
3: Even kijken. Al die kruisjes zie ik staan. Dan zie je de sterren staan.

0: luisteren altijd de Zonneschijn. Dat een heel mooi nummer is dat van de Broodduo in de oude samenstelling dan nog. Ja, ik ga aan de praat met Fred Meeuwse. Fred Meeuwse is de oud-voorzitter van de LOV. Ja?
1: Moet ik toch corrigeren?
0: Ja, oh nee. Nee, dat zeg ik al niet verkeerd.
1: Ik ben dagelijks bestuurslid.
0: Ja?
1: En ik had de portefeuille als mediazaken.
0: Ja.
1: En daardoor was ik eigenlijk hoofdredacteur.
0: Ja.
1: Ad interim.
0: Ja. Oh ja. Ja, ja, ja. Dus, ja. Ja, ja, ja.
1: Maar ik was officieel bestuurslid.
0: Ja, ja, ja. Ja. En er is in 2001 is daar een gebeurde in die tijd. Hè? Toen kwam het trof bij elkaar.
1: Nou ja, ik was voor de VVD op stap. We gingen naar Klarenbeek's belangvergadering om te horen wat we spullen.
0: Ja.
1: En die zaten er nog eens voor
0: de kranten, ja.
1: Voor de kranten bij een schreeuwen. Ja. En we praten nou tegen elkaar, maar het ging plat tegen elkaar. Oh, je kunt ook plat.
0: Ja, ja.
1: Ja, nou, ja. En van het een kwam eigenlijk het ander.
0: Ja.
1: Dus ik zei, nou, ik zoek nog iemand die het programma met platpraten wil doen, wat dialect.
0: Ja.
1: En ja, zo is het eigenlijk gebeurd.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Toen zei ik, nou, ik heb wel iets ervaring. Ik was toen net in de first. En TV Gelderland, Radio Gelderland, had me ook een uur nodig om een zaterdag maand.
1: Ja.
0: Ik weet niet wie dat toch was, die dat die dialectprogramma deed met Radio Gelderland in die tijd.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, ik had er wel iets. Dat leek me eigenlijk wel. Dus ja, dus, ja, en zo begon. Ja. Ah,
1: en het is een teken dat er behoefte aan was. En dat je het zo lang hebt volhouden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Nu 25 jaar.
1: Ja,
0: ja, 25 jaar. Maar, eerst een uurtje in de Vindaan en toen elke week en toen nog wel jaren, twee uur.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Dat was toch hartstikke leuk.
0: Ja, hartstikke. Ja, ja, ja.
1: En ik vind ook de mooie zonnig op wijn.
0: Ja. Ja, en nou, die ziet eigenlijk een verschenken u de noorden van die zit nog hier in het verenigingsleven.
1: Ja.
0: En die heeft ook van alles te doen hier, dus ja.
1: Dat is zo.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik ben nu allemaal een klein beetje aan het afbouwen.
0: Ja, dat zal wel, hè.
1: Ik mot niks meer.
0: Nee, nee.
1: Doe alleen maar dingen die ik leuk vind.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik luister nog wel gereden naar de lokale omroep voor.
1: Ja, ik hier binnen. Maar ik bedoel, verleden week was van de oudheidkundige kring, was eigenlijk over de Stenenkamer en daar heb ik niet vooraf moeten denken. Ik ben net een dag of tien in Oostenrijk geweest.
0: En oh ja.
1: Ik ben nu alleen.
0: Ja.
1: En dan ben je wat vrijer om doen en gewoon. Ik heb nu een appartementje, ik hoef geen zorg meer voor de tuin te hebben.
0: Nee, dat scheelt ook een heleboel.
1: Als ik de deuren dicht te doen, dan loopt er niks voor.
0: Ja. Zo hoort ook hem. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ach ja, dat is zo mooi aanpassen.
0: Maar hoe was dat in die begin? In de zomer zaten die stil, hè? Juli en augustus, niks, hè?
1: Ja.
0: Ja. Maar ja, daar heb ik toen ik kwam, heb ik meteen al gezegd, ja, de luisteraars die luisteren wel. Want hij zei dan, eerst heb je de moppen van dat je er niet bent, in juli. En in september, dan duurt het heel erg dat je er weer bent.
1: Ja.
0: Ja, oh ja, is er weer.
1: Maar ja, dan waren er heel veel op vakantie. En dan om de boel bezet te krijgen, dat was wel een...
0: Ja, ja. Maar ze deden ook voor de techniek. Wanneer toen ook die lampenspullen wel kon zeggen, maar het waren allemaal lampen.
1: Het was allemaal houtje-toutje toen.
0: Ja.
1: Ik weet nog van dat op een gegeven moment, we hadden de centrale omroep hier in de gemeente Voorst. En dat werd bij de woningbouwstichting, was dat. En dat werd gesloopt, omdat we landelijk werden aangesloten. En daar hebben we door het opheffen van die stichting, hebben we van de gemeente gelden gekregen.
0: Ja.
1: En toen ben ik toen voor naar Zierikzee geweest. En dat is dit wat hier nu zo steeds hou toen door kunnen en mogen komen.
0: Oh ja, kijk eens aan. Oh ja, ja. Ja,
1: ja, ik heb een aantal mensen bij me gehad, want ik kan er heel geleerd naar kijken, naar de apparatuur,
0: maar
1: dan holt het ook op.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, ik zeg, iedereen heeft zo zijn kwaliteiten.
1: Het was voor mij voor de handel en het was voor de jongens voor de techniek.
0: Ja, ja, dus, natuurlijk. Gimine, zo hier, die
1: kwam in een droomparadijs.
0: Dat is al best. Ja.
1: Ik zei, ho, moet huis wel bij de weg lopen.
0: In die jongen die erbij waren, was dat dus ook wel 24 uur per dag in de hitte wel? Gewoon? Of
1: ja. In het begin was dat het weekend. En daarna... En toen kon je op een gegeven moment de automaat aanzetten en dingen herhalen. Zo geleidelijk aan is het dan
0: meer iets,
1: wat meer geworden.
0: Oh ja.
1: Maar ja, je viel met de mensen die je hadden en de mogelijkheden. Dan in het begin, toen ik begon te houden, een ontzettend goede vaste kliek die dat deed.
0: Ja.
1: Ja, René van der Neut.
0: Die heb ik nog een cursus van de volg in het begin.
1: Ja, Iedereen die binnenkwam, die kon bij hem kussens lopen.
0: Ja,
1: en Emiel Hosting.
0: Ja, allemaal, hè. Ja.
1: Nou ja.
0: Je hoorde ook een sportprogramma, hè?
1: Ja.
0: Ja, heel goed sportprogramma.
1: Ja, de hele zondagmiddag.
0: Ja.
1: Met langs de lijn, langs de velden hier.
0: Ja, wat verband dit er ook weer?
1: Uit Voorst.
0: Ja, weet je ook niet?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Willy de Grosse.
0: Ja, oh ja, oh ja. Ja, ja, ja. Ja, dat moeten we eigenlijk ook wel noemen. Dat hij met de roep verder door.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik bedoel dat...
0: Joren is daar dus.
1: Ja.
0: Hij zat dan hier in de studio en dan belden ze alle clubs op. Wat verdient ze daar?
1: Ja, dat was via telefoon dat ging. En dan nam hij van, ik moet erin. Ik heb wat te vertellen, doelpunten gescoord of wat dan ook.
0: Oh ja, ja. Oh, ja.
1: Vanuit de studio werd het dan aan elkaar gepraat.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan werd het verslag van de velden.
0: Ja, allemaal. Met telefoon is dat toen nog allemaal een beetje... Ja, mooi toch.
1: Maar ja, dat had ook zijn charme.
0: Ja. Wat voor soort programma hadden ze toen nog meer dan?
1: Oh, Nederlandstalig. Dat was een hele variatie.
0: Ja.
1: Ja. Om ook mijn grijze massahuis weer op te
0: zetten. Ja. Dat was toen mooi, hè, in die tijd. Ja, prachtig.
1: Nee, want iedereen had zijn hobby's.
0: Ja.
1: En de ene was heel erg hierin, de andere was heel erg doorin.
0: Maar wat me in die 25 jaar dat ik er nog meer ben... verbaasd is eigenlijk niet het goede woord... maar word ik me eindelijk aan erger... dat er eigenlijk zoveel verwisseling is
1: in mensen.
0: Hè?
1: Ja.
0: In mensen, hè?
1: Ja.
0: Er komt mensen gehoord, en vooral in het bestuur.
1: Ja.
0: Een keer op drie heeft het al een keer op instorten en zo hier.
1: Ja.
0: En de laatste keer was het ook helemaal een mis. Waar de 7-4 in de beheer heeft dan eigenlijk de mensen ervoor beschikbaar gesteld. Omdat hier deurt gewoon. Zo'n Leo die ook deurt. Ja, en zodoende binnen we er nog. Maar anders waren we er niet meer weg.
1: Ja, maar Martin, kijk, de alle verenigingsleven hen, wordt de boel bij elkaar hol. Dat is allemaal van de jeugd van gisteren en eergisteren.
0: Ja.
1: Jonge lui, heb nergens tijd voor.
0: Nee.
1: Het enige wat ze zegt, ik betaal ervoor.
0: Ja.
1: En doe dat maar.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Hij zegt, van dat wordt duurder dan een schreeuwse moord en brand.
0: Ja, dat is zo. Ja.
1: Maar ik bedoel, moeders werkt, vaders werkt. In het weekend, de een moet voetballen, de ander moet hockey. De ander gaat zwemmen.
0: Ja.
1: En, ze bent druk aan het hennen weer jagen.
0: Ja.
1: En ze hebt nergens meer tijd voor.
0: Ja. Nee.
1: En ze zegt allemaal, het is zonde dat niet meer gebeurt.
0: Ja.
1: Maar ze wil ook geen even andere moeite ervoor doen.
0: Ze zitten er allemaal mee met besturen. Verenigingen worden allemaal opgeheven dat ze geen bestuur kunt vinden.
1: Ja, dat gaat dan fuseren. Dat is alleen maar uw bloedarmoede.
0: Ja, vaker wel, hè.
1: Ja,
0: zo daar hier op mee. Ja, maar gelukkig heb je dan hier nog wel een goed team en zo. Hè.
1: Ja.
0: Maar ja, nu ben je nog weer, nu gaat ze nog weer fuseren met elkaar.
1: Ja.
0: Hoeveel teams wilt ze dan bij elkaar halen? Hoeveel omroepen? Waarschijnlijk omroepen.
1: Ja, heel wat.
0: Ja.
1: Mensen, ik heb dat laatst wel gelezen. Maar het commissariaat van de media legt dat dan op. Het wordt groter.
0: Ja, wordt groter.
1: Ja, dat komt dan in de koepel. Dan loopt er dan op.
0: Maar de lokale omroep, die moet vooral hebben. Lokale, dus hij noemt lokale radio en radio. Ja. Radio en televisie maken. Ze hebben rode plekken doen er ook. Dat is echt plaatselijk, hè?
1: Ja.
0: Dat is,
1: absoluut.
0: Ja, dat is wel leuk. Ik kreeg een seintje nou en dat begrijp je maar afronden. Want je hebt nog meer mensen zitten die de loon hebben en zeggen in hoor. Fijn dat je ze waren ook knap in dat je hier komt en dat je hoe zeg je doet. Want we hebben toch nog een goede band met elkaar daarvan
1: aan het begin. Absoluut.
0: Ja.
1: Graag gedaan.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Chapeau voor 25 jaar.
0: Ja, prima. Dankjewel. Goed. Dat was Fred Meeuws, dus van voormalig bestuurder van de lokale omroep Voorst. Dan gewoon een plaatje zijn, Leo, wat hij doet, Kloosan?
2: Ik heb Min Derpien, Kloosan, van Alders van Gerrevelt. Heb ik het goed?
0: Gerrevink, ja.
2: Gerrevink.
0: Goed zo, Min Derpien.
3: Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@voorstveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Voorst Veluwe Zoom.

0: Ja, dit was de Zandvoortsverwerving. Uit Oosterhuizen met Oosterhuizen. Een heel mooi nummer. Piet Grotes is hier aan de schoor. Die zit er nou in. Piet is er jarenlang. Hoe lang hebben we niet? Welkom, Piet.
1: Ja, heel
0: Het is de 12 van nu. Hoeveel jaar ben je wel niet hier?
1: Nou, ik ben begonnen op de Klokkenkampseweg. Ja. Dus daar kunnen we nog op.
0: Ja, dat was 20 jaar, ja.
1: Ja, minstens, ja.
0: Ja, maar ik kwam vroeger niet. Later hier alle werken. Maar in het begin niet. Dan kwam je af en toe, of niet?
1: Af en toe, ja.
0: Ja, af en toe, ja. Ja. Maar later kwam je elke maand.
1: Ja, ja, ja, toen werd het regelmoord.
0: Ja, toen werd het regelmoord.
1: Ik kwam erdoor en dat vond ik wel leuk. Want ik heb toen de dorpsvervraging opgericht in Twello. Ik moest reclame hebben, ik moest PR hebben. En ik zocht er nieuwsdinges op, het voorste nieuws. Maar ik dacht, de radio, dat is ook ideaal.
0: Mm.
1: Maar ik vind, en dat respecteer ik, en op de dag van vandaag mogen we door nog meer geluk wensen, het behoud van ons dialect.
0: Ja.
1: En door ging het me ook eigenlijk heel veel.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is zo goed gelukt.
0: Ja, zeker.
1: Gefeliciteerd. Maar in elk geval, ik heb dat altijd in de zin, dat is cultureel erfgoed en daar moet je zinnig op weg.
0: Ja, ja.
1: Daar moet je koesteren.
0: Ja, ja.
1: He, maar. Dat is aardig goed gelukt.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, we hebben een hoop onderwerpen behandeld al die, hè?
1: Nou ja, over de natuur, over bloemtjekunst, sneeuwbloem, aanleg van moestuin. Nou ja, daar was heel veel te praten over allerlei dingen.
0: Mm.
1: De natuur aan zich.
0: Ja, zeker.
1: En nou ja, allerlei waarnemingen die dan dood.
0: Ja.
1: Ja, nee, we hadden altijd stof.
0: Ja.
1: Altijd, ja.
0: Ja. Er verandert van alles. Ja.
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, volgens de berichten, vanwege allerlei toestanden, zal het ons dagelijks aardpatroon nog wel eens gewijzigd moeten worden, want het wordt de melkse maand onbetaalbaar. He, want van regeringswegen moeten ze allerlei centen over en vandaan halen. Maar het halen en het hebben van een moestuin, dat is ontzettend populair.
0: En ja, dat gaat ook, hè? Ja.
1: En dat is niet voor niks, hè?
0: Nee.
1: Nou ja, ik heb wel eens gehad dat mensen bij mij aanbellen en zeggen, goh, kan je ons nu zijn uittekenen en helpen met aanleg van een nieuwe moestuin? Ja, dat vond ik toch altijd wel leuk. Maar laten we zo zeggen, misschien werd het straks wel een must.
0: Ja. Hè,
1: vanwege de kosten enzovoort. Je bent niet meer te betalen.
0: Nee.
1: Hè, dus wie zult hopen dat de tijd keert?
0: Ja.
1: Maar reikt er maar niet op.
0: Nee.
1: Voorlopig.
0: Denk het ook niet. Nee. Maar ik zie er wel overal dat moestuin hier, nu noemen ze dat tegenwoordig ook al, hè? Moestuin hier.
1: Ja.
0: En dan vallen ze cursussen erin en al die dingen, hè?
1: Ja, heel populair.
0: Ja.
1: En bij iedere ding is, heb ze enorme wachtlijsten. Dus je kunt nog wel even verder.
0: Ja, dat gaat wel.
1: Helaas mag ik dat zeggen. Op het ogenblik, want die worden allemaal de nekken bedreigd, vooral de kleine boeren.
0: Ja.
1: Nou ja, er komt misschien nog wel een stukje grond vrij.
0: Ja.
1: Dat ze op zo'n manier in kunnen trekken, dan is dat wel weer nuttig.
0: Maar ik heb straks met veel bewondering, en dat is ook een grote verdienste geweest, hier van de dorpsvervraging, dat die bloembaart nog weer zo mooi bent.
1: Ja. Oh ja.
0: Maar achter aan denken, dan moet ik ook aan nu denken. Nee, Piet had me weer elkaar maken.
1: Ja, dat was.
0: Ben nu wel andere mensen, geeft hier nu met radio. Ik ben ermee begonnen met. Mooi dat er allemaal veurs zijn. Nu ook dat er veurs zijn. Maar er moet alleen het initiatief nemen, hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Natuurlijk.
0: Ja.
1: En een beetje verstand van zaken hebben, hè? Dat is tegenwoordig. En nou ja, in alle sectoren is er soms een heel erg gebrek aan, hè?
0: Ja.
1: Goddank hebben we nog zo'n 15, 16 vrijwilligers.
0: Toch altijd nog?
1: Altijd nog, die met volle overgave.
0: Maar komt er nog wel weer nieuw vrijwilliger?
1: Dit is gewoon een stop. Dat klinkt raar, maar dat is wel zo. Die wordt er gewoon op de waslijst gezet.
0: Ja?
1: Als er een afvalt, dan kan je dat. Ja, zo erg. Toch, of ja? erg.
0: Ja, maar omdat het allemaal zo mooi is, heel eer van hun werk natuurlijk.
1: Natuurlijk, heel ja,
0: dat
1: veel.
0: Is natuurlijk, hè?
1: Want die
0: maar dit is mooier dan dat je moet gaan schoffelen in de
1: tuurlijk.
0: In de tuin. Ja, ja.
1: Tuurlijk.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Ben allemaal toch wel professionals, hè?
0: Toch wel,
1: ja. Ja. Met een heeft er altijd werk bij de tuin van het Openluchtmuseum in Arnhem. De ander weer op de Tropische Landbouwschool in Deventer. Dus ik wil maar zeggen, het bent wel allemaal mensen die...
0: Maar ik zag nu ook al dat er nu mooie cyclaam binnen zit.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Terwijl eigenlijk de zonbloem eigenlijk, die raakt wel een beetje af. Maar toch niet zo deze kunt van, nou het is niks
1: meer. Nee, en het wordt natuurlijk ook prachtig weer. Maar die cyclaam die wordt ter beschikking gesteld door de... voor het vroeger Schoneveld was.
0: Ja, ja.
1: Maar ik kreeg allemaal cadeau.
0: Ja, ja, oh ja.
1: Ja, maar prachtig.
0: Hartstikke mooi. Ja. Piet, ik zie dat we omdat hij binnen voorbij is. De regisseur die hield in de gaten. Ja. hij nog wat, Piet, wij nog niet wel.
1: Ik hoop dat de lengte vandaag, daar kan wie natuurlijk niet over spreken, maar ja. Ik ben ook nu 86. Dat dit blijft bestaan.
0: Ja.
1: In die zin dat sowieso het dialect aan zich, dat blijft bestaan.
0: Ja, ja.
1: Want ik heb straks ook al gezegd, het zal verdomde jammer wijzen als het verloren ging.
0: Ja.
1: Maar ja, je moet wel mensen nemen zoals u.
0: Ja, ja, ja. Nee, ja, ja.
1: Die dat hun bijdrage aanlevert, want anders dan is het zo bekeken.
0: Goed, Pieter, bedankt voor de komst. Dat proberen we hier ook.
1: Ja.
0: Bedankt voor de komst. En houd de been eronder.
1: Ja, we zullen het proberen.
0: We zullen er nog eens een keer nodig af en toe. Dus ik heb nog eens even een beetje gebracht.
1: Ja, natuurlijk. Goed zo.
0: Dat was onze tuinman Piet Groters. En nu een volgende plaatje en Leo. Wat zal er van?
2: Ja, ik heb veel kloos van Martin Herman Lippinghoff met Zonder Roe.
0: Goed zo. Nou, ik weet zeker dat een heleboel mensen er plezier mee doen. Ik ken er ook verschillende in Loenen ook die vinden dat prachtig mooi. Zonder ook een hele mooie tekst. Wist je nou Herman Lippinghoff?

0: Zonder Roes, Milea en ik zweer, met een hele mooie woord van Herman Lippighoff in dit liedje. En veel mensen weten waarderen van Zonder Roe. Prachtig mooi. Innie en Henk Wolters zit het nooit tegenover in de studio. Ook welkom.
1: Fijn dat je
0: alweer, want ik ben er pas in de studio geweest. En nu, ja, maar je woont tegenwoordig kan bij, hè? Dus,
2: ja, ja, we komen belopen vaak.
0: Ja. Oh ja, oh ja, ga je belopen komen zwaar? Ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Loop maar halen met de fietsen dan.
0: Ja, dus welkom in de, ook in de 12-onze uitzending. Hoe vaak moet je wanneer je weer zijn in die... In die,
1: ik denk, ja, ik ben begonnen aan de Klokkenkampse weg.
0: Ja.
1: Maar hoe lang of daar alleen is,
0: ja,
1: ik zou het niet weten. Maar
0: later, elke maand kwam hij, maar hij zei, ja, de eerste is hij niet doen.
1: Maar de eerste tijd was gewoon, ik kwam eigenlijk voor Thea Krubos.
0: Ja.
1: En die was dan, die verzorgde toen de koffie bij jou. En die en praat die mee in het programma van Koffiepraat.
0: Ja.
1: En dan draai je niet dan mee. En ik had de zenuw de eerste, tweede keer. Oh, ik zei, ik wacht net zo lang. Met de tweede keer koffie in doen, tot het eerste kwartier voorbij was.
0: Ja.
1: En dan schoof ik aan. Maar zo langzamerhand, dan went het wel natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar ik weet de Johan niet meer. En toen stond Thea stop en toen ben ik
0: En toen later zeiden we, nou, ik kan wel regelmatig komen.
1: Ja,
0: nou,
1: ja.
0: En lieve leden, Henk, die was ook af en toe, kwam hij ook al eens?
2: Ja, maar ik was een van de eerste die kwam.
0: Oh,
1: Henk was eerder als ik.
0: Ja,
2: een van de eerste helemaal zeggen.
0: Maar toen zat hij nog in de gemeente nog.
2: Ja, maar, ja, onder andere. En goed, mijn voorganger Jan Olman, die was hier met regelmaat. En die heeft me toen ook meer slecht
0: Ja.
2: Ik wil zeggen, nee, maar ik ben een van de mensen van het eerste uur.
0: Ja, ja, ja. Jan kon ook wel
2: praten. Jan kon ook wel praten. En dan houdt Bertus Bouwer nog. Ik weet niet,
0: is die ook wel eens geweest?
2: Ja, die is ook hier wel eens geweest.
1: Ja,
0: ja, ja.
2: Ja.
1: Hier wel heel wat locaties gezeten, zo, hè? Met
0: verschillende,
1: met verschillende locaties gezeten.
0: Ja, ook langs de weg. Hier bij Buiting naar boven.
1: En Buiting en op de Engelenburg.
0: Ja.
1: Op de industrieterrein achteraan. Hij ook nog, waar wordt nog gezeten?
0: Ja, oh ja.
1: Door hij een mooie ruimtes.
0: Ja, oh nou, ja. Prachtig.
1: Iets te groot.
0: Ja, ja, hartstikke.
1: Ja, het was mooi. Het was al die mooie om te doen.
0: Ja, ja.
1: En nog.
0: En nu zitten we hier aan de...
1: Aan de markt.
0: Aan het Marktplein.
1: Aan Marktplein.
0: Ja, en er dreigen ook donkere wolken, of niet? Voor ons, of niet?
1: Ja.
2: Nou ja, goed, wat ik begreep me wel, ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, het is wel... Nou goed, ik vind het jammer wat er gebeurt natuurlijk.
0: Ja.
2: Want ik vind dit gebouw, laat maar zeggen, het is een historisch gebouw.
0: Ja.
2: Erfgoed. En nou, dit gebouw ademt gewoon de identiteit van Twelloheut. Ik wil zeggen, die hier van verschillende kanten de markt komt... opkomt, dan zie je dat historisch gebouw staan.
0: Ja, ja.
2: Nou, dat is de Sodemieterhulp. Ja, dat vind ik wel jammer, ja.
0: Dreigt dat?
2: Ja, nou ja. Ja, ja. Je weet, ze hebben dan de bibliotheek heeft dan 10 jaar overeenkomsten te maken. En die ben daar blij mee. Maar het is een opschuiven van het geheel natuurlijk.
0: Ja.
2: En ook de marktplein, wat de gemeente heeft. Ja, dat vind ik ook verschrikkelijk, om, zeggen, om de markt weer vol te bouwen.
0: Ja.
2: Met
0: ja.
2: Allerlei dingen. We mee bezig. 83% van de mensen in Twello. Ja, en de ondernemers, de marktkoppelaar. Iedereen is tevreden, alleen de gemeente niet. En dan wordt er zo nergens wat gebeurd. Ja, ik vind dat gewoon jammer. Ik wil zeggen,
0: ja, dat is ook jammer.
2: De markt, Marktplein en het Dorpsplein, dat ben de long van Twello.
0: Ja.
2: En hij de long weggehaalde sticky.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja,
1: ja,
0: ja.
1: Ja.
2: Ik vind gewoon, transfer Jordan wordt ze mee bezig met hier.
0: Ja, ja, ja, ja. En plus maar, dat er eigenlijk ook nog in de hele radiowereld, in die streekradio, een heleboel verwikkelingen.
1: Een heleboel verwikkelingen binnen samen gewoon alles.
0: Allemaal vergaderingen, weet ik het allemaal. Ja. En dat doet er niet zoveel goed aan. Nee.
1: En dan geeft ten koste van het mooie programma waar je hebt, in ieder geval. Dus dat dreigt
0: maar nu heb je allemaal toch wel bekendheid. Hoe je het, die en die en die.
1: Ja, ja, ja dat hoor je overal wel.
0: En er allemaal vrem hebben, al in de weg.
1: Maar ik heb nog een mooi gedicht voor u, Martin.
0: Oh, ja? Oh,
1: daar wil ik u nog even... heb ik u in ieder geval laten horen. Nou, straks is onze tijd voorbij.
0: Ja, heel
1: en
0: goed.
1: Dan, en er staat boven 1200 keer mooi slusteren. De knoppen gaat omhoog. De klokken sluit bijna 10. Door zitten alweer kloor, onze eigen Martin. Al ruim 20 jaar brengt de taal in de eter en zegt nu zelf, wie doet hem dat nou en wie weet het beter? Vandaag klinkt de tune met een galmrand. 1200 uitzending... In, door het Veluwse land. 1200 mans vol praatjes en plannen, waarin wie de streektaal nooit vallen laten. Van rote plekken tot het lokale nieuws en weer, het team en de gasten doen het telkens weer. Met Joop, Leo, Hetty en de trouwe vrienden aanzien zij maken ieder zaterdag de regio weer blij. Dus zet de radio hard en hef het glas in de hand op de stemmen van de streek en het dialect van het land. Martin en uw team, bedankt voor al deze pracht. Op naar de volgende mijlpaal die op u wacht.
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, goed bedacht. Hey, goed bedacht. Ja, hartstikke mooi.
1: Zeker.
0: Ja. Zelf ook geleerd? Zelf ook gemaakt?
1: Met hulp.
0: Met hulp? Ja.
1: Je weet tegenwoordig gaat alles met hulp.
0: Ja.
1: Dus, en dan kun je meestal wel goed, ja.
0: Ja. Nou, die hulp hoor je lemmen,
1: ja. Maar er zijn nog verhalen en gedichten genoeg om voor te lezen altijd.
0: Ja, staat hè?
1: Ja. Ik ben nog zijn boekjes en zo worden alles... Ja.
0: Moespoort heb je ook?
1: Ja, ik heb een moespoort ook.
0: Daar staat hele mooi in.
1: En daar staat weer hele mooi in.
0: Hele mooi in.
1: Dus we kunnen weer even een paar maanden vandaan.
0: Ook, er zijn ook wel verhaaltjes in, maar...
1: Ja, iets minder gedichten de laatste tijd. Het is wat meer verhaal.
0: Ja.
1: Dat erin steekt. Ja. Maar we deden ons mooi.
0: Ja.
1: Dus,
0: En nu zag ik ook, denk ik, ben dat nu gedicht? Een paar woordjes en dingen.
1: Het zijn soms maar dingen met één of twee zinnetjes of korte zinnetjes.
0: Ja, een paar woordjes er maar allemaal.
1: Ja, het is mooi om dat te zien, maar niet om voor te dragen.
0: Zal wel modern werden.
1: Ja.
0: Het
1: is niet hetgene waar we anders gewend bent.
0: Nee.
1: Ja, maar dialect, dat is ook de reden dat ik hier bier gewoon binnen toe. Ja. Het dialect praten. Dat raak ik toch niet kwijt en dat wil ik ook niet kwijt raken.
0: Nee.
1: Dus ik heb al gewoon moeite om met Nederlands met ABN te praten. Dus.
0: Ja. Nee. Maar wat doe je liefst, verhalen of gedichten?
1: Dat maakt me niet zoveel uit.
0: Nee.
1: Als een gedicht mooi kunt verdragen, zeg maar, dan vind ik een gedicht ook heel mooi.
0: Ja. Mooi, ja. Een verhaal een beetje anekdote. Een beetje inhoud hebben. Of een beetje een leuk anekdote.
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: dat is het mooiste.
0: Ja, ik kreeg een centje van de regisseur.
1: Vandaag heel streng.
0: Ja. Bedankt Inie en Henk voor de komst.
1: Graag gedaan.
0: En graag tot de volgende maand, daar beelden weer, hè?
1: Ja, en dat is volgende week al.
0: Was dat volgende week al? Ja. Oh ja, ja, ja, ja.
1: Zo.
0: Of weer veel rijden, ja.
1: Nou, goede uitzending.
0: Nog genoeg in die werken. Ja.
3: Ja.
0: Leo. Wat hij nog los aan voor ons?
3: Nou, niet zoveel, Martien. Oh. Ik breek toch maar even in. Wie is dat dan wel? Hé, wie is dat dan wel?
0: Ja, ik zie de voorzitter.
3: De voorzitter is de... Ja, op zo'n moment kan je natuurlijk niet wegblijven. 1200 uitzendingen. Ik heb niet alles kunnen volgen onderweg, want ik was nog onderweg. Maar ik heb gehoord dat je hoog bezoek hebt gehad van de wethouder.
0: Van de wethouder, ja.
3: Maar die was vroeger ook nog... aan jouw hand is ze ooit begonnen, begreep ik, bij de omroep.
0: Ja, in het begin was zij er ook bij. Ja, niet bij mij hoor. Nee, maar in die begintijden was zij er ook, ja.
3: Ik hoorde net nog een oud voorzitter. Ik heb hem de hand nog niet geschud. Is die al weg? Nee, hoop ik niet. Nee, dan ga ik zo meteen even...
0: Die illustere
3: voorganger.
0: Die heeft me erbij gehaald. Dus
3: waarom ben je eigenlijk gebleven dan? Had je niks te doen?
0: Nou, omdat dat leuk is. Eén keer radio, maar weet je zelf ook wel. Dat houdt je bezig. En dat ben je altijd weer bezig. Je hebt elke keer muziek en gasten en zo. Dat houdt je bezig.
3: Ja. Ja. Hey, en de keuze voor de streektaal dan?
0: Ja.
3: Zat dat diep in je? Is dat gebleven?
0: Ja, ik vond wel dat... We houden moet blijven. Ja, zeker. Ik heb ook zelf een dialectclub opgericht naar Loenen.
3: Ja,
0: en later nog een dialectkoor, daar we alleen in dialect zingen. Dus en nu ook dit dialectprogramma. Het behoud van de streektaal van dialect gaan echt aan het hart.
3: In ieder geval één ding valt me op, je blijft er jong bij.
0: Ja.
3: Dames en heren, laten we hier blij mee zijn. Met een programma als Mooie Lusten.
0: Maar ik heb het ook straks ook al genoemd. Dankzij jullie zijn we er nog.
3: Nee, maar dan gaan we ook ons uiterste best doen om dat zo te houden. Nee, we hebben daar.
0: Ik heb Roland. Waar waren we er niet meer? Dat moet ik toch wel even duidelijk.
3: Wat zei je toen?
0: Hè?
3: Wanneer?
0: toen ging het, was het bij Henry te zielen. Dan heb je de weggehaald. Ja. Ja,
3: nee, we doen ons uiterste best. Ja. We hebben er een natte rug van bij tijden. Dus dames en heren, blijf genieten. Voorlopig elke zaterdag van Moois Lustrum. Ik kan me niet voorstellen dat we de stem van jou niet meer horen hier. Dat zal dan echt op het laatste moeten zijn.
0: Ja.
3: Gefeliciteerd. Laten we opgaan naar de 1250ste. Want de 1150ste was de vorige momentje, geloof ik, dat ik gebak kreeg hier. 1100 was dat. Hebben we er alweer 2 jaar op zitten alweer?
0: Ja.
3: Sinds dat moment?
0: Ja, ongeveer.
3: Laten we 1250 doen dan. Ja. De gebakjes vind ik heerlijk, dus laten we die dan maar weer bestellen.
0: Ja, prima.
3: Veel plezier vandaag.
0: Ja, prima, hartstikke bedankt. Tot zo. Nou, dat is dan ook Gert, jij bent gekomen, want je moet er eigenlijk zo DPR komen. Het moet even ons te feliciteren met deze behaalde mijlpalen. Dat is hartstikke mooi. Leo, wat gaan we doen? Laatste plaatje nog.
4: Ik heb eindtune ingezet. Ja? Dus we moeten afsluiten van het eerste uur.
0: Goed zo. Ja, doen we dat. Nou, dit was dan de eerste uur van de jubileumuitzending van 1200 keer Moois Lustrum. Ik dank de gasten die het eerste uur hier binnen Westen. Dat is hartstikke mooi. En straks nog nieuws van 11 uur hebben we nog verschillende gasten. Wat er allemaal geworden is, nog een grote verrassing. Leo, bedankt voor schuur mee knopen. Alle mensen nog midden. Mensen van Moois Lustrum ook bedankt. En tot nog nieuws van 11 uur.

0: Bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Oost Veluwezoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
2: Voorst Veluwezoom.
1: Met uw presentator Martien Kobussen.
3: Ja, dat ben ik. En ik mag vandaag ook op de 1200 uurzending, jubileumuurzending, ook dit programma weer presenteren in studio aan de Marktplein. En dan ben ik heel blij mee. Met meer bestuursleden van Moyes Lustrum, die hebben een leuk programma voorbereid. En dat was toch wel een verrassing wie er allemaal bent. In de tweede uur komt er verschillende hier in aanschuiven. En dat is heel allemaal verschillend wie er bent. Maar de eerste die er bent, dat is Bart en Marie Bello. Ja, of Marie en Bart, hoe moet ik het zeggen? Ja, ja. En Annie Woning. En Annie Woning is alleen. Jan die was ziek, die zal eerst ook meekomen. Jan is ook vaker hier geweest.
4: Nu moet ik van harte feliciteren en een hele fijne uitzending wensen. Dus.
3: Ja, hartstikke fijn, hartstikke mooi. Ja, ja, ja, ja. Ja, jullie zijn er vaker hier geweest, hè? Of niet, Marie?
5: Ja.
3: Ja.
5: Inderdaad, ik weet niet meer hoe vaak we er. Moet je niet vragen.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar hoe lang spelen we ook al samen?
5: We hebben 25 jaar echt samen gespeeld.
3: Ja.
5: En nu boven zo'n jaar of 6.
3: Ja.
5: Vanwege de gezondheid. Met wilde met een stop.
3: Ja, ja.
5: En af en toe stappen we nog even een keer weer achter dat ding.
3: Ja, ja, ja, ja.
5: Kunt nog niet meer laten.
3: Kunt nog niet meer laten. Nee, dat is ook hartstikke mooi, ja.
5: Ja, dankjewel.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, Bart, je bent ook vaker hier geweest, hè?
6: Ja.
3: Ja, ja, ja, ja. Ik ben een beetje een expert op landbouwgebied en wat de natuur betreft. Ja. En ik hoor wel een luisteraar zeggen... die Bello die heeft er nog wel verstand van. Ik kan er nog wat mooi vertellen, zeg ik dan. Ja, ja, ja, ja. En dan kom ik bij, wie zit in Voorst Veluwezoom, wie zit ook in Niebek, in de gemeente Brum. En dat weet hij ook een beetje, dus daar kan je ook een beetje nog beliggen, hè. Want anders heb je wel of hier Twello in Voorst en zo. Maar natuurlijk, daar zit er ook bij, natuurlijk, hè. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar hoe is het, ben je druk nu met meisje mee?
7: De meisje is er vinnig af.
3: Ja?
7: Ja.
3: Oh.
7: Maar daar doe ik niks meer mee, Mattie, want dat gaat allemaal zo snel en hard.
3: Ja, ja.
7: Nee, ik heb andere dingen.
3: Oh ja?
7: Ja, ja, ik hoor gewoon het land op en dan bleek ook op land.
3: Ja?
7: En dan weet je ploegen en egaliseren.
3: Oh, dat doe je altijd
7: dan? Ja, dat mag ik nog wel graag doen.
3: Dat kan nog niet loren?
7: Nee.
3: Nee.
7: Ja,
3: nee.
7: Een beetje een koffie drinken bij die boeren.
3: Ja, ja.
7: Ja, dat
3: ja,
7: leuk toch?
3: Hè?
7: Ja,
3: en brood, en
7: nee. Allemaal klagen hoor, de stikstof.
3: Ja, toch dus, wel?
7: Ja.
3: Ja. Ja.
7: Maar dat werkt wel een nadingetje eigenlijk.
3: Ja, heeft hij grote gevallen op bieden?
7: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, vee zelf niet. Als je een mooie bosrand hebt...
3: Ja.
7: En er zit een mooi gemengd bedrijfje... die moet nu opstappen met die 500 meter.
3: Ja, ja.
7: Nou, ik vind het wel triest.
3: Ja, is het ook, hè? Ja. Ja,
7: ons landschap geeft er wel aan, vind ik.
3: Ja, hartstikke jammer. Ja. Jammer, jammer, ja. Jammer, jammer, jammer.
7: Maar goed.
3: En Marie, je moet een gezond zijn. Geet nou weer goed. Want af en toe dan maak je ook weer een stapje naar het ziekenhuis. Dat moet eigenlijk niet, hè?
5: Nee, je moet niet. Maar ja, zolang het ziekenhuis er nog is.
3: Ja, ja.
5: En de medicatie is een beetje op het goede peil. Maar
3: ja?
5: Dan gaan we hier gewoon door.
3: Oh, dan moet je... Oh, dat...
5: Ja, ja, ja.
3: Oh, ja.
5: Ja.
3: Ja. En,

0: En dat af en toe werkt dat, ja.
1: Af en toe dan kan je nog maar zeggen, miseur.
0: Ja. Maar je speelt toch wel aan die spullen? Dan bij de trossen los?
1: Ja,
0: nou,
1: die speelt bij de trossen los. Dan hebben we dus 4 oktober dus een mooie middag.
0: Ja,
1: met Mondolia samen.
0: Ja, veel werk
1: ook hier bij Jachtlust, ja.
0: Ja.
1: Maar echt een mooi programma.
0: Kom maar even kijken. Ja.
1: Dus als er nog kaarten bent,
0: ja,
1: gewoon
0: niet.
1: Kom.
0: Ja, we moeten vandaag oefenen, hoor. Niet vandaag niet.
1: Nee,
0: nog...
1: morgen, maandag, dan praten we hebben dan gewoon weer oefenen.
0: Nog weer oefenen, met Heidi Wolters en Roy.
1: Ja, met Heidi. Super, hoor.
0: Ja. Ik ben daar benieuwd hoe het geeft. Ja.
1: Kom je ook nog?
0: Ja, ik ben wel...
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Ik ben wel de bedoeling. Ik heb het door ingereden.
1: Super.
0: Ja, Annie, hou je nu daags druk mee zo'n beetje?
2: Om met van alles en nog wat.
0: Ja, dat is een heleboel.
2: Ja. Maar graag mooie fietsdagjes maken en leuke foto's maken. En af en toe moet je ook een keer met de huwelbessen door het huis zijn natuurlijk. Hè?
0: Ja.
2: Want ik heb geen kaboutertjes die je doet.
0: Nee.
2: En ja, gewoon van alles.
0: Ja.
2: Een beetje gedichten maken, lezen, puzzelen. Spel nog harmonica, dus...
0: Vertel eens, ben je ook bij een club nog, hè?
2: Ik ben nu bij een clubje, ja.
0: Ja.
2: Dus, ja.
0: En bevalt dat goed?
2: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
2: Andere muziek als dat ik met Marie altijd gemaakt heb.
0: En hoe anders dan?
2: Ja, dat is ja. Met Marie spelen we altijd lekker alles uit de kop, meezingen en alles. En
0: ja.
2: Ook de stemming erin brengen, zeg maar. Maar nu spelen we meer luistermuziek.
0: Oh, dus ja. Is dat moeilijk, hè?
2: Nou, daar heb ik wel een beetje noten mee nodig, zeg maar.
0: Oh, je toch, hè?
2: Ja.
0: Oh ja.
2: Kan niet allemaal uit de kop.
0: Nee.
2: En ze hebben ook meer stemmige stukken, dus.
0: Ik vind het zo hartstikke knap dat allemaal zo kan. Al die liedjes ook allemaal, hè? Ja. En is dat niet moeilijk? Sommigen hebben over een refrein of ze aan sommige liedjes hebben. 2, 3, 4.
1: Nee, je moet wel goed hoe heuf gebruiken natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Want anders kom je er niet uit.
0: Nee, dat
1: valt wel mee. Maar het zit helemaal in nu.
0: Ja.
1: En je verleert het ook niet, hè?
0: Nee,
1: maar ik heb accordeon en harmonica.
0: Allebei?
1: Ja.
0: Leg er dus even nu wat verschil tussen.
1: Accordeon is in en uit met de ballig. Is allemaal hetzelfde.
0: Ja.
1: En harmonica is in en uit verschillend. En dan gaat...
0: Zo
1: gaat dat. Ja.
0: Ik zie dat je op dat verschil. Nee.
1: En dan heb je dus met een accordeon de gewone bassen. Septim, minuut, doer. En harmonica is gewoon echt... hoe moet ik erin? Helicon.
0: Ja.
1: Pom, pom, pom, pom, pom,
0: maar ik zie heel veel accordeonisten of met die harmonie dat die bassen niet gebruiken. Is dat moeilijk? Die gebruiken. Hoe is dat?
1: Eén, je hebt wel moeite meer dan een ander. Die kan het. Ja.
0: Ik zie heel vaak dat doet ze niks met die. Met die
1: ja, die bent er wel, ja. Ik noem geen naam, maar die bent er wel.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik wel weer. Dus dat houdt wel het tempo er een klein beetje in.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ik zal even...
3: Even zo'n taartje rijden.
0: Maar. Ja, is goed. Ja. Ik kreeg een seintje hier van de regisseur. Je hoofd even een plaatje moet draaien. Wat geeft er komen, Leo?
3: Nou, als het goed is, heb ik de boswachters klaar zo met... Hallo, kijk dan dat.
0: Goed zo.

0: Ja, dat waren de boswachters met... Hallo, kijk dat aan. Ik denk eens dat het nou met Annie Bonning. En die is heel goed in eigen maken gedichten. En die heeft voor deze mijlpaal ook iets te maken. Annie, ik ben erg benieuwd wat je maken hebt.
1: Nou, luister dan maar eens. Hè?
0: Ja, dat
1: mooi luisteren hier het ook. Hè? De 1200ste uitzending, mooi luisteren. Mooie programma's worden er altijd door hun gemaakt. Willen kennen hun goed, want wie komen hier vaak? Martin, Hetty, Joop, Leo met het programma in het dialect. Ze kunnen allemaal goed plat praten, dat doet ze perfect. Samen zorgen ze voor de liedjes en de muziek. En Joop en Leo zorgen om de beurt voor de techniek. Met verstand zitten ze achter de knoppen en ze letten er goed op, want alles moet kloppen. Achter de schermen roepen ze dan mondje dicht en dan verschijnt er een lampje met een rood licht. Mooi luisteren. Veel mensen kunnen niet zonder. Muziek en nieuws in het dialect, dat is toch bijzonder. Een hulde aan hun die dit mogelijk maakt. Ze doet het vrijwillig, maar het is voor hun een erezaak. Joren heeft Martin het alleen gedaan, maar door een ongeluk is dat misgegaan. De anderen hebben toen overgenomen en zo is het toch weer goed gekomen. Met z'n allen doen ze het hartstikke goed. Een programma maken zit hun in het bloed. Joop en Hetty gaat ook soms samen op pad. Voor rote plekken. Een mooi programma is dat. Ze zoeken voor ons mooie plekjes in de regio hier. En dat doet ze met heel veel plezier. Willem wordt dan rooien waar ze bunt. En als je het goed rooit, dan is hem een leuk priestje gegund. In de studio staat de koffie altijd klaar. En iedereen voelt zich welkom door. Er is altijd een hele gezellige sfeer. En nu is dit programma al voor de 1200ste keer. Martin, Joop, Hetty en Leo. Vandaag is het een bijzondere dag die maar niet zo stilletjes voorbij gaan mag. Op deze dag willen we jullie allen feliciteren. En we hopen dat jullie dit nog heel lang zult presenteren.
0: Ja, dat wel, ja. Applaus. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Hetzelfde dag. Nee, Jor over zich maak ik ook al niet zo mooi. En van Jor. Dat is ook een traditie. Doe je ook al jaren altijd. Ja. Zo. Ja. Hartstikke mooi. Dan nu een volgende plaatje. En daar is Hetty.
2: Nou ja, dat is...
0: Vertel er eens iets meer over.
2: Ja, het is de fietsen van de Olde Deerns. En de Olde Deerns, sommigen van degenen die luistert, die kent dat waarschijnlijk wel. En Wille zingt eigenlijk sinds 2006. December 2006 was plat het jaar uit. En Wille heeft door, omdat ik toen een keer bij u op bezoek was, hou één liedje. En toen hou met plat het jaar uit, hou de drieën. En nou, door nou we begonnen met optreden. En we treedt nog steeds 20 tot 30 keer per jaar op.
0: Nou.
2: En hij heeft nu een, het liedje wat voor de kozen is de fietsen. Ja, dat is altijd een gezellig liedje.
0: Ja.
2: Dus wie bestaat nog steeds dankzij moois luisteren, denk ik in dit geval. Dus,
0: ja, goed zo, prima. Dankjewel. Goed zo. Wie gaat eens luisteren naar de fietsen van de Olde Deerns? De fietsen.

0: Ja, op de fiets. Een heel mooi nummer van de Olde Deens. Hij goede luister hebt. Hij had die Vosseman ook nog kunnen beluisteren. Maar die zingt er ook bij de Olde Deens. Drie Olde Deens binnen dan bij elkaar. Intussen is anders gewoon hier Gerard Niehoff uit Eerbeek van IVN. Eerbeek en Dumstering. Gerard, welkom.
1: Dankjewel. Gefeliciteerd, hè. Ja. Mooie resultaat.
0: Ja, dankjewel, dankjewel.
1: Hartstikke goed.
0: Ja, fijn dat je even tijd kon vinden om hier toch naar Twello te komen.
1: Jazeker.
0: Regelmatig ben je hier te vinden. En wie, Joop heeft echt een vaste gasten die vaker hier komt. En we hier veel steun aan hebben. En die u te nodigen om hier een praatje te maken en zo.
1: En een strakke planning, hè?
0: Ja, strak op jaren worden. Anders komt iedereen niet aan het woord, hè?
1: Ja, zo is het.
0: Gerard, hoe is de druk met de wandeling?
1: Ja, nou ja, we hebben vanavond heb ik nog een excursie op aanvraag. Dat is een hertenbronsdiscussie. Excursie. Dan gaan we in de Loenermark. Begint weer 7 uur, dat is nog net licht. Dan gaan we eerst een rondje wandelen in de hoop dat we herten ziet. En dan gaan we op een gegeven moment op een plekje zitten. Dan wordt het langzaamaan donker en dan hoop je ze ook te horen natuurlijk.
0: Heb je een beetje in de garantie dan dat je ze ziet?
1: Nee. Garantie van hier tot de deur, zegt ze wel eens. Maar
0: ja.
1: Nee, dat zeg ik de mensen ook van tevoren wel. Van de ene avond heb je geluk. Hè? Je hebt geluk als je ze hoort en je hebt nog meer geluk als je ze ziet. Dus,
0: ja,
1: dan moet je mensen wel op voorbereiden.
0: Ja.
1: Ja, die komt er toch naartoe met een man of 20 vanavond. En die hoopt dan dat je die hele brons te kunnen bekijken, te beluisteren. En als er dan niks is, dan is dat best wel een teleurstelling.
0: Maar als je met z'n groep bent, dan maakt toch lawaai. En daar schrikt dan die beesten dan niet af.
1: Ik moet ze wel instructies geven van zet de telefoons op stil. En even geen lampjes van de telefoon. En al dat soort dingen.
0: Niet
1: wel
0: pro.
1: Dus wel goed instructies geven van hij te veel lawaai maakt, dat snapt iedereen. Dan gaat de feest niet door.
0: Nee.
1: Die moeten wel goed instructeren.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: En dat lukt dan meestal wel, want menig mensen die komt er weer, hè?
1: Ja, die komt te ver. Ik heb ook wel eens een groep gehad, dat was een brandweerlu, zeg maar. Vrouwen van brandweerlu.
0: Ja.
1: En die wouden dan ook graag wild zien. En ook eerst zegt natuurlijk van, nee, reken er niet te veel op. Maar ja, als die vrouwen dan toch onderweg begint te kletsen. Dan
0: die vrouwen
1: dan is het gebeurd.
0: Ik heb dat niet lopen. Ja, dat heb ik eerder in die rondleiding met kasteel ook wel gehad. En een vrouw die in de achterhoede is met de klissen in plan.
1: vaak een beetje als de groep te groot is, dan wordt het een beetje uitgebreid. Ja. En dan begint ze onderling te kletsen. Dan moet je door als gisteren, maar wel moet zien
0: te komen. Dat wordt niet.
1: Je kunt ook niet iedere keer zeggen van, mooi lusten.
0: Nee. En dat moet ik zeggen,
1: ja.
0: En hoe is het met paddenstoelen New York, Gerard?
1: Nee, paddenstoelen is niet meer helemaal mijn ding, maar heel dit weekend ook wel van Gelders Landschap.
0: Ja.
1: Dus het is in de Oude Bosch geluk. Maar ook IVN doet wel paddenstoelenwandeling. En daar hebben we hele goede specialisten voor. Dus paddenstoelen heeft toch altijd iets aparts. Er komt heel veel mensen op af. Die vinden het gewoon prachtig om te zien. En dan ben ook mooie exemplaren natuurlijk. Hè?
0: Ja. Is het echt de paddenstoelen hier of niet?
1: Nou, ze hebben een nattigheid nodig, maar ik ben dan 3 weken op vakantie geweest en ik heb begrepen dat hier vrij nat is geweest de afgelopen tijd. Dus het kan me zo zijn dat er best wel wat paddenstoelen bent,
0: Dus
1: ook dat is natuurlijk even afwachten. Maar de paddenstoelen is meestal wel zo, als je op ene jaar op de ene plek staat, dan kun je ze volgende jaar door ook wel vaak zien. Ja.
0: Volgende week kreeg we nog misschien wel 30 graden.
1: Ja.
0: Heeft dat nog veel invloed op de boom en zo, op de starten van de blaaien en duidelijke dingen?
1: Nou ja, in principe, het afsterven, zolang de warmte er is, dan blijft die boom weer energie houden, hè, en nattigheid. Dus hij kan, als het langer warm blijft, dat de groenigheid wel langer blijft zitten natuurlijk.
0: Ja.
1: Zodra de kou invalt en begint te vriezen en zo, dan zul je zien hoe snel dat gaat met het afsterven van het blad.
0: Oh ja.
1: Want dan
0: maar de nacht, ik wil vertellen, de 0,4 graden vroeger naar in Twente, u en ik maar vertellen.
1: Ja, als de nacht koud wordt, dan...
0: Dus 0,4, dat is nog geen graad, maar in ieder geval dan toch.
1: Nee, maar dat is flink aan de morgen.
0: Dat vind ik al
1: wel
0: vroeg, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Is er nog september toch?
1: Ja, en dan doen we 30 graden eroverheen. Dus,
0: maar het verschilt toch allemaal, hè?
1: Ja, het is onvoorstelbaar. Je kunt er niks aan voorspellen en Het is verrassing iedere keer weer.
0: Het heeft wel invloed eindelijk op de natuur.
1: Ja, dat schommelingen van temperaturen, dat heeft zeker wel invloed. Kijk, als je nou de insecten, je weet de insecten, als ze in het voorjaar die schommelingen hebben bijvoorbeeld, dan heeft dat betrekking op wespen die later uitkomen, of die eerst al uitkomen bent en vervolgens niet meer als kouder wordt uitkomt. En dan blijft ze langer op een plekje zitten en dan heb je kans dat je dat jaar zeg maar weinig wespen krijgt.
0: Ja.
1: Maar hoe dit nou jaar is, dat is altijd aan de vraag. Dat kan bij een bepaalde vlintensoorten dat je een tweede leg hebt, zeg maar. Dat kan maar zo.
0: Ja.
1: Op basis van die warmte. Of dat kan allemaal. Maar komt dat soort generaties, komt dat dan over? Hè? Ja. Ze kunnen wel paren en ze kunnen wel eitjes leggen. Maar die rupsen, heb die dan straks nog wat tevreden? Want die kou die kunnen een keer wat.
0: Ja, ja. Hè? Ja,
1: die kou die kunnen een keer. Ja. Dus, dus het is maar de vraag hoe dat gaat.
0: Ja, dat natuur brengt altijd verrassingen met zich mee. Hè?
1: Ja, dat is het mooie van de natuur.
0: Ja. Maar die bladval, is dat eigenlijk nu al een schreeuw verhoogd? Want ik zie jou vullen dat
1: bladval. Ja, die bladval. Dat
0: komt er van de dreugde?
1: Ja, dat had met name te maken met de dreugde. Ja? Zodra een boom zeg maar, het moeilijk kreeg, als eerste wat het doet, is zijn blad en de vruchten vallen natuurlijk.
0: Ja.
1: Zo vroeg mogelijk.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken met de dreugde. Dus.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Joppe, je dacht nou erg aan de Titsaan, of niet? Ja. De regisseur die naast me wordt straks aan de titel.
1: Ik zei al, je hebt een goede planner. Goede regisseur vandaag. Je zit er strak op.
0: Ja, Gerard, bedankt dat je komt. Wil je nog iets kwijt, het een of het ander?
1: Nou, met niet geniet van de natuur, zou ik een keer maar zeggen. En zeker met dit weer. Het is mooi om te wandelen in de bossen. Dus geniet ervan.
0: Ja, goed.
1: Dat is belangrijk.
0: Ja, bedankt voor de komst. Hè.
1: Goed zo, graag gedaan.
0: Binnenkort een keer weer. Hè. Ja.
1: En hier nog een mooi feestje vandaag. Hè.
0: Ja, prima.
1: Goed zo.
0: Dank je wel.
1: Oké.
0: Goed zo. Hoi. Dat was onze gids, natuurgids Gerard Niehoff van IVN in Eerbeek. En dan nu gewoon een vondenplaatje. En dat is Leo.
2: Nee, we hebben nog een plaatje nog niet.
0: Nee?
2: Nee, ik ga eens even inbreken, want ik moest Mark vervangen voor het weerbericht. Hè?
0: Ja? Oh ja. Ja.
2: Dat gaan we eerst maar eens even doen.
0: Ja.
2: In ieder geval, ik zeg maar zo, de afgelopen week liet het najaar al eventjes voorzichtig zijn tanden zien, Martin.
0: Ja.
2: Want we hadden te maken met vrij veel bewolking en de nachten koelden flink af. Gisteren beleefden we zelfs de eerste lokale grondvorst van het jaar. En gelukkig konden we overdag, als de zon weer doorheen kwam, weer richting de 20 graden komen. Een prima opmaat voor wat er nu allemaal komt. In ieder geval, voor vandaag is deze zaterdag starten we met wat grijzigheid en overwegend bewolking. Heel veel lokaal kan er een spatje vallen, maar het blijft zo goed als droog. De zon die krijgt in de loop van de dag steeds meer ruimte. En bij een klamme noordenwind wordt het vanmiddag een graadje of 20. En dan de komende week, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. De komende week, want die heeft een heuse nazomerse verrassing voor ons in petto. Zondag belooft al een prettige dag te worden. In ieder geval de bewolking breekt verder open. De wind draait komt naar de warme, lukke zuidoosten. En de temperaturen stijgen direct naar 22 graden. En dan maandag, dan trekt de thermometer nog verder naar de richting van 23 graden. Want overdag is veel ruimte voor de zon. Al kan er in de loop van de avond en nacht na dinsdag wel een enkel buitje vallen. Maar zet de stip vooral in de agenda, vooral op de dinsdag en de woensdag. Want de wind voert dan uitzonderlijk warme lucht aan voor de tijd van het najaar. We koersen in de regio hier van Twello en omgeving al volop naar de zon. Naar de zomerse temperaturen van maar liefst 25 tot lokaal 26 graden. Maar pas vanaf donderdag lijkt de nazomer weer wat terrein te moeten inleveren. De bewolking neemt toe en dan een kleine kans op regen. En de temperatuur zakt terug naar de normale waarde van 19 graden, Martin.
0: Goed zo. Nou. Al aardig goed weerbericht. Ja,
2: toch?
0: Hij netjes bedacht. Hij zelf kan duwtje. Nou ja, dan kun je wagen van wat hij wilde, hè?
2: Ja, dat is zo.
0: Wat kunnen we daar zo voor zien? Ja, Marco Wern, onze vaste weerman, niet op vakantie. Die had hij ook graag willen weeren, maar in ieder geval Leo heeft hij goed vervangen. En vorige week andere mensen ook hartstikke goed. Dan ook onze groet aan felicitatieplaat, Joop, hè? Ja. En die plaat, dat is een mooie saxofoonplaat van Jersey. En dat is een groetplaat, is ook bestemd voor John Beemsterboer, die 20 september jurig is. 21 september is Lucas Lagerwij jurig. 25 september is Esther Konijnenberg jurig geweest. En Ilse Jansen ook op 25 september. Dus al die mensen worden gefeliciteerd. En ik kreeg dus dit mooie plaatje aan de boy. En wie wil ook, de mensen die al reageerd hebben over leuke appjes van de KNF, felicitatie, ook hartelijk bedanken eigenlijk voor hun reactie. U gaat nu luisteren naar Lotte Zon in je hart van Jersey.

0: Ja, nou, dat is een grote verrassing. Annie en Marie met de harmonica kwam hier binnen. Is, van duo Annie en Marie, hè? Ja, 25, meer dan 25 jaar al. Ja, en ja, je speelt niet meer, je straks vertelt, maar uitzonderingen maken voor ons hier. Een mooie luisteren. Ja.
1: Ik ben dus aanstaande zaterdag nog een keer een dag op stap naar Nunspeet.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Boerenlanddag.
0: Oh ja.
1: Maar wie gooit de beeld nu niet even weer? Wie bent er nu voor u?
0: Ja.
1: En wie speelt nu even uw lieveringsnummer La Pastorella?
0: Dat dacht ik, daar kan ik al op. Ja, daar kan ik al op. Ja. Ja.

0: Heel mooi, heel mooi. Ja, we wisten nog precies, hè? Ja, ja. Ja, ja, eentje nog. Ja.
1: Ja, gewoon nog eventjes. Dat is een speciaal nummer voor de Steirische harmonica. En die heet dan ook de Steirische lentler. Dus.
0: Goed zo, mooi.

0: Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Ja, ja, ja.
1: Dankjewel.
0: Ja, hartstikke fijn. Ja.
2: Nog één.
3: Je mag er nog één doen.
2: Nou, dan.
0: Nou.
2: Abonneer.

0: Nou, hartstikke mooi, hartstikke mooi. Keurig gedaan. Ja, we hebben je groot gezien meer dan en ons team allemaal hier in de studio. Ja, Joop, dat er binnenkomt en dat er nog even voor ons speelt. Want je doet niet zoveel meer, maar...
1: Martin, je hebt ook aan de wieg van onze cd gestaan ooit, hè?
0: Ja.
1: Ik vind van dat je dat ook wel even een beetje verdiend had.
0: Ja.
1: Maar hartstikke leuk dat we dat mogen doen hier. En namens Maria Mien, hartstikke bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, prima. Graag gedaan.
2: En nu horen we verder naar het volgende jubileum.
0: Dat volgende jubileum. Goed zo, doen we dat. Oké, goed zo. Bedankt, hè. Wel thuis. Tot de volgende keer. Doei.
3: Goed gewoon.
0: Ja, goed gewoon. Ja. De vaste duo, Annie-Marie, uit Eerbeek en Brummen komt ze vandaan. En hartstikke mooie nummers gespeeld voor ons. Dan nu een plaatje nog, Leo, hè?
4: Ja,
0: klopt. En dat is van Bevoita, goed, hè? Ja? Ja?
4: Ja, van Bevoita. Ja,
0: en dat is even weerkomen.
5: Dit is Mooies Luisteren, het dialectprogramma
6: van Forst Veluwezoom.
5: Mooies Luisteren.

0: Mooie boyfoy toch met Weerkom. Nou, Weerkom. Volgens mij, Martin, ik denk dat hij wel tevreden bent over vandaag.
1: Ja, heel tevreden, ja. Vol verrassing, ik wist al wel een beetje wat er kwam. Maar ik vond het toch heel mooi dat het allemaal zo bedacht heeft. Dat allemaal mensen bekend binnenkwamen. Ja. En zo, oh ja, ja. Het is met echt, allemaal vrienden dat ze hier kwamen.
0: Het ging echt een beetje een reis door de tieten en zo.
1: Ja,
0: van,
1: vanaf
0: tien die mensen binnenkwamen. En leuk dat iedereen er ook vandaag gewoon even gezellig was.
1: Ja, ja, ja.
0: Toch?
1: Ja, zeker. Ja,
0: en we hebben net nog even, maar dat hou natuurlijk... We hadden de winnaar nog van de boerenmarkt, hou hier ook net nog even.
1: Jo, ja.
0: Van het rolspel. Ja. Die dame kwam ook nog, samen met de zonne. Debbie was het,
2: Debbie,
0: zo schoon, zijn dochter.
2: Schoondochter, ja, klopt.
0: En, maar ja, we hebben keurig net de vorige weken, hou keurig netjes onafhankelijk is er getrokken. Dus die kwam nu de prijs ophalen.
1: Ja.
0: Dus die hou een mooie mok meegeven van 1200 keer moois lusten.
1: Ja.
0: Ja, we zijn vorige week ook al zo van, hij nu één memorabel uitzending, daar zijn nou, dat, die zou ik nog eens een keer weer over willen doen. Dat houdt vorige week ook al eens over de hart. Daar zijn van, goh, in het begin Jorn misschien wel of zo. Maar die hebben natuurlijk wel menige studio met hem maakt.
1: Ja, verschillende studio's.
0: Wat,
1: ja.
0: Waar ben je eigenlijk begonnen?
1: Aan de Klokkampsweg.
0: Oh, aan de Klokkampsweg.
1: Ja, waar Wethoofd er ook al was.
0: Ja.
1: Ja, die is er ook begonnen. Door,
0: ja, en ben je door nou, want ik hoor net hierachter natuurlijk, dat er nog wel diverse, ik wist er wel eentje nog.
1: Ja.
0: Bom, hier Bom de Sportzaak hebben ze ook gezegd.
1: Ja, bij Bom Beuringen.
0: Maar daar heb je ook nog gezegd.
1: Ja, heb je aan de Tiemergen en aan de Zuddenbergstraat.
0: Ja, dat begreep ik, in de Engelenburg.
1: Ja, Engelburg.
0: Hebben jullie er langer gezeten dan? Of
1: ja,
0: niet?
1: Wel een jaar of 4, 5. En toen we dooraf hierheen.
2: Ik ben ook nog in Eerbeek geweest.
0: Ja, dat hoorde ik ook nog.
2: Want ik ben met de Slanina.
1: Ja, maar dat was gelijk. Eén week ging Neerbeek naar de studio en de andere week ging hierheen.
2: Ja, want dat kan ik me herinneren.
1: Winter samen gewoon. Eerst was er, ik ben begonnen in de lokale omroep Voorst.
2: Ja.
1: En later is Eerbeek erbij. Want daar had ik geen bestuur meer en daar staat ook een optie kont. En toen is Voorst Veluwe zomer geworden. En toen hebben we een tientje waren de twee studio's. Eén week ging Neerbeek naar de studio met gasten. En de andere weken dan ging ik hierheen met de Voorst. Ja. Gasten die het Voorst Veluwe en zo.
2: Ja.
1: Zo
0: ging dat. Mooie verdeling, mooie verdeling. Zo, die manieren van de ene. Ja, en dan de andere.
1: Ja,
0: Oké. Maar dat is dus wel een jaar of 4, 5 dan alweer.
1: Ja, wel minstens. Ja, maar het was altijd een gedoe weg. Ik ben in dat nog een beetje stabiel is met technische mensen.
0: Ja, oké.
1: Ja, dat is een gedoe weg.
0: Je moet een soort achtervang hebben als dat lukt. Maar als dat niet lukt, dan is dat...
1: Ja, je moet een goede vaste technische mensen hebben die komen en waar je ook van de pan kunt.
0: Ja.
2: En die jij nog niet gevonden?
1: Ja, nu wel.
0: Nou, ik denk dat er is in die 1200 keer moois lusten is het eigenlijk altijd nog gelukt. Misschien een paar keer niet, maar voor de rest is die 1200 keer best wel gelukt.
1: Ik wil wel eens zeggen, vrienden, zo'n dag van... Zullen maar een technische man hebben? Ja of nee? He, want
0: maar het ging meestal goed.
1: Komen, maar die komen soms wel eens, soms niet.
2: Ja.
1: En zie je, moest je de vrienden songs opnemen, omdat het zo als niemand was.
0: Ja. Ja, maar het bleef vrijwilligerswerk, dus soms gebeurt dat.
1: En gelukkig, met Job Heerseman, ik ken hem wel. En die heeft met zijn drama. Ja, Job, kom, probeer dat nog. Ja, maar ik heb nog geen tijd. En nog eens een keer weer bellen. En zei, kom met... Weet u, en je hebt er ook in die misschien wel eens in de termijn. Ik zei, ja, maar ik zal nog eens weer bellen. Nou, doe dat dan. Bel nog eens een keer weer. Doe nog
0: eens
1: een keer.
0: Ik heur eens blij met Loep.
1: Ja.
0: En ik ben ook blij met Leo, want Leo... Ja. Ik komt vanuit 794 in feite.
3: Ja, klopt,
0: dus, en wie weet nu samen als totaal omroep. Het wordt nog anders in de toekomst.
3: Ja.
0: Maar hoe ben je eigenlijk hier in Rolta?
3: Nou, we kregen maandelijks een mail van het bestuur uit. Zeg maar een soort overzichtje wat er aan de hand is en gaande is. En er stond een oproep van Voorst en hier zo. Van Radio Voorst, van Moois Lussen. Dat Martin een techniek zocht eigenlijk.
0: Ja.
3: Anders zou het programma waarschijnlijk van de zender afgaan.
1: Ja.
3: En toen heb ik... Martin zijn 06-nummer stond erbij.
0: Ja.
3: Dus ik heb Martin 's avonds een sms'je gestuurd van... lijkt me wel leuk om jouw toeverlaten en steun te worden, zeg maar. Of steun en toeverlaten te worden hier.
1: Ja.
0: Dus, nou, en zo ben je
3: dat is prima, kom maar. Zeg
1: ja. Ja.
2: En we zijn op dezelfde ogenblik.
3: Ja.
2: Toen zijn we allebei hier.
0: Jullie hebben dezelfde sollicitatiegesprek
3: gehad,
0: hoor ik hier.
3: Ja, we gaan gelijk al aangenomen.
2: Nou, we hebben een half uurtje van de oud-voorzitter Harry Peters met Brumke.
0: Oh, ja.
2: Die liet ons even wat
0: zien hoe kijken of jullie het konden.
2: Ja, zo werkt het.
1: Ja. Ja.
2: En, de volgende keer stonden we er alleen voor.
1: Ja.
3: Het is wel goed gekomen.
0: Het is wel blij dat jullie dan de technische kant goed kent. Ik ben hier vorig jaar gewoon stage lopen, noem ik het nog steeds. Ik heb volgens mij wel 4, 5, 6, 7, 8 zaterdag naast jullie zitten. Maar ik ben toch liever aan deze kant te
1: vallen. Ja. Je moet een beetje je vingers hebben.
0: Die techniek is wel een vak apart.
1: Ja. Presenteren nog.
0: Maar het is best moeilijk. Ik vind dat moeilijk nog steeds. Ja. Wie praat wel gezellig, maar ik hoop dat de mensen het ook gezellig vinden.
3: We hebben nog geen klachten gehad, hè?
0: Nee, dat scheelt. Begriep ik nou nog eerst mijn muziekje tussendoor draait?
3: Ja, dat is helemaal goed.
0: Ja.
3: Nou, Job
1: heeft daar goede herinneringen aan.
2: Ja, nou...
1: Van het plaatje, ja?
2: Een kameraad, maar een hele goede moord van mij. Die is inmiddels overleden. Die heeft Gerrit Linting, die heeft de Slanina Sesta muzikant opgericht.
0: Ja.
2: En wanneer was dat, Martin? In 2011 of zo hadden we het eerste optreden in Dorpshuis in Voorst. Er was Annie-Marie trouwens ook nog die. En,
1: met Plat Joruit toen, ja.
2: En met Plat het Joruit.
1: Ja.
2: En je waren helemaal gek van dat ene liedje.
1: Ja.
2: Maar ik weet dat de Slanina 16 muzikanten, sommige muzikanten ervan, die vonden dat liedje maar niks.
1: Nee.
2: Want het heet Roosmarietje.
1: Ja.
2: Maar wat is de originele tekst,
0: Martin? Roosmarie zeker.
2: Roosmarie,
1: ja.
2: Maar dat, en de sneeuwwals of zo.
1: Ja.
2: Dat vonden ze maar niks.
1: Nee,
2: hè?
1: Nee, maar de rechte muzikant niet zijn eigenlijk een beetje...
2: Wat die jongens dan deden, die hadden zeg maar de muziek ervan. Die hadden ze op de lessenaar staan. En als dat nummer dan gespeeld was, dan gingen ze zo in elkaar vrommen en dan gooien ze hem weg.
1: Ja.
2: Die hadden sommigen aan een hekel aan.
1: Ja, dat kan niet.
2: Maar ik weet dat hier een heel mooi plaatje vindt.
1: Ja, hartstikke mooi, Dus de Saline 60 muzikant met Oosterhuizen dialect af en toe hebben we wel betreden. Ja. Dus, en dit is de opname van de kom.
2: Ja, dus daar heeft iemand, ik denk van de lokale omroep, heeft dat opgenomen.
1: Ja.
2: En het is niet helemaal de kwaliteit.
0: Maar het
2: is opgenomen in de zaal, in het Dorpshuis. En Martin, ik weet dat je het leuk vindt, dus ik heb hem ertussen gemaakt.
1: Op YouTube is dat nog te luisteren.
2: Ja, dat is te vinden, ja.
1: Ja, dat is ook te vinden.
0: Oh,
1: ja.
0: Ik word steeds nieuwsgieriger.
1: Ja. Nu heet Roosmarietje. Annie Woning heeft er een dialect op gemaakt. Dit dus te vullen voor ons, voor het koor. We staan melodietjes en die... Nu heet Roosmarietje. Hartstikke mooi. Luister
0: maar. Ik ben benieuwd.

0: weet niet hoe haar het is. Ja,
1: dat bedoel ik. Nou, ik ken hem gewoon nog.
0: Ja, ja. Ja,
1: nou, en ik zei al net, een hele gezellige boel op die 2011 de Planet
0: Jorrit. Ja, ja, ja.
1: Was denk ik ook de, wanneer Planet Jorrit, hij heeft 5 keer georganiseerd.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus was 2011 denk ik de laatste keer ook, of niet?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: We waren ook altijd wel heel gezellig.
0: Heel gezellig, maar ontzettend veel werk om net. Ja. Al die mensen allemaal benaderen en die planning. En,
1: maar ja, ja. Je hebt wel, ik weet dat je ook in de Jachleszaal aan je zet. Door kan 300 man kwam erin.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou,
0: de organisatie eromheen, ik word veel te veel allemaal alles alleen.
1: Ja, daarom.
0: Maar de collega's van de andere programma's, die hielpen helemaal niet.
1: Oh,
0: nee.
1: Ja.
0: Ik
1: ja,
0: moest ja, zelfs ja, nog ja, het laatste keer, er was de stoel, 400 stoelen kloor zitten. Met, met mensen die links en rechts, mijn bureau, iedereen moest helpen.
2: Ja. Nee, we hebben later de dialectgroep Voors nog uit.
0: Ja.
2: Daar hebben we ook samen in de zin.
0: Ja, ja, ja.
2: Met de groep van Cornelis Hissing.
1: Oh, ja, ja, ja,
0: met
1: Broekduo.
0: Ja,
1: ja, ja,
0: met Broekduo. Erg joh, kan wel een keer tienen, denk ik.
2: Ja. Ja,
1: nou, leuk toch?
0: Ja, hartstikke mooi, ja.
1: Een dialect brengt veel goede dingen voort.
2: Ja, en ja, die haalt de mensen ook van die stoel af. Ja. En die komt dan nou toe. En die vinden het hartstikke leuk.
0: Ja, ja, was
1: en
0: mooi,
1: ook, en ook het liefst een, op de zaterdag. Man, je zei net al, je zit op een soort ding. Noordwoordig nu is dat prime time.
0: Ja, ja.
1: Oftewel de tit, hoe heet het, dat het gezellige. Ja. Even de koffie en even de radio aan.
0: Ja, even luisteren, ja.
1: Toch?
0: Ja, ja. Nou. Even luisteren, een mooie klus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik denk ook wel dat we een heel fijn team op dit moment draait.
0: Ja, ja, heel fijn.
1: En met voor elkaar te blijven.
0: Ja, ik ben heel content mee, ja.
1: En wie probeert ook inderdaad zo doen dan nog een keer een live uitzending met te maken. Dat is ook wel leuk.
3: Dat gaat ook steeds meer worden, hè?
1: Ja, dat wordt ook. Nou ja, maar is ook leuk. Gezellig.
0: Ja. Ja.
1: Leuk.
0: Ja. Echt. Lokale omroep, hè?
1: Ja, ja, lokale omroep. Dit
0: komt bij de mensen, hè?
1: Ja, ja, en ik hoorde net al vertellen, van Leo vertellen, dat we van Nieuw-Leuzen, Zwolle, tudden met Brummen, tudden met de IJssel, tudden met Veluwe.
3: Tot aan Kampen toe.
1: Tot aan?
3: Kampen.
1: Kampen,
2: ja. En ik heb was op de A50 gereden, richting Arnhem. En net voor Arnhem, dan ging de weg.
1: Prachtig, ja, maar dat is wel logisch. Dat is die 107. Nou,
2: dat is een ellende.
0: Nou. Ja, ja, ja.
1: Dus willen we liever, denk ik, ook wel gezellig gewoon doorgaan met deze moois lusten.
0: Ja, ja.
1: Hoop
0: ja,
1: ik. Ik hoop dat de 1300 gewoon nog weer aan
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, een kleine 2 jaar duurt dat dus.
1: Ja, daarom.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Maar we hebben nog 1 minuutje, Martin.
0: Ja,
3: dus,
0: kort zo. Ja, ik ga even dit programma afronden. Ja, beste luisteraars. Dit was de 1200 uitzending, de jubileum-uitzending van Mooie Sluister hier in de studio aan het Marktplein in Twello. Ik vond het een hartstikke mooie uitzending. Ik dacht dat de luisteraars de wagenoren en Wille zelf ook als team met meer teamgenoten ook hartstikke bedankt. En iedereen die hier was, is heel fijn dat het uiteindelijk zo allemaal georganiseerd en verlopen is. Allemaal een fijne dag nog gewenst en graag tot de volgende keer.
1: En allemaal goed gewoon.
4: Goed gewoon. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing.

0: Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

probeer ik natuurlijk via het hele mooie muziekstation RTV 794 weer mooie Nederlandstalige muziek ter gehore te brengen. En dat doen we natuurlijk in het welbekende Heerders dialect natuurlijk. Nou, vorige week was het natuurlijk een schitterende mooie, ja, mooie dag natuurlijk. De zaterdag, ja, natuurlijk elke dag is het natuurlijk wel mooi. Maar ja, toen was hier natuurlijk heel Heerde en Wolpenveld en zo. Dat was helemaal in rep en roer, want ja, het was natuurlijk dan de jaarlijkse truckersdag. En dat was dus de 38e keer. En dat was natuurlijk alweer een heel lustrum natuurlijk. Maar ja, het was ook een gigantisch mooi. En, want ja, ik mocht er dan ook voor de eerste keer zelf meer in met de vrachtwagen. En dat was natuurlijk ook weer een belevenis op zichzelf. En ja, mijn bijrijder was ook nieuw. Of niet, die was niet nieuw, maar die was ook voor de eerste keer mee. En die vond het ook helemaal schitterend. Dus ja, daar komen we heel gelukkig heel mooi op teruggekeken. Want het was natuurlijk hartstikke druk aan de kanten van de weg. Hele mooie mensen die waren dol enthousiast. Die allemaal aan het zwaaien waren en aan het gek doen waren. Ja, willen zelf ook. Dus ja, dan kreeg je ook wat anders natuurlijk. Maar goed, dat was in ieder geval mooi. Nu hebben we gewoon mooie Nederlandstalige muziek. En de aftrapper was er eentje van Henk Dissel en Tim Douwsma. En die hadden het over het gevoel. Nou, dat gevoel van vorige weken, dat we gewoon vast blijven houden en dat het dat alleen maar goed is en mooi is natuurlijk. En ja, ze hadden het ook over de zonne. Ja, de zonne die komt van de week, aankomende weken weer terug. Nou, hij is niet voor de west, maar doe maar, het was een beetje in de slop geraakt. Maar dat was natuurlijk ook wel nodig natuurlijk, want ja, we hadden ook wel een beetje water nodig natuurlijk. En, maar goed, het wordt weer lekker warm en hier zegt men nou 24 of 26 graden en die pruttel over 30 graden. Nou ja, goed. Loud maar allemaal maar weer aannemen wat we krijgen. Dus dat is ook allemaal weer mooi natuurlijk. En dat is het gevoel natuurlijk. Maar goed, lang genoeg gepraat. Ik heb natuurlijk een hele mooie plaatjes klaarstaan. En ik probeer er weer een mooi uurtje van te maken. Ik hoop dat je met veel plezier nogmaals lusten. En anders dan gewoon de radio aan laten staan op klankjes van RTV 794. Zo tussen de klokken van 12 en 1 uur.

Ja, Ojan toen denk, nou ja, wat toen kon, ja, dat kan nu niet meer. Ja, dat is ook niet goed dat je dat doet natuurlijk, maar ja, het is... Ja, vroeger dacht je niet zoveel wie nooit. Klein waren, dan denk je van, ja, god, we doen het dan maar. En dan maar ja, tegenwoordig is het ook allemaal wel zo heftig dat je denkt van... Nee, maar dit kan echt helemaal niet meer. En dan is het... Ja, respect is er niet meer. Of tenminste heel weinig. En ja, wordt het dan licht? Ik weet het niet. Of het aan de opvoeding ligt of dat het gewoon aan, ja, helemaal aan de wereld ligt. Ik weet het niet. Maar goed, net als toen, als Erich van Klinken... Ja, toen was het nog wel rustig en ook nog wel gemoedelijk en ook wel leuk. Dat was ook wel leuk. Als je jong was het wel leuk. En ja, wat ook wel leuk is, dat is ook natuurlijk als je op de trekker zit. Want sommige boeren, je hebt mensen die vinden dat hier hartstikke mooi. Sommigen die vinden er helemaal niks aan. Maar ja, de laatste dagen en de laatste weken is er natuurlijk al giga druk op de weg natuurlijk. Want ja, de boeren die moeten natuurlijk allemaal het mais van het land af hem. Of de appels uit de grond. Of de bieten, de munten er nog uit. Of ja... De uien, ja, dat is in de polder waren. Zo gaan we heel, nog weer druk bezig met de uien. En dan heb je allemaal van die trekkers voor ons zitten. Dat is ook altijd niet leuk en ook altijd niet grappig. Maar ja, die mensen moeten hun werk ook doen. Die dingen die mag niet zwaar, kunnen niet zwaar. Nou, ze gaan dat wel steeds harder, maar dat mag eigenlijk niet. Dus ja, geef ze ook een beetje de ruimte. Maar af en toe dan gaan ze zelf wel eens lekker zingen van lekker op de trekker.

0: maar toch blijf jij in mijn hart.
1: Ja. Een beetje een droevig liedje. Ik had het eigenlijk wel anders bedacht, maar het was een beetje een Frank van Etten. Die gooide het helemaal op een andere tour. Maar goed, jou loslaten, dat kan ik niet. Ja, dat is, voor sommige mensen is dat een vrij lastig probleem. Hoor je natuurlijk al jaren misschien een hele goede verstandhouding of een relatie hebben gehad. En dat, of de een of de ander die zegt van, ik zie het niet meer, ik voel het niet meer. En dan de ander die moet het dan maar aanvaarden. En dat is natuurlijk niet altijd even leuk natuurlijk. En vooral als je dat zo voor de voeten gooit, dan is dat niet... Dan kun je beter zeggen van, net zoals Tamara Tol, die zingt er in ieder geval over dat ze, ik denk dat het liefde is.

Ja, een echte oude zwarte pannenkoek. Dat is hartstikke mooi. Dat is een... ik weet opeens gluten uit de bier, maar dat is... dat komt niet van mij af, maar wat wordt er van weg? Joost mag het weten. Ik ga maar gewoon verder met een drinkje van de Eskimo's. En die, zingt in ieder geval over nummer 13.

Ja, dat hele mooie nummer van Quintus. En de Quintus die had het over de grote truckrace. En dat was dan niet op het circuit zoals in Assen, dat ze dat ook wat doet. Met van die speciaal geprepareerde vrachtwagens waar ze mee dan gaat racen. Nee, ze doen ze gewoon op de snelweg. Maar dat moet je niet genoemen, want dat is niet... dat gaat niet goed. Oma Gendy vindt dat niet goed, maar gewoon de medeweggebruikers ook niet. Dus, maar ja, hou je dan van die aparte figuren in de bigrief met van die aparte rare ogen en dan... aparte vorm, dan wordt het wel een beetje lastiger om dat te weerstaan natuurlijk. Maar goed, een mooi nummer was dat van Quintus. Het is ook wel een vrij oud nummer, maar ja, dat is de volgende eigenlijk ook. Armand, die zingt eigenlijk een heel mooi nummer. Als je op vakantie naar Marokko gaat, neem dan Oetemde met.

Ja, vorige week was het hier dus de truckersdag. En dat, er werd ook wel een paar keer gedraaid die Henkie Wijngaard. Ja, die heeft natuurlijk wel heel veel truckersliedjes draaien afgemaakt. En ook nog gezongen. Op dit moment is het een beetje rustig rondom. Want die man is ook geopereerd aan het harten. Dus hij moet een beetje rustig aandoen. Maar ja, die heeft natuurlijk vroeger zelf ook op de banen gezeten. En door is natuurlijk ook zijn passie van zingen voor de trucks dan ontstaan. En ja, meestal met Truckersdag, ja, dan wordt verschillende keren zijn naam nu en zijn lied is ook gedraaid. En dat mag ook natuurlijk, want dat is er dan door wat weer vuur. En dit was er dan ook eentje en dat was dus mooi getiteld van Kilometervreters. En ja, en ik ben er ook echt wel die echte Kilometervreters. Die dat wekelijks in, week uit, zeg maar, duizenden kilometers op te tellen draait. Herman Lippinghoff, die heeft het over een vrouwtje uit Kansas City. En dat is, zij heet Kitty.

Ja, de feestbeesten, de gebroeders Co. En ja, dat is echt een zo lekker opzwepend nummer van... schatje, mag ik je foto? Hè? Tegenwoordig vrouw je dan van, heb je hem ook digitaal? Hè? Maar goed, dat was dus een heel mooi nummer. En ja, hier nog een weer lekker een beetje rustig. Dat is er eentje van de Paladijns. En die heeft, dat is getiteld van Kleine Annabel.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhouden.

0: me acompañes, mujer.
1: Deze plaats past eigenlijk perfect in de zomer. Het is al herfst, meneer Julio. Julio Iglesias was dat aan het begin van deze aflevering van Hituur en Gero. Leuk dat je erbij bent. We gaan een uur lang lekkere muziek voor je draaien, hoor. Muziek uit Engeland van Deborah Harry en de rest van Blondie. En ze vragen zich af, vertwijfel nog wel. Call me.

Nou, ook namens mij dan maar van harte gefeliciteerd. Cliff Richard was dat. En congratulations. Lekker muziek op zaterdagmiddag. Muziek van lang vervlogen tijd van Creedence Clearwater Revival. Hello.

twee plaatjes achter elkaar in Hituur. En zo heette deze. I am Dewey, Sex and Drugs en Rock'n'Roll ook nog erbij. Wat wil je nog meer natuurlijk. En daarvoor hadden we nog een lekkere plaat van de Creedence Clearwater Revival, CCR en de hit van Ricky Nelson en de Hello Mary Lou. Kennen we dit toch? Het gezelschap Level 42. Ook een leuke plaat met deze uit de jaren 80 was het volgens mij nog. Level 42 en Love Games.

Level 42 nog een keer in het programma. En deze Love Games hebben zometeen nog de rust en de romantiek in het programma. En de Nederlandstalige meezinger. En nog heel veel leuke muziek, zoals deze. Oh, een lekkere enthousiaste van Madonna uit haar succesjaren. Holiday, Dress You Up en Crazy For You. En deze die stond ook op dezelfde LP volgens mij. Madonna nog een keertje en Open Your Heart.

Zeker als dat zo leuk is, destijds, hè, deze dame. Madonna en Open Your Heart. Leuk om nog een keer te horen op zaterdagmiddag. Doen we dat tussen 12 en 1 in Holland zit uur. In het Nederlands uiteraard. Hè. En tussen 1 en 2 met wat meer internationaal gezelschap. Dit was er eentje van jaren geleden. En dat geldt ook voor deze. Ook zo'n lekkere gouden ouwe. Spooky and Sue. En You Talk Too Much. Nou, uitkomt stil.

Hij heet Spooky en zij heet Sue. En samen hadden ze een leuke hit met deze You Talk Too Much. Nou, dat geldt ook voor mij waarschijnlijk, want ik ga eventjes dit twee platen bij mijn mond houden hoor. Want we gaan twee blaadjes achter elkaar draaien. In het kader van de rust en de romantiek. En er is weer tijd voor. Het berenvel mag weer uit de kast. Timmy T en One More Try.

de jaren 90 dacht iedereen dat het een oorspronkelijke hit was van Whitney Houston. Maar niets is minder waar. Deze dame die heeft het geschreven al jaren daarvoor. En zelf op de plaat gezet Dolly Parton en I Will Always Love You. En daarvoor hadden we nog Timmy T. En One More Try in het kader van de rust en de romantiek. Dit zijn de Foundations. En dat heet Lonely and Sad.

De Foundation, waren dat nog een keertje bij Radio 794 en Voice of Veluwe Home en Lonely and Sad. Waarom maken ze die lettertjes op het scherm zo klein? Oh, dat is een probleem met de leeftijd te maken heeft waarschijnlijk. Ja, goed, maakt niet uit. We gaan gewoon een plaatje draaien hoor. Niks aan de hand. Deze van Jimmy Helms nog een keertje uit de kast gehaald. En dat heet Hold On To My Love. En dat is een advies dat je die vandaag weer gratis bij krijgt.

Deed Gerard Joling ook mee met de opname van deze plaat? Er zit iemand ontzettend hoog mee te zingen met deze van Hold On To My Love van Jimmy Helms. Muziek van jaren geleden op zaterdagmiddag. Dit is Nomen en Ladida.

Melvin en la-di-da. En het was een opname van Sleet van jaren geleden. En dat heet So Far Away. Kijk eens op de klok. En het is tijd voor de Nederlandstalige meezinger. Eventjes meebleren met deze meneer. Amsterdamse folklore in optima forma. Allerhaast nog een keertje. En wees zuinig op mijn meisje.

tijdverschijnsel was dat destijds. Eerst waren het allemaal aanstekers in de zaal die meezwaaiden op de muziek. En later werd het allemaal de telefoonlampjes natuurlijk. Hè. Ja, we gaan met de tijd mee. Wees zuinig op mijn meisje was dat. De Nederlandstalige meezinger voor vandaag. Chris Ria nu op de playlist. En I Can Hear Your Heartbeat. Nou, dat is mooi. Komt goed uit.

het natuurlijk allemaal zo lekker op je transistorradio hier op het strand. Hè? Als het zo mooi weer is. Want ja, goed, het is red natuurlijk, dus dat laat ik nu even achterwege. Maar het gaat om het idee. Hè? Chris Ria en I Can Hear Your Heartbeat. Nou, en dit is een beetje niks aan de hand, muziek. Dat is een jazz cafeetje en zo. Dat verandert snel hoor. Dan als zo is dit. En on the radio. Some of

Ja, zeker. Elke zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Hit uur en on the radio bij Radio 794 en Voice Veluwezoom. Maar het is tijd. We gaan plaatsmaken voor het nieuws van 2 uur. En daar nog veel meer programma's bij dit station. Geniet ervan. Ik wens je allemaal een fijn weekend. En graag tot volgende week zaterdag voor een nieuwe Hollandse Hit Uur. Graag tot dan. Dag.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden.

0: kort. Vorige week zijn we gestart, de competities. Althans, daarvoor al natuurlijk even wat bekerwedstrijden. Maar de kop is er nu af. En vandaag zitten we in speelronde 2. Ik zit samen met Gerben hier. Gerben Rijen, wat mij betreft eigenlijk voor het eerst. Maar dat moet helemaal goed gaan, Gerben. Want jij bent dat op de zondagmiddag helemaal gewend. Dus dat komt goed. We hebben een heel vol programma vandaag. Want ja, we zitten in 5 klassers. Epe tegen Harskamp om 14:30. Candia, ik heb er nog even teruggezocht. Die komen uit Reden, uit Utrecht, tegen Vios Vaarse. KCVO speelt thuis tegen Dieren. De Heerde thuis tegen Hattoheim. SCH speelt tegen Olympia 26, volgens mij. Die komen uit... Ben ik ook even kwijt.
1: Hasselt
0: was het bij Zwolle. Ja, precies, ja. Precies. VSW tegen WZC. VVO Harfsen en EZC tegen Hulshorst. Dat zijn de wedstrijden waar we vanmiddag live bij zijn. 8. Ik heb er nog nooit zoveel gehad.
1: Nee, het is druk.
0: Ik ben blij dat je er bent, Gerben. Want dat had ik in mijn eentje niet voor elkaar gekregen.
2: Dit is RTV 790. Oh, jee. Zaterdag Sport.
1: Hij gaat gewoon door, die jingle.
0: En dan is hij gewoon. Ja, ja. En nou is hij afgelopen.
1: Ja, nu is hij weg.
0: Gooien we dan een muziekje.
1: Nou, zullen we dat doen?
0: Ja, doe maar.
1: Oké.

0: Ja, mooi opener, Gerben.
1: Lukt toch?
0: 1988 alweer, wat vliegt de tijd?
1: Nee, 1982 is
0: 82 zelfs. Ja. Ik dacht dat het album uitkwam.
1: Ja, dat klopt, ja. Okay. Oh ja, ja, je hebt gelijk.
0: Want ik word mijn wenken bediend hier. Ik heb hier een prachtig scherm voor me met alle informatie. Dus dat ben ik niet gewend.
1: Nee, dat doe ik altijd. Ja, ik zorg wel dat je... alleen de koffie nog. Die ging je uitzetten, toch? Of niet?
0: Ja, we moeten de taken wel eerlijk verdelen. Ja. Rosanna, dat was het geluid van Toto. We gaan eventjes... natuurlijk naar die wedstrijden gaan. We toch even wat dieper op in, want we hebben weer een prachtig programma. Dat had u al even begrepen. Maar we willen daar toch graag wat meer over kwijt. We willen graag weten hoe het vorige week vergaan is. En dan kijk ik in eerste instantie bij de debutant in de tweede klasse L. Dat is SV Epe. Die speelde vorige week tegen Lunteren. Weliswaar verdienstelijk 2-2 gelijk voor een debutant. En die spelen vandaag tegen Harskamp. En Harskamp, ja, dat wordt vanmiddag een pittig potje. Want die pakte Nunspeet in met 4-1 vorige week. Dus die krijgen het volgens mij zwaar te verduren. Epe gaat onder leiding van Jordi Fakkert, de nieuwe trainer. Ja. Drie succesvolle jaren bij SCH, volgens mij. Kan hij dit niveau aangerben? Want jij bent een ingewijde bij SCH.
1: Ja, dat klopt. Dat denk ik wel. Ik denk het al.
0: Ja,
1: oké. Okay. Daar ga ik wel vanuit. Ja, zeker.
0: Nou,
1: alle vertrouwen.
0: We gaan het zien vanmiddag in ieder geval. Dus, want dat is de wedstrijd waar onze Erik Smit in ieder geval aanwezig is. En volgens mij hebben we die ook aan de lijn.
1: Gaan we eerst naar Erik? Ja, ik vind het prima. Ik heb ook Matthijs. Nee, we gaan eerst naar Erik. Erik, die hangt aan de lijn.
0: Ja? Zo is dat. Erik, goedemiddag.
2: Ja, maar niet op de Wachtelenberg, maar op Molenbeek.
0: Ja.
2: Reageerde tegen Antwerpen.
0: Zie, we zitten toch op een verkeerde... Ja. Nee, maar dan Erik, dan moet je gewoon nog even wachten, want daar zijn we nog niet aan toe. We gaan gewoon eerst eventjes verder met Fios, want we gaan kijken dan ook in de derde klasse E. Fios speelt daar tegen Candia 66, voor ons een hele onbekende club. Ze komen uit Reden in Utrecht en voor ons is daar Matthijs Nicolai naartoe gereisd. Dat was een end weg, Matthijs.
3: Nou, zeg dat wel. 75 kilometer enkele reis. Dat helemaal naar historische grond, de Grebbeberg. Yeah. De geslacht bij Grebbeberg, dat kennen de historici onder ons natuurlijk wel. Vandaag ook een spannende strijd. De strijd namelijk tussen plaatselijke FC... Dan moet ik even zoeken. Candia 66, ja sorry, er zijn zoveel nieuwe clubs. Ik heb ze nog niet helemaal, maar helemaal op de radar. Maar we zitten hier lekker in het zonnetje te kijken naar het kunstgras. Klein veld hier, maar de spelers zijn inmiddels bezig met een warming-up. Na inderdaad een lange reis. Ik zei het al, 75 kilometer enkele reis. Ik zat zelf bij Thomas Prins in de auto. En Thomas Prins vergat even de afslag te nemen bij Barneveld. Waardoor de staf er nog een kilometertje of 20 aan vast heeft geplakt. Dus we hebben de langste reis van het jaar hopelijk achter de rug. Maar het belooft een fraaie voetbalmiddag te worden. Fios is het seizoen vorige week goed begonnen met een 3-0 overwinning thuis op Groenwit 62. Dat was voor ons een hele bekende tegenstander. Nou, vandaag inderdaad een onbekende tegenstander. En we gaan het zien. Ik ben echt heel erg benieuwd wat het vandaag gaat geven. Hoe de mannen zich hier op vreemde bodem presenteren.
0: Nou, Matthijs, is het zo, denk ik, dat de KNVB wat regels aangepast heeft en dat het doel eigenlijk was om wat meer derbies en dergelijke in de competities te verkrijgen? Ik heb niet de indruk dat in deze klas gelukt is. Of zeg ik nou rare dingen?
3: Nee, dan zeg jij denk ik niks raars. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat wij de derby tegen KCVO erbij hebben gekregen. Dat is denk ik een mooi cadeau. Maar dat komt vooral omdat KCVO de overstap van de zondag naar de zaterdag heeft gemaakt. En ja, het is dan heel logisch om de twee fasense verenigingen bij elkaar in te delen. Maar kijk je dan naar de rest, ja, dan zijn ons de tripjes naar Heerde, naar Hattem, naar Oldebroek zijn ons komen te ontvallen. Dat is zonde. Tegelijkertijd, je krijgt daar ook een hele hoop nieuwe clubs, nieuwe sportparken. En voor mij is dat ook wel belangrijk. Nieuwe gehaktballen voor terug. Dus ik probeer me maar te vermaken. Ik probeer er het beste van te maken. En we maken weer een mooi seizoen van.
0: Ik zeg, je horizon een beetje verbreden natuurlijk. Kan ook
3: absoluut,
0: maar.
3: Absoluut.
0: Maar nou zat jij bij de trainer Thomas Prins in de auto, begrijp ik. Wat vindt hij daarvan dat hij 75 kilometer moet reizen?
3: Ja, die vindt het vreselijk. Jelle Pol, assistent-trainer, die is ook furieus. Die mannen die vinden het gewoon ontzettend fijn om dicht bij huis te kunnen voetballen. Dus ja, dat zijn dan toch de tripjes naar Heerden, naar Epen, naar Apeldoorn. Ja, dat was allemaal mogelijk geweest met het aantal ploegen dat in de derde klasse acteert. Maar goed, de KNVB heeft anders besloten. En ja, daar kunnen we nog wel heel lang chagrijnig om zijn. Dat heeft niet zo heel veel zin. Want je moet in ieder geval proberen om met een goed gemoed aan de start te verschijnen. Ik heb het idee dat die spelers, ja, die vinden het ook wel vervelend. Maar die hebben bovenal, denk ik, zin om onder deze heerlijke omstandigheden een potje te voetballen vanmiddag. En de goede start door te trekken.
0: Het zijn prachtige omstandigheden natuurlijk. Prachtig weer. Dus echt voetbalweertje. Hey, vorige week speelde Candia uit tegen Teuge, zie ik hier. Die kennen we weer van vorig jaar. Dat was de middenmoot. Maar Teuge, die pakte ze gewoon met 3-0 in. Dus is dat een makkie vanmiddag?
3: Nou ja, als je zelf de eerste week met 3-0 wint en je mag naar een ploeg die met 3-0 heeft verloren, zou je zeggen, scorebordjournalistiek, dat betekent weer 3 punten. Tegelijkertijd, ja, Fios is lekker begonnen, kan misschien een klein beetje achteroverleunen, moeten ze niet doen. Maar goed, niks menselijks is de heren vreemd. Candia, ja, die is met een misstapje begonnen. Ik denk dat die zich wel willen revancheren, zeker in eigen huis. Vorige week hebben zij een enorme reis achter de rug en dan ga je met 0 punten naar huis. Nou, dan wil je denk ik thuis beter doen. Ik denk dat Candia gebrand is om zich vandaag goed te presenteren. Maar ik denk eerlijk gezegd wel, als je ook een beetje kijkt naar hoe Candia het de afgelopen jaren in de derde klasse heeft gedaan. En je zegt dat af tegen de manier waarop Fios zich heeft gepresenteerd de laatste jaren op datzelfde niveau. Dan zou Fios hier in principe de bovenliggende partij moeten zijn. Ook gezien het feit dat Fios eigenlijk behoorlijk compleet is. Luca Bouwmeester ontbreekt nog in verband met vakantie. Levi Tuarceda heeft nog wat verplichtingen. Die is er ook niet bij. Maar verder zijn de mannen allemaal aanwezig. Allemaal gezond. Dus ik denk dat we Fios op zijn best mogen verwachten vandaag. En daar gaat Candia dan een hele grote kluif aan hebben.
0: Heb je de opstelling voor ons, Matthijs?
3: Ja, die heb ik. Op doel staat Daniel Crossen. Die heeft na 2 jaar het uitgevochten te hebben met Robin de Vries. Soms in de goal, soms uit de goal. Heeft hij dit jaar echt een vaste plek onder de lat. De defensie bestaat uit Damien Schipper, Marijn Visser, Lennon van der Linden. We hebben daarnaast ook nog Jesper Bourgogne en Brendan Teerling, die af en toe de defensie wat zullen ondersteunen. En op het middenveld hebben we een blok met Sam Oerlemans en Rijn van Wijngeren. Even kijken hoe ze dat gaan aanpakken. Ik denk dat Rijn van Wijngeren in de meeste situaties de meest defensieve middenvelder zal zijn. Op 10 hebben we Christian Baks en voor de doelpunten moeten zorgen. Verder Timmer en Axel Hulsebos. Laatstgenoemde kwam natuurlijk over van WWNA, daar all-time topscorer. Heeft in de voorbereiding bij Fios al laten zien het net makkelijk te kunnen vinden. Is vorige week echter nog niet succesvol geweest. Dus het is voor Hulsebos te hopen dat hij vandaag zijn doelpunten totaal in de competitie wel kan openen. Dus dat is de opstelling voor vandaag. Dat zijn de 11 die het voor Prins moeten doen.
0: Hartstikke goed. Het is de tweede speelronde. Er is eigenlijk nog helemaal niks van te zeggen. Maar we gaan het straks, een klein kwartiertje, gaan we het van jou horen, Matthijs. Dus we gaan zien hoe dit in de loop van de middag in ieder geval zijn vervolg krijgt.
1: Matthijs, ik nog even één dingetje. Je had het over de gakbal. Ik zie eigenlijk wel een tweede competitie naast deze. De beste bal van 3-1 misschien, dat je die voor ons kunt bijhouden.
3: Ik doe dat met graagte.
1: Nou, heel goed.
3: Ik zal zo meteen even verslag doen. Ja, komt goed.
0: Meenemen vanuit reden, dat heeft geen zin, hè? Want dan willen we dat hier natuurlijk wel graag testen. Maar dat heeft geen zin, want dan is die echt koud.
3: Kijk, de jongens van KCVO moeten hier ook nog heen. En ik wil ze graag iets geven om naar uit te kijken.
0: Kijk. We kijken eventjes. Dankjewel, Matthijs, voor nu. We gaan eventjes richting Heerde, want die speelt vanmiddag zijn thuiswedstrijd. En u heeft hem al eventjes gehoord. Voor ons zit daar Erik Smit. Erik, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Jan.
0: Erik, bij jou wel een derby. Gelukkig, we gaan ze dit jaar ook weer meemaken. Maar Hatto Heim bij Heerde thuis is natuurlijk ook wel een aardige tegenstander. Want die deed vorig seizoen ook aardig mee in de top van de derde klasse.
4: Absoluut. En dat is de verwachting ook alweer dat ze dat dit seizoen zullen doen. Net zoals Matthijs al zei, natuurlijk in een andere competitie, meer gericht op Zwolle en op de, ja, een beetje daaromheen, zeg maar, Roveen, Oldebroek, dat soort plekken. Er zijn een aantal clubs die we dan zeker nog kennen van het verleden jaar, maar ook een aantal clubs die een tijdje niet in de schijnwerpers hebben staan voor ons uit de regio. Maar het blijft gewoon voor Hatto Heim, wat toch ook een paar jaar recent tweede klasse heeft gevoetbald. Gewoon een kandidaat bovenin, ook omdat ze nog wel wel een gedeelte, een groot gedeelte van de selectie is, blijft hetzelfde. Met name jongens van eind 20, zeg maar. Die ook dit jaar gewoon weer in de basis spelen in het team van trainer Martijn Holleband. Ja, Matthijs had het er al over lange afstanden. Nou, dat is hier zo absoluut dus niet het geval. 6,6 kilometer is slechts het verschil tussen Sportpark Molenbeek en de sportvereniging Hatto Heim. Dus wat dat betreft konden de spelers het in theorie op de fiets af. Ik heb niet gecheckt of dat ook het geval is vanuit Hatto Heim. Desalniettemin staan ze nu op het veld de warming-up te doen. En hebben ze allebei dus één keer gespeeld deze speelronde. Hatto Heim won met 1 tegen 0 van Serenbroek. VV Heerde, dat was wel een heel apart scoreverloop. Want na 4 minuten stond daar de stand van 1-1 op het scorebord. Vroeg doelpunt van Lucas de Jong. Maar vervolgens maakte FC Dalfsen, de fusieclub in Dalfsen, met maar liefst 1600 leden nu. Maar slechts een derde klasse dus. En slechts een 1-1 gelijkspel tegen Heerde maakte na 4 minuten weer gelijk. En dat was ook de eindstand. Dus de mensen die iets later op het sportpark in Dalfsen zijn aangekomen, die hebben eigenlijk naar een 0-0 zitten kijken. Puntje dus voor Heerde. Ja, en dat is op zich een oké begin van deze competitie. En vandaag dus de wedstrijd tegen Hatto Heim. Ja, voorafgaand zal bij Heerde de verwachting zijn om hopelijk mee te doen in de middenmoot van deze derde klasse F. Of dat ook allemaal zo zal zijn, eigenlijk sluit ik me helemaal aan bij jouw woorden van zojuist. Er valt nog gewoon ontzettend weinig over te zeggen. Ook als je kijkt naar de voorbereiding van Heerde. Ja, weet je, ze spelen zo vaak met de andere 11 basisspelers. Die is op vakantie, die is half geblesseerd, die is niet fit. En eigenlijk is het vandaag dan zover dat de meeste spelers wel een hele wedstrijd aan zouden moeten kunnen. Maar goed, ook daar zijn nog een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. Begreep ik zojuist in de bestuurskamer van trainer Raymond van Schoonhoven. Desalniettemin gaan ze gewoon hier thuis inderdaad tegen een ploeg uit de buurt is het altijd leuk, een soort van streekderby spelen. En dat zal de spelers tot bot gemotiveerd hebben.
0: Vorige week Heerde 1-1. Is dat ook een beetje het gemis van hun toorschutter, moet ik zeggen, Kostiaan Altenberg?
4: Nee, dat denk ik niet. Kostiaan inderdaad is naar WVF gegaan samen met de keeper Vincent Mostert. Mm-hmm. Die spelen nu in de tweede klasse, dus in Zwolle. Nee, ik denk niet dat zo is. Als je kijkt naar de voorhoede met Daan Nijmeijer en Lucas de Jong, dan is dat op zich nog gewoon wel hartstikke goed.
0: Is dan scorend vermogen genoeg?
4: Dat is de vraag. Dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Die in de voorbereiding ook niet echt beantwoord is. Ook omdat bijvoorbeeld Rick Fix een tijdje in de spitsen gespeeld heeft. Dan tegelijk weer 2 maakte in de oefenwedstrijd. Maar nu vandaag weer op het bankje zit. Dus dat zegt ook wel wat. Lucas de Jong is gewoon de spits. Een keiharde werker. Dat weten de mensen nog van VVM's natuurlijk. Waar hij in de 5e klasse de een en de andere in schoot. Vorig jaar ging het gewoon moeizaam. Het is gewoon een niveauverschil. Dus dat is ook op zich logisch. Dat hij zich moet aanpassen aan het tempo. Aan het niveau. Aan de medespelers natuurlijk. Aan de tegenstanders. En ja, dit seizoen zal het er dan toch uit moeten komen. Wil die echt zich bewijzen. En ik, hij heeft dus in ieder geval al gescoord na 2 minuten vorige week. Dus dat loopt hij 1-1. En of hij dan deze vandaag ook weer gaat scoren, dat gaan we zien over een minuut of 10. Ik heb in ieder geval vast de opstellingen van beide ploegen te pakken. Daar speelt bij, ik begin even bij Hatto Heim. Ook omdat welkom natuurlijk ook alle luisteraars uit Hattem. Die zelf geen sportprogramma meer hebben. Maar vandaag natuurlijk hartelijk welkom zijn om op 794 te luisteren naar de verrichtingen van Hatto Heim. Daarop doel Jorik Mensink. Vervolgens Damien Halfwerk. Roan Mensink. Aaron Winkelhorst. Elnathan van Dijk. Menno van der Worp. Twan van Rijzen. Bram Neutewoom. Bram Huisman. Bas Berends. En Wart Willemsen. En de hoofdtrainer is natuurlijk Martijn Holleband. Dan naar de thuisploeg. De VV Heerde speelt met redelijk vertrouwde namen. Rowan Berghorst is de nieuwe doelman van dit jaar. Komt over van Wezenzee. Dan in het centrum Elkjaar Dijkgraaf. Jorik Wolf, de aanvoerder vanmiddag is Sylvan Vos. Dylan Vreelink. Daan Nijmeijer. Gerrit Kallekoven. Michel Kallekoven. Brian Hegen. Lucas de Jong. En een andere centrumverdediger, Davy van Velzen. Hoofdtrainer daar is natuurlijk Raymond van Schoonhoven. Scheidsrechter van vandaag is de heer Bijen. En hij komt uit Eerbeek. En tot slot even kijken naar de afgelopen 5 uitslagen. Hatto Heim Heerde en Heerde Hatto Heim vielen er maar liefst 23 doelpunten. En nou, laten we ons daaraan vasthouden voor vanmiddag. Dat er genoeg te vertellen valt en genoeg te vieren voor de beide kanten. Over een minuut of vijf gaan we hier beginnen op Molenbeek. Waar het nog niet heel erg druk is. Ondanks het schitterende voetbalweer van vanmiddag. Maar misschien komen die mensen straks allemaal nog aangereden en aangefietst.
0: Het belooft wat, Erik. We gaan het even afwachten. Ja, hebben we nog iemand hangen op dit moment al? Daar willen we dan ook even toch graag kort mee spreken. Dat is Henry Scheffel. En Henry zit bij KCVO in Vaassen. Want die spelen hun eerste thuiswedstrijd op de zaterdagmiddag. Henry, goedemiddag.
5: Ja. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: En zie jij al iets in de publieke belangstelling? Nee. Het zit vol?
5: Nee, het zit zeker niet vol. ja, het is ook voor ons een beetje wennen hoe we dat gaan inkleden en hoe we dat gaan inpakken, zeg maar even.
0: Ja.
5: Daarbij speelt dat onze onder 19-1 speelt op dit moment bij onze buren, Vaassen onder 19. Nou, dat is dan ook altijd wel een wedstrijdje op jeugdniveau waar een beetje haat en heid is, zeg maar even. Dus daar zijn ook veel mensen aan het kijken. Maar de publieke belangstelling is nog niet heel, heel groot. Ik denk dat Casio ook erg moet gaan wennen aan de zaterdagen.
0: Yeah.
5: En nou ja, dat laten we hopen dat dat in de voor de toekomst in ieder geval wel beter gaat. Dat er meer mensen hier komen. Nu hebben we natuurlijk ook een ploeg die niet helemaal voor ons bekend is. Of eigenlijk helemaal niet. Dus niet een ploeg uit de buurt die ook nog wat mensen meeneemt en et cetera. Dus nou ja, dat laten we in ieder geval een beetje beschouwen als kinderziektes.
0: Yeah.
5: Maar een beetje meer publiek mag voor mij altijd.
0: Er zijn een hoop nieuwe tegenstanders voor KCVO. Want ook vanmiddag zeg je al, de voetbalvereniging Dieren. Maar eigenlijk die hele klasse is natuurlijk nieuw voor KCVO.
5: Ja.
0: Wat weten jullie van het voetbal op de zaterdag, Henry? Ten opzichte van het zondagvoetbal.
5: Ja, ten opzichte van zondagvoetbal. Ik kom natuurlijk zelf geboren getogen vanuit het zaterdagvoetbal. Want ik heb natuurlijk jarenlang de eerste van VV Hoenen gespeeld. En ik weet hoe de verschillen zijn. Nou, ik vind het zondagvoetbal vind ik over het algemeen iets verzorgder, terwijl het op zaterdag fysieker iets sterk is. Dus daar zou KCO ook aan moeten wennen. Nu spelen we vanmiddag wel tegen VV Dieren. Ik heb een beetje links en rechts begrepen dat er een klein beetje een kampioenskandidaat is. Een jong ploegje met veel lopers, veel voetbal erin. Dus daar moeten we afwachten. Maar ik vind het grote verschil tussen het zaterdag en het zondagvoetbal vind ik het fysieke gedeelte op zaterdag.
0: Oké. Okay. We gaan het horen en zien vanmiddag van jou. Heb je de opstellingen voor ons?
5: Ja, de opstelling van Dieren, die heb ik niet bij de hand. Maar we kennen ook helemaal niemand van Dieren. Alleen de keeper van Oenen, die vorig jaar bij Oenen stond, Jordi Steenbergen, die staat op de goal daar zo. En de rest ken ik niet. Maar KCO begint toch wel een beetje verrassend aan het seizoen. We hebben natuurlijk een moeilijke voorbereiding achter de rug, waarbij ook mensen, heel veel mensen afwezig zijn. Nou, we hebben van de week heeft onze trainer voor het eerst kunnen trainen met een volledige groep. Dus dat is mooi, mensen zijn op de terugweg, alleen die spelen vandaag nog niet. Vandaag speel je een volgende opstelling, dat is op het doel Tom Lekkers. Aan de rechterkant speelt Giel Hagen. In het centrum speelt Tijn Scheffel samen met Tom Tangelder. Op de linkerkant speelt Ramon Heukels. Op de midden doet dat Randy met... Randy Weerenschap met Luc Muilaert en met Dani Bronsink. En voorop staat Daniel Hulleman, Kelvin Overmars en Deli Oortwijn.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval toch... ik ken er ook verschillende van. Dat biedt perspectief vanmiddag, toch?
5: Nou, dat biedt perspectief. Alleen, ja, we hebben een goede bank, hè. Melvin Balk, die ook wel een beetje regionaal bekend is, die er toch al bijna 100 voor de KCO gemaakt heeft. Die zit op de bankie, die komt er weer aan. Sam Hagen zit op de bank. Dus we hebben ook Sam Westra jarenlang altijd basis gestaan. Die komen allemaal terug, die zijn allemaal terug. Dus we hebben ook wel wat mogelijkheid om wat te ruilen en te kijken. Dus wat dat betreft...
0: Dieren wint vorige week met 3-1. Jullie verliezen net op de valreep met 3-2. Dus eigenlijk gaan de credits gaan denk ik naar Dieren voor vanmiddag. Maar dat moet voor jullie dan een uitdaging zijn.
5: En voor ons was een uitdaging en voor ons was gewoon een uitdaging om de neus allemaal dezelfde kant op te krijgen. En er is van de week goed gesproken en de neus stond ook allemaal dezelfde kant op. Maar hoe willen we voetballen, hoe kunnen we mee? En dat gaan we vanmiddag zien.
0: Het is pas de tweede ronde, Henry. Dus we gaan het vanmiddag in ieder geval van jou beleven. En we gaan het meekrijgen. Tot 5 uur zijn we live bij u met RTV Zaterdag Sport. Tot straks, Henry. En ik begin nou een beetje een droge keel te krijgen. Ik denk dat het tijd voor koffie wordt.
6: Zullen we doen? Hier op sportgebied alles wat je niet wilt missen. RTV 794. Zaterdag Sport.

0: Help, help, help. Een partner in crime, die is er niet. Dus ja, dan neem ik het maar even over. Die zit gewoon koffie te zetten. Maar dat moet ook. We moeten allemaal bediend worden. Je hoorde Keep Smiling, de Nederlandse band BZN uit 2001. Het album heette Out of the Blue en daar stond hij dus op. Goed, het balletje rolt. Het is 2 minuten over half 3. Eerst maar eens kijken bij de wedstrijd in de derde klasse F. Heerde tegen Hattoheim. Eerste doelpunt al gescoord, Erik, door de pupil van de week misschien?
1: Ja, er waren er zelfs twee die pupillen van de week. Maar die hadden nog wel. Ja, ik denk dat het de langste pupil van de week actie is geweest die ik in de afgelopen 6 jaar heb gezien. Want ze gingen lekker met elkaar overtikken voordat ze bij het doel van Hattoheim waren. En uiteindelijk zeiden de verdedigers van Hattoheim, ja, je moet echt nu gaan scoren, want het duurt wel een beetje lang. Nou, uiteindelijk gebeurde dat door onder luid applaus van het publiek. Hier zijn we 3 minuten geleden dus begonnen met de wedstrijd. Kansje al kunnen noteren voor Hattoheim. Twan van Rijssen die schoot een paar meter naast het doel van Rowan Berghorst. En de openingsfase, nou ja, in hoeverre je daarover kan spreken, is ook overduidelijk voor Hattoheim. De druk naar voren is goed te zien van de spelers die natuurlijk elkaar al een heel aantal jaar, zeker die kern van Hattoheim, speelt al een heel aantal jaar met elkaar, weten precies wat ze aan elkaar hebben. En we hebben ook wel een aanvallende intentie zo in het begin van deze wedstrijd. Nu is het wel een overtreding gemaakt op Kalkhoven. Er zijn er 2 vanmiddag, Michel en Gerrit. En in dit geval was het op Michel. En die schiet de bal nu hard naar voren, naar zijn broer Gerrit. Maar dan wordt er gefloten voor een overtreding. Die daarvoor gemaakt is op Silvan Vos. En nu krijgen we een vrije trap voor Heerde op een metertje of 30 van het doel. Nou, is dat een interessante plek voor Elkjaar Dijkgraaf die daar achter gaat staan. Misschien voor Harde Streep. Daan Nijmeijer, die meldt zich ook bij de bal. Er wordt een muur gezet van 3 spelers van Hattoheim. We hebben Elkjaar Dijkgraaf en Daan Nijmeijer. En dan staat Michel Kalkhoven staat er ook nog even bij. En dan is het even overlegd. De scheidsrechter, de plaatsnieuwse fluit, het wordt Daan Nijmeijer. Nee, het wordt toch Elkjaar. Die houdt weer in. Mag dat van de scheidsrechter? Ja. Dijkgraaf die dan uiteindelijk toch een voorzetje geeft, maar die belandt helemaal in het niemandsland, namelijk naast het doel van Hattoheim. Een variantje dus die niet goed uitpakt. En na 5 minuten hier zo op Molenbeek en de kansverhouding met dus 1-1, maar staat er op het scorebord nog steeds 0-0.
0: Dankjewel Erik. We gaan even kijken bij VSW WZC. Daar zit Aart Eilander voor ons. En Aart, ik ben goedemiddag. Ik ben eigenlijk even benieuwd, waar zit VSW?
2: Nou, VSW, dat is gewoon in het Windesheim. Dus het is hemelsbreed. Is het 2,5 kilometer tussen de beide sportparken. Maar het is een reis om de wereld om te komen. En ook weer om thuis te komen. Aanval van Windesheim. Komt die bal straks voor, maar Wilmer Oranje die ruimt op. En Yves Steenvoort die flankt die bal verder. En daar wordt overtreding gemaakt op Martijn Anderweg. Yves Steenvoort staat vorige week op de bank. En die is hier vandaag staat hij in de basis. En kosten van Bram Roskamp. En Yves Steenvoorde heeft in de tweede minuut al de 0-1 gemaakt hier op het mooie stadsportpark van Windesheim. Dus WZC heeft de voorsprong al te pakken. VSW vorige week 8-0 verloren bij Sportclub Deventer. Maar dat zegt niks, want dat schijnt een hele goede ploeg te zijn. Maar in ieder geval, vandaag staan ze ook met 1-0 achter tegen WZC. En WZC die probeert weer de voorwaarts te bereiken. Verder, nog een wijziging zie ik achterin. Sander Zonneberg die speelt, die stond vorige week in de wissel. Ten koste van wie dat is, dat weet ik nog niet. Maar gisteren is in ieder geval Arjan Doppenberg getrouwd. En die willen we feliciteren met zijn huwelijk. Veel geluk wensen, samen met zijn vrouwtje. En ik weet niet of ze van gisteren daar allemaal feest gevierd hebben. Maar voorlopig hebben ze daar geen last van. Is hier 0-1 in het sportpark hier van VSW. Ik ga erachter nog even achterhalen hoe dat hier heet. In ieder geval een natuurgrasveld. Mooi strak gemaaid. Daar mag er niet aan liggen. De bal gaat wel wat stroperiger aan het kunstgras. Ja goed, daar hebben ze afgelopen donderdag niet op getraind. Dat was niet nodig volgens de ingewijd. Dat doen we wel even. Dus we zullen vandaag zien. Voorlopige tussenstand 0-1.
0: Ja, je haalt het al eventjes aan, Aart. Want VSW ging er vorige week met 8-0 op bij Sportclub Deventer. En nu al een voorsprong voor WZC. Gaan jullie die 8-0 even naar?
2: Nee.
0: Oh, dat niet. Die gok durf je niet aan.
2: Nee, daar zet ik niks op.
0: Heel verstandig. Heel verstandig.
2: Ja, jongen, we zullen wel zien wat het wordt. Weet je, kijk, dat is een mooi moment. Martijn Anderweg met de linksback. Die samen met de voetbalschoenen gestrengeld in elkaar. En ja, het was net acrobatiek, maar weer, ze krijgen in ieder geval vrije trap en ballen zo weer in het spel. Mooi momentje. Dus tussenstand nog steeds 0-1. Vijf minuten gespeeld.
3: Dankjewel, Aart, voor nu. We gaan kijken in Veessen bij VEVO tegen Harssen. Voor ons is daar Wim van Wessen. Wim, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Nou, hoop ik het maar. Ja, Blauw is even weg. Hallo, ja, goedemiddag hier vanuit Veessen. Het is hier een heel bijzonder begin. Laat ik het maar even mee beginnen.
3: Dus ik heb één lijn die het niet doet.
4: Ja, gelukkig. Er staan 4 minuten staan op het scorebord. En de stand is 2-0 voor VEVO.
3: Zo.
4: Ja, ongelooflijk. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het eerste doelpunt heb ik helemaal niet gezien. Toen was ik nog even druk in de bestuurskamer om wat dingen te regelen. En nou ja, toen heeft Dion van Vels al gescoord. En nu net in de 4e minuut, terwijl ik hier naar mijn plek, mijn vaste plek in het mooie hockeyloop van 7-9-4, scoort hij met een mooi schot, breekt hij de stand op 2-0. Dat is toch wel enigszins verrassend, want de Harssen die heeft, dat is toch een geduchte tegenstand. Het is een ploeg die 3 jaar geleden uit de 4e klas is gedegradeerd. De laatste 2 jaar elke keer toch een periode heeft behaald in de 5e klasse, maar daar niet, daar niet verder promotie bewerkstelligd. Vorig jaar, afgelopen jaar, hebben ze verloren Prins Bernhard met 2-1. Maar goed, die zijn de competities ook al zeggen heel goed begonnen. Die hebben gewonnen met 5-0 van Apeldoornse Boys. Ja. Die ik op voorhand toch als een van de kampioenskandidaten had bestempeld. Maar goed, het gaat ongelooflijk veel voor die. Die heeft een hele goede start. En ik zei al, 2-0 op het scorebord. En nu is er weer een aanval. Nee, dat gaat net niet goed. Maar het is wat dat betreft best wel een surprise. En hopelijk kunnen ze dit over de hele wedstrijd volhouden. En dan het goede begin van vorige week, toen een 3-4 overwinning bij Alba, om dat voor te zetten.
3: Ja, Wim, want VEVO afgelopen seizoen natuurlijk gedegradeerd. Die willen zo snel mogelijk weer terug naar die 4e klasse, toch?
4: Ja, dat zeker. Maar ja, goed, ik zeg al, wat ik ook bij jou in de studio heb gezegd. Ik denk dat wij rond de 4e, 5e plaats eindigen. En dan met een, met een periode. Dat we dan al heel tevreden mogen zijn. Maar goed, het is natuurlijk nog maar 6 minuten op dit moment. Maar het begin is gewoon goed. En ja, kijk, natuurlijk als je wel mee zou kunnen doen met de bovenste, en misschien zelfs wel kampioen worden, zou mooi zijn. Maar nogmaals, laten we maar gewoon even nederig blijven. En denken van, nou ja, als we inderdaad een de na-competitie halen en dan misschien promotie. Nou ja, dan dat zou mooi zijn.
3: Niet te
4: om
3: hoog.
4: Weer terug te gaan naar de 4e klasse. Want ja, kijk, eigenlijk de 5e klasse... Ja, ik denk dat het is eigenlijk een beetje het laken en servet verhaal. Misschien net iets te klein voor de 4e klas en misschien iets te groot voor de 5e. Maar ja, dat moeten we afwachten. We zullen het gewoon zien. En nu krijgen we nog, die nemen we nog even mee als het goed is. Want dat is toch ook een van de dingen. Een corner van VEVO. Die wordt genomen door Sven Liefers. En ja, er zijn 2 of 3 wedstrijden eruit gescoord. Is door... Oei, daar was hij alweer zo hard. Die corners die zijn gewoon levensgevaarlijk. En Lars Timmer heeft al een paar keer gescoord. Vorige week ook een heel schitterend doelpunt. Dus ja, wat dat betreft is dat een extra wapen. En dat is ook een van de nieuwkomers, Sven Liefers, de broertje van de doelman. Maar die doet goed mee. En zo zijn er wel meer jonge jongens, zoals ik vorige keer vertelde, die vanuit de tweede nu meedoen. En dat is een balletje... Goed kunnen neertrappen.
3: Duidelijk, Wim. We hebben 8 wedstrijden, dus we moeten het enigszins kort houden, Wim. Maar dank in ieder geval voor jouw korte verslag en 2-0 voor VEVO. Dat ziet er vanmiddag in ieder geval goed uit. We gaan eventjes hier dichtbij kijken, SCH Olympia. En daar zit voor ons Barend de Ruiter. Goedemiddag, Barend.
5: Goedemiddag, mensen thuis en mensen in de studio. Ja, dan zitten we dan bij een wedstrijd van blauw-wit tegen groen-wit. En groen-wit is in dit geval Olympia uit Hasselt. Een ploeg waar SCH in het verleden wel eens vaker tegen gevoetbald heeft. Het is een nieuwkomer in deze 3e klasse, dus het is even afwachten. Lang geleden dat we tegen elkaar gespeeld hebben. Dus ja, wat is de kwaliteit van deze ploeg? Wat we wel weten is dat ze vorige week gelijk gespeeld hebben. Maar wat we ook weten natuurlijk is dat SCH vorige week... in de slotfase het nog voor elkaar kregen om het 4-3 maar liefst te winnen van Dize West. Dize West voetballende, een uitstekende ploeg. Maar de tweede helft kwamen ze conditioneel een beetje tekort en wist SCH die wedstrijd dus om te draaien. factor, een grote inzet. We zijn nu een minuut of 9 onderweg. Er is nog niet zo gek veel gebeurd bij de ploegen die toch nog een beetje behoudend, een beetje aftastend. Hoe gaat het worden? Dat is natuurlijk heel erg afwachten. Wat weer zeer natuurlijk wel opvallend is, twee nieuwkomers afkomstig van WWF, waren weliswaar geen basisspelers in het eerste elftal van WWF. Maar Tom Koenen, de man die achterin speelt, en zijn collega ook uit het Zwolse, Julian Broeksema. Dat zijn toch wel twee sterkhouders geworden zo langzamerhand binnen SDA. Doen het goed, hebben zich ook uitstekend aangepast. En ik hoop dat SDA daar nog heel veel profijt van mag hebben. Vrije trap nu in het voordeel van SDA ter hoogte van de middellijn. Verder is er nog niet zoveel gebeurd. Kansen zijn er niet geweest. Kleine 10 minuten onderweg. En we hopen natuurlijk dat de punten hier in Heerde blijven.
3: Dankjewel, Barend, voor zover. We kijken in Reden bij Candia 66 Fios. Want ik begrijp, daar is rood, Matthijs.
6: Oei. Ik sprak zojuist in de voorbereiding over het krachtsverschil tussen Fios en Candia 66. Althans op papier. Ik zei, nou, op basis van van de resultaten uit het verleden zou Fios de bovenliggende partij moeten zijn. Maar dat is wel uitgegaan van 11 tegen 11. En dat is het inmiddels al niet meer. Want de derde minuut was een minuut waarin Marijn Visser moest inrukken. En ja, de scheidsrechter kon ook niet echt anders. Het was een corner van Fios. En dat leverde uiteindelijk niet zo heel veel op. Lange bal op de snelle spits van Candia 66. Dat is Mo Boutahire. En Boutahire was eigenlijk geen partij voor Damien Schipper. Die was nog in de voorwaartse beweging. En ja, die moest eigenlijk omdraaien. Dus die was hij al snel voorbij. Nou, toen was eigenlijk Marijn Visser de laatste die nog redding kon brengen. En hij hanteerde gewoon de handrem. Het was randje 16. Dus hij zegt, kon er ook niet heel veel meer. Terwijl hier nu verder Timmer op een geweldige manier Fios op 1-0 zet. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Geweldige goal. Verder Timmer 1-0, vijfde minuut. Jongen, wat gebeurt hier veel? Ik zei net, Marijn Visser hanteerde de handrem. Rand van de 16, rode kaart. Terecht. Hij zegt, het kon ook niet anders. De beteuterde Marijn Visser is op dit moment in de richting van het kleedlokaal. Wat overbleef was een vrije trap. Die vrije trap werd zojuist genomen, was een prooi voor Daniel Cross. En in de tegenstoot is het een lange bal. Verre Timmer, alle tijd, randje van de 16. Hij poeiert hem gewoon strak in de kruising. Dat betekent dat de keeper van Candia 66 kansloos is. En het staat hier 0-1. Dat is nog eens een meevaller voor Fios. Want op die manier zijn de perspectieven ineens een stuk gunstiger. Oei, wat gebeurt er hier veel in de openingsfase?
3: Ja, dat is toch 10 tegen 11. Het kan wel, Matthijs.
6: En 0 tegen 1. Vooralsnog gaan we met 3 punten naar huis.
3: Goed zo. We gaan kijken in Vaassen, KCWO tegen Dieren. Henry, hoe is de beginfase?
7: We zijn een minuutje of 12 onderweg. Waarvan toch wel kunnen zien van dat je wat ik van de voor al zei, dat Dieren gewoon een hele voetballende ploeg heeft. En we hebben daar gewoon allemaal... kunnen we ook zien, zeg maar even, voetballend naar voren toe. KCO zit een beetje in de verdediging. Maar komt er toch een paar keer ook gevaarlijk uit. Met de snelheid van Deli Oordwijn. En aan de andere kant Daniel Hulleman. Maar in eerste instantie is het gewoon kijken hoe ze gaan. Ze stappen iets achteruit. We hebben natuurlijk nog niet heel veel wedstrijden gewonnen dit seizoen. Dus er moet een beetje vertrouwen in de ploeg komen. Nou, ook een beetje een afspraak gemaakt. Nou, we gaan iets meer de tegenstander opvangen. Want onze trainer is eigenlijk een beetje aangenomen. Die wil graag vooruit voetballen. Nou... De groep even met elkaar gesproken, daar gaan we natuurlijk ook zeker aan werken. Maar nu zie je gewoon een beetje van, even iets meer rust in het spel brengen. Even een meter of 10 inzakken en vanaf daar gaan voetballen. Nu een schitterende paas trouwens van Randy Beerenschot op Dani. Maar die komt net de kop tekort om dat te belopen. En vanaf daar gaat Dieren weer voetballen. Maar dan is Dieren wel gewoon voetballend heel goed eronderuit voetballen. Altijd de keeper die rustig blijft, die de ballen wegsteekt. En nu zie je van... Nu zie je dat Dieren op de flanken ook gaat. Op dit moment wordt er een bal helemaal breed gespeeld. En grensrechtervlag voor buitenspel. Dus er wordt gefloten. Maar hij was er toch weer doorheen. En dat is op dit moment wel het grote gevaar bij Dieren. Dieren trouwens een jeugdige ploeg met veel loopvermogen erin. Veel behendige spelers. Dus als ik naar de eerste 10 minuten heb gekeken... dan is het zeker een ploeg die in de top van deze derde klasse gaat spelen. Al ken ik andere ploegen ook wel om niet. Maar dan dat kun je wel zien. Zeg maar even. Die ambitie hebben ze ook. En vanaf daar zie je het. Nou, weer heeft Dieren heel snel de bal terug. KCO heeft ietsjes niet vaak genoeg de bal in de ploeg. En vooral over de linkerkant, over Giel Hagen... wordt heel vaak
3: Henry, ik ga jou even onderbreken. We hebben een doelpunt bij SCA. Barend de Ruiter. Barend.
5: Ja, binnen de 10 minuten, of bijna 10 minuten, waren er gespeeld. En toen kregen we een prachtige aanval van de kant van SCA. De spits, de nieuwe spits, ik had het er al eerder over, Julian Broeksema, afkomstig van WWF. Zo af en toe laat hij nog wel eens een kansje liggen, maar dit kansje absoluut daarna... niet. Hij werd uitstekend aangespeeld vanuit het middenveld. Hij kon zo doorlopen richting de 16 en hij wist op die manier de doelman van de Groenwitten van Olympia 28 te passeren. En zo komt FCA op een 1-0 voorsprong. Veel kansen waren er niet, maar deze ene kant die FCA kreeg werd verzilverd. En zo staat FCA dus nu met een minuutje of 15 gespeeld met 1-0 voor tegen Olympia uit Hasselt.
3: Dankjewel, Barend. Even terug naar Henry Scheffel, KCW Dieren.
8: Casio Dieren, nou, net een hele gevaarlijke situatie voor de goal. En gelukkig wordt die bal weggewerkt met alles en eraan. Dus we staan redelijk onder druk op dat moment. Dus we zijn een kwartier onderweg en we gaan kijken hoe het verder loopt.
3: Top, dankjewel. Heer de Hato Heim, Erik.
1: Dik kwartier gespeeld, stand nog steeds 0-0. Maar zojuist was Hato Heim heel dicht bij de openingstreffer. Hoor. Bram Neutenboom kwam op links makkelijk door, maar schoot op de buitenkant van de paal. En zodoende houdt Rowan Berghorst zijn doel nog schoon. Zijn naam is genoemd, Rowan, want hij is het echt die heer momenteel op de been houdt, hoor. De druk van Hato Heim is hevig. En Heerde stelt daar toch wel weinig tegenover. Probeert af en toe de lange bal te spelen op Lucas de Jong of op Gerrit Kallekoven. Maar heel veel komt daar nog niet uit. Scheidsrechter Bijen uit Eerbeek heeft ook al een mogelijk penalty moment voor Hato Heim niet zo beoordeeld. Het was wederom Berghorst die even kijken nummer 10 van Twan van Rijssen onderuit haalde in de 16. Maar volgens scheidsrechter, en ik denk dat hij daar wel gelijk in had, was er eerder bij de bal dan bij de persoon. Nu Hato Heim weer een aanval via de linkerkant van het veld. Wordt dan wel goed druk gezet door Kallekoven. Nu gaat Sylvain Vos ook druk zetten op Elnathan van Dijk, de aanvoerder van Hato Heim al sinds jaar en dag. En dus moet er even helemaal teruggaan naar de keeper Jorik Mens. En die schiet de bal dan lang naar de rechterkant. En daar staat Brian Hegen. Staat daar dan Bas Werens op te wachten. Maar Hegen mist de bal. Hij is bij dezelfde bruiloft geweest als waar Aad het zojuist over had. Want hij is dan weer het broertje van de bruid waar Arjan mee getrouwd is. En ondergetekende was ook bij die bruiloft aanwezig. Zo komt het allemaal weer samen hier op de voetbalvelden. En dat is altijd ontzettend gezellig natuurlijk.
0: Nu snap ik het allemaal, Erik. Het kwartje valt.
1: Het is één grote cirkel die helemaal rond is. Brian Hegen gaat nu de bal ophalen. Mag na 20 minuten hier zo op Molenbeek de bal in gaan gooien. Gaat dat dan doen naar Dylan Vreelink, zeg ik dat? Nee, hij gooit hem erg lang naar Sylvain Vos. Maar ja, die is ook niet zo heel ontzettend groot. En daar staat dan Mensink weer bij om de bal te vangen. Elkjaar Dijkgraaf schiet de bal weer eens hard naar voren. Maar die komt gewoon aan bij het centrum van Hato Heim. Dat zijn Damien Halfwerk en Bram Huisman. En die houden voorlopig de boel gewoon schoon achterin. En de bal is nu bij de keeper van Hato Heim. Nee, Heerde is echt nog niet aan de betere partij. Maar desalniettemin staat het hier zo op Molenbeek. Na 20 minuten spelen nog steeds 0-0.
3: Dankjewel, Erik. Vevo Harfsen, Wim van Bessen. 2-0 verliet hij weer.
9: Ja,
3: dat is nog steeds.
9: Nog steeds. Vevo is al dichtbij een derde doelpunt geweest. Het was een hele goede actie aan de linkerkant van Jure Bijsterbos. En die, zijn punter kon nog net door de keeper wat een verstop. En die keeper heeft wel een paar meer reddingen moeten verrichten. Dus Vevo die zit er goed op, moet ik eerlijk zeggen. We hebben nog geen, tot op heden nog geen kans gezien voor Harfsen. Maar goed, dat kan veranderen. Ze hebben toch wel een paar gevaarlijke jongens erbij lopen. Dus als je dan tenminste die A te klagen zo leest van Harfsen is meestal in de Jimming of zo, die toch nog wel vrij veel scoort. En die staat gewoon bij nu ook alweer in de basis. Dus ja, dat is wel iemand. Ja, Sjoe Jimming is daar, de nummer 11. En die moet ook. Oh, nou ligt een van de velen van Vevo geblesseerd op de grond. Nou, wat heeft hij? Oh, dat is hopelijk misschien er niet. Nou, ik geloof dat nog meevalt. Ja, Stijn Korten staat weer. Ja, gelukkig. Met onze smalle selectie kunnen we ons geen blessures veroorloven. Maar goed, wat resteert is inderdaad een ingooi van Vevo. Nou, Dani Draaier. Draait goed bij zijn man weg. Die bal die komt iets te ver, kan niet Wouter Jonker. Ja, dat is ook een jongen die vorig jaar nog in de tweede speelde. En nu toch, ja, die laat nu toch wel het een en ander zien. En die kan op dit niveau redelijk goed meekomen. Hij heeft best wel een handenbeentje, wat langer, wat korter jongen. Dus een beetje toch wel wat pit erin, zou ik gaan zeggen. Nou, Dani Draaier is gelukkig ook weer fit. Die is in een van de laatste bekerwedstrijden kreeg hij toch een beetje last van zijn hamstring, maar dat is allemaal gelukkig mee. Dus wat dat betreft kan Feyenoord toch wel in principe in de meest sterke opstelling starten. En op de bank zitten ook nog een paar jongens die ook nog wel van wanten weten. Dus mocht het Noord aan de man komen, dan kan dat ook natuurlijk.
3: Er gebeurt veel op de andere velden. Probeer het kort te houden, graag. Aart Eilander, VSW, WZC. Aart.
2: Ja, en Ruiswaard, Sportpark De Bosrand. Nou, menige voetbalwedstrijd van vroeger eindigde bij De Bosrand. En dan gingen de spelers daar een sapje nemen. Onder de bezielende leiding van Jan Kouwen, de barman. En daarvoor nog oude Frederiks, die daarop zat. Dat terzijde voor de ingewijde wapenvelders. Het is hier nog steeds 0-1. Dus we liggen nog lang niet op schema voor een 0-8. Dus daar is geen sprake van. De VSW heeft zelfs wat kansjes gehad. En het was aan Sven Kroes te danken dat hij gewoon de 0 nog heeft. Dus die staat attent te keepen. Voor de rest, ja, WZC ook wel lange verdedigers. Kopsterk in de vorm van Thomas Steenbergen. En Wilmer Roreje. En zojuist de laatste kans die was voor Martijn Anderweg. Snelle uitbraak van Sven Kroes op de rechtsbuiten. Iedereen was weg achterin bij VSW. En Anderweg passeerde zijn tegenstander. Maar keeper VSW die redde daar vakkundig op. En nou staat WZC weer in de aanval. Schot in de verre hoek. En oei, die wordt van dichtbij van de doellijn gehaald door een verdediger van VSW, dat is onder nummer 2 Rick Derksen. Die werkt die bal weg. Derksen heeft inmiddels ook de eerste gele kaart van de wedstrijd gekregen. Hij nam een overtreding en mopperde nog wat na tegen de scheids en gooide een bal weg. Nou, 1 plus 1 plus 1, dat is 3. En dan krijg je hiervoor de gele kaart. Voorlopig is het hier WZC in de aanval. Moet deze wedstrijd eigenlijk wel winnen te afsluiten als je hier verliest. De eerste indrukken van VSW zijn niet bepaald hoogstaand. Maar WZC moet secuurder voetballen en hoger tempo. Vorige week maakten ze ook de fout tegen Zwolse Boys om het tempo niet te hoog te houden. En daar moeten ze niet in meegaan. Ze moeten daar sneller de tweede kooltje maken. Komt een hoge bal bij de tweede paal. Wordt gekopt door Wilmer Roreje, maar die wordt nou uitgebroken door VSW. Snelle tegenaanval VSW. Wat gaat daarvan komen? Die pakken we nog even mee in de omschakeling. En daar spelen ze de bal te ver voor zich uit, zodat WZC weer kan opbouwen. Nee, hier tussenstand 0-1 voor WZC. Terug naar de andere velden.
3: Heer de Hatto Heim, Erik Smit.
1: Overtreding van Elkjaar Dijkgraaf op een metertje of 30 van het doel van Heerde levert de vrije trap op voor Hatto Heim. En die gaat gered door doelman Rowan Berghorst en onder in de hoek. Vervolgens wordt de corner genomen door Hatto Heim en die zeilt over alles en iedereen heen. En zo hebben we 25 minuten gespeeld hier. En is het Berghorst die het meeste balbezit heeft gehad in de eerste 25 minuten aan de kant van Heerde. Want hij gaat nu ook weer een uittrap nemen. En dat doet hij in alle rust. En dan Heerde heeft even de tijd om het allemaal neer te gaan zetten. Demi van Velzen die roept tegen zijn collega's achterin. Kom maar, we gaan naar voren. We gaan hem hard en lang schieten. En dat moet Berghorst dan nu ook gaan doen. Moet even opletten dat hij dat snel gaat doen. Want tegenwoordig is daar natuurlijk een timer als de scheidsrechter dat aangeeft. Dan moet je binnen 5 seconden moet je een doeltrap nemen. Anders krijg je een corner tegen. Goed, de doeltrap wordt genomen. Gelijk balverlies. En kan Hatto Heim er gelijk uit. Maar dan gaat de bal een paar keer in de lucht. Dus een beetje hotse knotse voetbal. En is het uiteindelijk midden op het veld waar Dylan Vreeling de bal op kan vangen. Gaat het Daan Nijmeijer. Wordt er een kleine overtreding gemaakt. En een vrije trap voor Heerde. Precies op de middenlijn. Die gaat Michel Kallekoven nemen. En die gaat naar Davy van Velsen. Dan probeert Heerde dus een aanval op te zetten. Jorik Wolf. Het is allemaal op rond de middenlijn. Nu dan een diepe baas op Gerrit Kallekoven. Goed getikt is dit met Vreeling. Nu naar Sylvan Vos. Sylvan Vos kan hier een actie maken tegenover de Hatto Heim. Gaat naar links. Daan Nijmeijer. Die heeft natuurlijk een goede voorzet in de benen. Nu met links probeert hij hem voor te zetten. Maar daar zit Hatto Heim voet voor. Nu is het heel goed. Het is een doelpunt van Lucas de Jong. Dit is weer die tandem. Daan Nijmeijer, Lucas de Jong. De eerste voorzet van Nijmeijer met links. Die wordt nog geblokt door Elnathan van Dijk. Maar dan probeert hij het met zijn andere voet. En dan is daar Lucas de Jong als er kippen bij om achter de verdediging van Hatto Heim te kruipen. En hij tikt hem achter doelman Jorik Mensink. Het is tegen de verhoudingen in, maar daar zal niemand wat om malen. Want Heerde gaat hier zo met een klein half uurtje gespeeld aan de leiding door de tandem Nijmeijer, Lucas de Jong. Die laatste die maakt hem zijn tweede in de competitie. Nou, dat geeft de burgermoed hier in Heerde. 1-0, Heerde Hatto Heim.
3: KCVO Dieren, Henry, nog een brilstand?
10: Ja. Nog een brilstand, 0-0, waar nu wel een paar kansjes komen. Ook zowel voor KCVO als voor Dieren. Maar net een hele mooie aanval van KCVO over de rechterkant, waar Daniel Hulleman net de bal niet voor kan krijgen, maar een cornerbal uitkomt. Maar uit de counter is het meteen Dieren die met 3-4 man eruit vliegt. En Tijn Scheffel redt dat op een verschrikkelijke mooie manier tussen 3-4 man in. Door de bal gewoon goed te verdedigen en weg te koppen. En zo golft het spel op en neer.
3: 0-0 nog dus 0-0. Daar in fasen. U denkt, ik hoor helemaal niets over Epe. Nou, dat klopt. Die wedstrijd die staat voor 3 uur op de kalender. En ik zie dat de andere wedstrijd eigenlijk op 1 na. En die kan ik u ook eventjes uiteraard noemen. Dat is WWF tegen KHC. Daar is het inmiddels 2-0. Dat is de enige wedstrijd die vanmiddag om 2:30 is begonnen. Het volledige programma is TOS Kampen FC. C. Horst, SV Epe tegen Harskamp, IVV tegen Hooglanderveen, Nunspeet tegen NSC Nijkerk, SVI tegen Lunteren en Zeewolde tegen Hierden. Erik, er is gescoord.
1: Nou, dat niet, maar de keeper van Hattelheim die slaat, maakt een slaande beweging richting Gerrit Kallekhove buiten de 16 meter. Krijgt daarvoor de gele kaart gepresenteerd van scheidsrechter Bijen. En dus een vrije trap voor VV Heerde op een meter of 25 van het doel van Hattelheim. Dat is natuurlijk een hele interessante schien nog net meenemen voor de 3 uur. Daar Nijmeijer, Elkjaar, Dijkgraaf en Kallekhove achter de bal. Daar komt het fluitje van de scheidsrechter. Het wordt Michel Kallekhove met rechts Michel Kallekhove. Maar die wordt toch door de doelman Jorik Mensink tot een corner verwerkt. En dus een corner. Ja, dat was echt wel eventjes oneenigheid tussen de spelers van Hattelheim. Met name aanvoerder Elnathan van Dijk die verhaal ging halen bij de scheidsrechter. Van hij maakt toch geen slaande beweging. Maar daar was de scheidsrechter het niet mee eens. Scheelt dus voor de keeper. Dat maak je niet zo heel vaak mee. Zeg maar als we eruit gaan hoor. Anders ga ik de corner nog eventjes meenemen. Wordt door Heerde genomen. Door Daan Nijmeijer met links.
3: Je kunt gewoon doorgaan, Erik. We hebben geen
1: Daan Nijmeijer met zijn linkerbeen. Daar komt de voorzet. Bij de tweede paal is Lucas de Jong. Maar wordt weggebokst door doelman Jorik Mensink. Dan wordt er uitverdedigd door Hattel Heim. Stil van Vos pakt de bal op. Maar Elnathan van Dijk is daar als de kippen bij. Nu een counter aan de linkerkant van het veld voor Hattel Heim. Wart Willemsen. En nu is het ook Bram Neuteboom die goed kan voetballen. Maar uiteindelijk is er met Heerde weer met mannenmacht aan het verdedigen. En is er alleen een ingooi die resteert aan de kant van Hattelheim. Die gaan ze snel nemen via Twan van Rijssen. Dat gebeurt al op de helft van Heerde. Tot en met dat de bal nu wordt teruggespeeld naar Rowan Mensink, de broer van de keeper. En dus is de bal weer in het centrum en is er eventjes rust aan de kant van Hattelheim. In 30 minuten gespeeld en de stand is 1-0. En het lijkt wel of de wedstrijd een beetje aan het kantelen is.
3: En we hebben zoveel wedstrijden dat we besloten hebben om het ANP-nieuws maar gewoon even te skippen. Want ja. Er gebeuren allerlei belangrijke zaken op de velden. VSW, WZC, Aard, wat er gebeurt er bij jou? Aardeilander. Hoor je mij? Aard heeft het nieuws ook geskipt, denk ik. Nou, we hebben altijd de muziekjes scherp staan, volgens mij. Dus dan doen we dat eventjes.
11: RTV 794. Zaterdag Sport. Elke zaterdag tussen 2 en 5.

0: jammer als je een leuke plaat moet wegschuiven. Vind je dat ook niet, Jan? Ja, dat is heel vervelend. Maar goed, we gaan het toch doen, want we hebben een doelpunt gemaakt bij de wedstrijd VSV tegen WZC. Aad Eilander.
1: Ja, het is 1-1 geworden hier zo. En wat ik al zei, VSV was wel een paar keer gevaarlijk geweest. Maar uiteraard ook een keer weer beslissend daarvan. Het was David Langeberg. Te lang werk met de bal, te stroefveld. Dus niet gewend eraan, bal kwijt. En dan appelleren van overtreding, wordt niet gegeven. Scheidsrechter laat doorvoetballen. Komt de bal op de rechterflank. Daar werd Sonderberg eruit gelopen. Voorzetje en Prins, ja, druk maar af in het doel. En zo is het 1-1 geworden hier. Net daarvoor nog een goed schot van Mike Nijland waar de keeper overheen dook. Maar die komt nog in tweede instantie naar die bal toe grabbelen. Zodat het 1-0

0: de verdediging van VSW. Dat was een gevaarlijk moment. Er was, die verdediger die niet tussen zat, had het maar zo kunnen zijn dat mijn heer de bal binnen kon prikken. Cornerbal, pakken we nog even mee. Martijn Anderweg, die gaat die bal goed neerleggen. In het halve cirkeltje zou ik zeggen, maar ik zal je zo eens even de foto doorsturen hoe die er hieruit ziet. Maar in ieder geval, de lange mensen zijn mee. Komt de aanloop en zwaait nog even met de armpjes. De scheidsrechter is nog even bezig met wat de verdedigers daar zo. Mag je niet doen, moet je loslaten. Ik zou zo zeggen, voetballen. En als er een overtreding begaan wordt, dan fluit je gewoon. Maar goed, dat terzijde. De voorzet die komt en hij wordt bij de eerste paal weggeschoten. Bal buiten het veld, ingooi voor BZC. Het gaat allemaal een beetje op zijn 11:30, maar ja, de bal ligt op veld 2 en die moet dan naar het hoofdveld gebracht worden. En daar staat de doelpuntenmaker Steenwoord, die gaat die bal ingooien. Deze pakken we dan ook nog even mee. Ik twijfel nog een beetje, gaat hij ingooien op Anderweg. En Anderweg, die kaartjebal, gaat buiten. En zo is het helemaal niks voor WZC. Tussenstand, 32 minuten op de klok, 1-1.
1: En in die vierde klasse C kijk ik gelijk even naar de andere uitslagen. Zwolse Boys tegen Zalk is 1-0. VSCO 61 tegen Twello 1-0. VSW WZC Wapenveld hoorde u zojuist 1-1. Oene tegen Deventer 0-1. ESC EFC 58 1-0. Hattem Lelystad. En dan hebben we ze allemaal gehad. En gaan we nu snel kijken in... club met die mooie naam, Candia 66. Matthijs.
2: Candia 66 inderdaad. Live vanaf de Grebbeberg sta ik hier te kijken hoe Christian Baks de bal vanaf niet zijn hele ongunstige positie inbrengt. Zou een goede voorzet kunnen zijn. Bal is krijgt iets te veel hoogte, waardoor de keeper de bal eigenlijk vrij makkelijker kan verwerken tot een ingooi. Die ingooi wordt genomen door Niels Koops. Niels Koops is zojuist ingevallen voor Fios. Dat ging ten koste van Jesper Bourgogne. Ja, dat is toch altijd ondankbaar. Je teamgenoot krijgt in de derde minuut een rode kaart. Ja, dan is het even wachten tot Thomas Prins een nieuwe verdediger inbrengt. En dat is dan altijd ten koste van een van de middenvelders. En vandaag is Jesper Bourgogne de ongelukkige. Terwijl Jesper Bourgogne nog in het veld stond, ging het eigenlijk best wel aardig met Fios. Je verwacht natuurlijk met 10 man zo vroeg al in de wedstrijd een heuse belegering voor het strafschopgebied van Daniel Crossen. Nou, daar was eigenlijk weinig sprake van. Candia had natuurlijk wel het veld overwicht, ook het meeste balbezit. Maar tot echt grote kansen heeft het niet geleid. Bal waaide nog een keer op de paal. Dat was, ja, dat leek veel gevaarlijker dan het was. Sterker nog, Fios was eigenlijk wel de gevaarlijkste ploeg in die fase. Een aantal gevaarlijke uitbraken. Verre Timmer kon nog een keer Axel Hulsenbos alleen voor de keeper zetten. Dat deed hij ook. Maar de scheidsrechter zag eigenlijk als enige hier op het hele sportcomplex dat dat buitenspel was. Tot grote ongenoegen van Verre Timmer. Dat mocht dus uiteindelijk niet leiden tot een doelpunt. En ja, net als je denkt van nou, dit kon wel eens een hele lange middag worden. Maar ja, wat heeft Sios eigenlijk te vrezen van dit Candia? Valt die bal er uiteindelijk toch in? Een ingooi zojuist van Candia. Een lange ingooi, zo'n halve corner is dat eigenlijk. Ja, die kreeg Sios in twee instanties niet goed weg. En dan belandt die bal voor Mobu Tahire. Dat is de spits. De spits die ook al betrokken was bij de rode kaart van Marijn Visser eerder deze wedstrijd. Ja, die toch best wel handig is. Ook heel snel is. En uit de draai knap raakschoot. Buiten bereik van Daniel Crossen. Dus het staat hier inmiddels 1-1. En ja, dat betekent dat de middag toch behoorlijk lang gaat worden voor Fios. Benieuwd wat dit gaat geven. Wordt ook wel wat minder vriendelijk. Wat meer overtredingen links en rechts. Op dit moment ligt ook Christian Baks aangeslagen op het gras. Op het kunstgras moet ik zeggen. Omdat een van de verdedigers van Candia het nodig vond om hem op die plek te torpederen. Nou, dat betekent in ieder geval dat Fios even een adempauze krijgt. Dat Christian Baks even op adem kan komen. Die bal kan klaarleggen voor een... om hem vervolgens in te brengen in het strafschopgebied. Misschien moeten we dat ook nog even meenemen. Dan kom ik zojuist binnen met de vrije trap van Christian Baks. En dan verlaten we de uitzending voorlopig ook even met de vrije trap van Christian Baks. Deze is beter. Gaat richting de koppers. Over daar een Damien Schipper. Over Sam Oerlemans. Ja, dat levert dan uiteindelijk niks op. En dat betekent dat Samake, een van de verdedigers van Candia 66, kan opruimen. Het staat hier dus 1-1.
1: Slotfase, eerste helft bij Candia. Vios 1-1. Ik zei het straks al even kort voor het nieuws. Epe hebben we nog niet gehoord. We hebben nu aan de lijn Rijk van Ark. En die heeft eigenlijk voor de supporters van Epe op dit moment niet zo goed nieuws. Rijk.
3: Nee, zeker niet.
1: Goedemiddag.
3: Goedemiddag, ja. We zijn ondertussen 5 minuten verder. En Epe is in de eerste minuut van de wedstrijd direct al op een achterstand gekomen. Door een doelpunt van de nummer 16 van... Ik zit

0: is te knooien met de naam. Hè?
1: Harskamp, Harskamp. Ik help je een beetje, Harskamp. Rijk. Harskamp, ja.
0: Maar er zijn er zoveel, hè? Harsen en Harskamp. Nee, maar Twan van de Vis, die vorige week al twee keer scoorde... die scoorde nu in de eerste minuut eigenlijk op gelijke wijze... zoals hij vorige week tegen Nunspeet scoorde. En Epe was niet goed bij de les. De Epe-verdediging die liet hem vrij net buiten de 16... en hij prikte die bal heel secuur in het doel. Maar door Epe dus op een 0-1 achterstand staat... ja, dat hadden we dus niet verwacht. Zeker niet gehoopt en ook niet verwacht dat het al zo snel zou gebeuren. Maar goed, Epe heeft vanaf dat moment dus nu wel het meeste balbezit... en probeert natuurlijk de verdediging van Harskamp te verschalken. Maar goed, dat geeft aan de andere kant ook wel weer ruimte voor de ploeg uit Harskamp. Maar goed, Epe die lost dat tot nu toe steeds goed op. Bengt Wetterholt een prachtige actie aan de rechterkant in de derde minuut van de wedstrijd. En die zette de bal keihard voor... Maar ja, goed, er stond niemand van Epe om hem in te tikken. Maar dat was wel jammer, was een goede kans. Nu is het op dit moment, hebben we dus in de zevende minuut... dat we hier nu spelen zo'n beetje. Ja, de zevende minuut. En dan is Harskamp weer in de aanval. Maar goed, de Epe-verdediging kan het nu goed handelen. En dan gaat Epe verdedigen via Jon van Zuuk. Een prachtige paas op Bengt Wetterholt. Die gaat de diepte in binnen de 16. En die gaat een prachtige bal. En die maakt een prachtig doelpunt. Een prachtig doelpunt van Bengt Wetterholt. Die de diepte ingestuurd werd. De scheidsrechter die reageerde niet op het vlagsignaal van de grensrechter. Hij negeerde het nog. Hij heeft het zelf denk ik gezien. De grensrechter van Harskamp die staat nog wel met de vlag in de lucht. Maar Epe heeft toch op een prachtig doelpunt een lopje over de doelman van Harskamp heen. Was het Bengt Wetterholt die het doelpunt maakte. De scheidsrechter negeert de grensrechter. Hij kijkt er niet eens naar. Jean-Marc Scholz. Een donker gekleurde man uit waar hij vandaan komt, weet ik niet. Maar in ieder geval, hier heeft hij het zelf goed gezien. Het was geen buitenspel. 1-1 hier op de Wachtelenberg. En het belooft wat moois te worden vanmiddag.
1: We wachten het verder af, Rijk. Dank je wel voor nu. SCH Olympia Barend. Hoe staat het daar?
2: Op dit moment staat er 2-1 in het voordeel van de thuisclub. In het voordeel dus van SCH. En we hebben er ruim 37 minuten op zitten. Ja, komt dus na een minuut of 11, 12 op een 1-0 voorsprong. Het was onverwacht, want het was eigenlijk zo'n beetje de eerste, de beste kans die de ploeg kreeg. Maar na die 1-0 kon je toch wel merken dat Olympia wat beter in de wedstrijd kwam. Ook begon te drukken en ook wat kansjes begon te krijgen. Waar schoten die net voorlangs gingen, maar uiteindelijk was het rond de 30e minuut dat de ploeg uit Hasselt... de verdiende 1-1 gelijkmaker op het bord wist te brengen. En nu moet deze jaar weer oppassen, want de nummer 6 van Olympia... die kan zomaar de bal aannemen richting 16. Wordt er nog wel wat in de weg gezeten door SCA. Door de verdediging van SCA. En uiteindelijk kan SCA balbezit. En SCA probeert er dan uit te komen met een slechte paas naar voren... die in handen belandt van de doelman. Maar goed, SCA kwam dus... op 1-1, of ik moet eigenlijk zeggen, Hasselt Olympia kwam op 1-1. En eigenlijk meteen daarna, nog geen twee minuten later, was het Wout Beekman die de thuisploeg weer op een 2-1 voorsprong zette. Ook weer een beetje onverwacht. Een beetje onoplettendheid in de defensie van Olympia. En dat werd goed afgestraft door middenvelder Wout Beekman. En zo staat deze jaar dus met 39 minuten op de klok met 2-1 voor. Het is een leuk duel, afwisselend. Beide ploegen krijgen kansen. Ze doen niet veel voor elkaar onder, dus ja, het belooft wat dat betreft nog een leuke tweede helft te worden straks.
1: SCA had het afgelopen seizoen wat moeite met het tempo volgens mij in de derde klas, maar dat hebben ze volledig achter zich gelaten, Barend. En Barend is al weg. Nou, dan gaan we kijken bij Wim van Bessen, die zit bij VVO tegen Harmsen.
3: Ja, hier is het inmiddels 2-1 geworden, maar een heel komiek doelpunt. Voor mij was zijn eigen doelpunt van Lars Timmer. Die wil de bal terugspelen op de keeper, maar die staat een heel eind naast het doel. En de bal die verdwijnt gewoon in het doel. Dat was in de 31e minuut. Ja, dat geeft natuurlijk de gasten uit Harmsen natuurlijk wat extra moed. En ja, ik moet eerlijk zeggen, Vevo die is het een beetje kwijt, zou ik haast zeggen. Het gevaarlijke aanvalspel van de eerste 20 minuten, dat zien we weinig meer. Het is heel veel Harmsen die toch balbezit heeft. Niet dat ze daar echt heel veel nog gevaarlijk zijn. Maar goed... Het is wel een Eens even kijken, wat gebeurt hier voor me? Nou, het wordt toch een ingooi van Harpsen, hoewel het voor mij andersom was. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Ik ben een scheidsrechter en een grensrechter niet. Maar in elk geval, ja, Vevo die krijgt toch wel wat moeite met de mensen uit Harpsen. Het is inderdaad geen slechte ploeg. Dat was nou vorige week al wel duidelijk. Maar ja, Vevo nu weer in de aanval met Davy Kroes. En ik moet eerlijk zeggen, daar de linker verdelingsblok van Vevo, dat bevalt me prima. Davy Kroes staat daar en Jure Bijsselbos. Die dan zo'n beetje de hele linkerkant bestrijkt. Maar die doen het hartstikke goed. Dus die houden de controle erin. Nou weer eens kijken. Pascal Collijn in. Dani Draaier. Oh, dat lijkt me toch scheidsrechter. Nou mag ik het toch wel eens een vele kaart geven. Want dit is echt gewoon... Ja, dit is gewoon een hele, hele gemene overtreding. Gebeurt hier pal voor mijn neus. En Dani Draaier die vraagt nu een gele kaart. Ja, dan moet je natuurlijk... Dat moet je natuurlijk niet doen, want dan trekt hij de gele kaart in plaats van degene die je moet hebben. Want het was een veelbelovende avond van Vevo. Pascal Collijn die wilde doorlopen en die werd eigenlijk gewoon ordinair pootje gehakt, zoals ze dat dan noemen. En nu nog een hele discussie met de scheidsrechter. Maar goed, dat moet je niet doen, want die win je toch niet. Helemaal geen nut. Zeg maar niks, neem gewoon die vrije trap maar. En je kunt het alleen eigenlijk nu goed maken of even afstraffen door te scoren. Kijken. Goeie bal van Sven. Van Diepes. De bal blijft terug. Eens kijken. Davy Kroes. Wil terug naar Jure Bijsterbos. Nou, Vevo die blijft in de aanval. Gaat naar de andere kant. Stijn Korte die geeft een hele vrije veld voor zich. Gooit nu de bal voor? Nee, die is te kort. Oh, nou, die gaat over Milan de Goeie heen. Ja, dat is weer heel goed opgerot. Ja, die Jure Bijsterbos, die loopt, gaat heel prima dicht. Ik zeg, de jongen die... Die is een enorme ontwikkeling gemaakt, ook vorig seizoen al, maar die is nu toch wel wekelijks wel een van de betere. Nou, Stijn Korte weer in aanval. Nou, eens kijken, wat gaat Stijn doen? Oh, Stijn die maakt een beweging en die... Nee, dat gaat naar goed. Die struikelt. Nou, goed. Ingooi, dat de onvrede van het publiek en ingooi voor Harps, het leek mij ook weer andersom. Nou, een overtreding van Vevo, denk ik. Lars Timmer. Nou, de bal, het spel gaat verder. Nou, het is een beetje, op dit moment een beetje rommelig. En de scheidsrechter, ja, die laat het een beetje lopen, moet ik eerlijk zeggen. En daar moet je wel mee oppassen. Want dan kan zo'n wedstrijd, als je niet consequent en duidelijk fluit, dan kan zo'n wedstrijd natuurlijk een raar verloop krijgen. Maar goed, we zijn hier in de 41ste minuut aanbeland. De stand is nog 2-1 in het voordeel van thuisclub Vevo.
1: Dankjewel, Wim. Nog even de slotfase bij Heer de Hattoheim, Erik Smit.
4: Opslag van rust nog steeds 1-0 hier op Molenbeek. Absoluut nog steeds tegen de verhoudingen in, hoor. Want waar Heer, ik zei dat Heer de af en toe even het momentum overgenomen had, zo rond die 1-0... is het toch gestopt weer met voetballen. En dat is eigenlijk jammer, want er zat echt wel eventjes wat in het vat bij Heerde. En Hattemers heeft het de laatste 10 minuten weer helemaal overgenomen. Maar bij de Hattemers leidt dat ook tot een stukje frustratie richting de scheidsrechter, richting elkaar, richting ja, eigenlijk ook de spelers van Heerde. Net weer een gele kaart gezien voor Twan van Rijs in dit geval. Naar een hele ja, domme overtreding eigenlijk helemaal achter in het veld van Heerde. En nu fluit scheidsrechter Bijen voor de rust. Is het dus 1-0 voor de geel-zwarte uit Heerde. Tegen de verhoudingen in. Maar moeten ze het straks nog 45 minuten vol gaan houden. Maar Hattemheim zal toch vertrouwen houden uit de eerste helft. Want als zij gewoon zo blijven voetballen, dan kan een goal niet uitblijven. Tot zometeen in de tweede helft hier bij Heerde tegen Hattemheim. Ruststand 1-0.
1: Dankjewel, Erik. Kijk ik gelijk eventjes naar de tussenstanden in de derde klasse F.
4: Tot zo.
1: Zwift 64 tegen Dalfsen 0-0. Rauwveen Dieze West 1-1, DSV 61 tegen Owios. Nou ben ik even mijn plaatje kwijt. Ja, dat is als je een hoop dingen tegelijk wil doen, dan lukt dat niet helemaal. DSV 61 was ik gebleven tegen Owios 2-0. SCH Olympia 28, Vedu 2-1. Serenbroek Bekwiek 28, 2-0. Heerde Hattemheim, u hoorde het zojuist, 1-0. En het harde tegen ZAC 1-2. Volgens mij is het overal rust, behalve in Epe. Maar nou kijk ik even naar Gerben. Hebben we Rijk hangen?
5: Nee, we hebben Rijk niet hangen, nee.
1: Nee, dan nee. Houd dat even op. Kijk ik eventjes of ik u nog andere ruststanden even snel door kan geven. Kijk ik in de derde klasse F. Oost 3. F. Nee, 3E moet ik even naar kijken. Ja, dat is hem. Ook daar heb ik ruststanden. VVOP tegen WAVV 02. KCVO Dieren 00. ONA 53 tegen Teuge 00. Groenwit 62 tegen de Paasberg. Die wedstrijd is om 3 uur begonnen. Dat is nog 00, zie ik. Advendo Columbia 3-0. Fortissimo tegen Duno Doorwet 4-0. En Candia 66 Vios Vaassen. Dat weet u inmiddels. 1-1. Rijk van Ark hebben we hangen bij Epe tegen Harskamp. We verlieten jou bij 1-1, Rijk.
0: Ja, zeker. Dat is het nog steeds. En Epe is wel de bovenliggende partij. Hoewel het ook natuurlijk Harskamp ook wel zo nu en dan uit de schulp kruipt. Maar goed, Epe heeft toch het meeste balbezit. En met name via de rechterkant, denkt Witterholt, zijn we toch het meest gevaarlijk tot nu toe. Alhoewel nu Harskamp aan komt zetten via de linkerkant, kunnen een voorzet geven, denk ik. De linksbuiten die probeert het in ieder geval. Nee, dat lukt hem nog niet. Bal gaat weer terug naar het middenveld. En dan proberen ze toch met goed spel in ieder geval de Eper-verdediging te ontrafelen. Maar goed, het is nog steeds één balbezit. Ik neem dit eventjes mee voordat ik even wat anders ga vertellen. En nu is het Eper wat probeert de bal in het bezit te krijgen. Dat lukt allemaal niet. Nog steeds de mannen van Harskamp in balbezit. En dan krijgt Stefan Lokos de bal in de diepte gespeeld. Maar die kan er niet bij. Dan is het de verdediging van Harskamp die de bal weer in bezit heeft en een aanval gaat doen. Nu een diepe bal op de speler van ja hoor, die staat buitenspel. 14, nummer 14 staat buitenspel. En dat is, als ik het zo zie, Robin van Voorst. Maar goed. Ja, het begon wat sneu voor Epen natuurlijk. Dat je binnen een minuut al met 1-0 achterstand komt. En het was een identiek doelpunt wat Harskamp maakte als vorige week. Ik heb het kunnen zien op de live of de beelden van de wedstrijd van vorige week. En dan was die nummer 16, Twan van der Vis, die op een identieke wijze als vorige week de bal in het doel prikte. Nou, en dat is, ja, daar waren ze toch eigenlijk op voorbereid als het goed is. Maar nou komt diezelfde Twan van der Vis weer in balbezit hier. En nou zijn ze weer in gevaarlijk aan het worden. En dan is het in ieder geval René Suurland die de bal kan tegenhouden, waardoor Harskamp een cornerbal mag nemen. Ja, ik wou zeggen, die ploeg van Harskamp die is vorige week natuurlijk uitstekend begonnen met een 4-1 overwinning thuis tegen Nunspeet. Terwijl dat Epen het vorige week ook redelijk gedaan heeft tegen de verwachte goede ploeg van Lunteren. Die vorig jaar zelfs in de nacompetitie tot in de finale gebracht heeft voor promotie naar de eerste klas. Dus het was best wel een heel goed resultaat daar in Lunteren. En dat willen we graag zien dat Epe dat vandaag nog een keer gaat doen en 3 punten gaat pakken. Zodat we in ieder geval wat ruimer in de punten komen gelijk in het begin van het seizoen. Heel belangrijk als je in zo'n nieuwe competitie komt. Nou, ik neem dit nog eventjes mee. Dat Epe heeft balbezit. Keeper Job Vonk, die zal de bal ver naar voren schieten. En er is hem wel toevertrouwd. Die bal die komt ver over de middenlijn richting Stefan Lokos. Die kunnen doorkoppen. En dan blijft hij in balbezit. Het is het Bengt Witterholt die de bal nu in bezit heeft. Nee, dat is Thijs Tegenman. Thijs Tegenman. En die speelt de bal naar Luc Berkhoff. Luc Berkhoff. We geven een voorzetje. Die wordt gestopt door de verdediging van Harskamp. En dan gaat de bal, die komt uiteindelijk weer terug. Via René Suurland gaat hij weer terug naar Job Vonk, de keeper. Ja, moment om terug te gaan naar de studio. De stand is hier 1-1 op de Wachtenberg. Het is een gelijkopgaande strijd, laat ik het zo zeggen. Hoewel Epe wat meer balbezit heeft.
1: Dankjewel, Rijk. Voor nu die andere club uit Epe, EZC. Daar is het inmiddels rust. Die spelen thuis tegen Hulshorst. En we hebben daarover aan de lijn Frank Vijgen. Frank, goedemiddag.
6: Hey, goedemiddag.
1: Dag, jij hebt een kort verslag van ons van die eerste helft. Maar ik begrijp dat het goed gaat bij EZC.
6: Zeker. Nou, EZC begon niet heel sterk aan de wedstrijd. In de 7e minuut. 0-1 voor Hulshorst. Bal door het midden, die niet goed verdedigd werd. Maar in de 16e minuut was het Dani Gezel die de 1-1 maakte voor EZC. En net voor rust de 2-1 voor EZC. De wereldgoal van Sam Goed. Die alweer zijn derde van de competitie erin schoot. En nou ja, op zich EZC verder wel de betere ploeg. Nou, Hulst is wel erg gevaarlijk. Maar een terechte tussenstand.
1: Vorige week 2-0 overwinning bij de Veluwe Boys. Nu 2-1 voor. Wat is er gebeurd sinds het einde van de vorige competitie?
6: Ja, het gaat inderdaad voorspoedig. Nou ja, we zijn natuurlijk met onze nieuwe trainer William Hulshoff opnieuw begonnen. We hebben een aantal nieuwe jongens erbij. Dus de selectie die is wat breder. En dat zie je gewoon terug op het veld. Wat meer mogelijkheden voor de trainer. Nou, en het valt goed in elkaar. En inderdaad, vorige week 0-2 en nu 2-1 voor. We moeten uiteraard niet te vroeg juichen, maar het ziet er goed uit.
1: Maar een bredere selectie, begrijp ik.
6: Klopt.
1: Kijk. Ja, en dat scheelt natuurlijk, hè?
6: Ja, dat scheelt zeker.
1: Oké, Frank Vijgen van EZC, dankjewel voor nu een 2-1 ruststand in het voordeel van de thuisclub. Ik kijk natuurlijk ook eventjes in die vijfde klasse C naar de andere uitslagen, de andere ruststanden. Dat is Gorssel tegen WWNA 2-0. EZC, nou dat hoorde u zojuist, tegen Hulshorst 2-1. Vevo tegen Harsen, dat hoorde u van onze Wim van Bessen. Daar is het inmiddels ook 2-1. Even kijken, ZVV 56. Elsmeet, die wedstrijd is afgelast. Wij weten niet de reden. Wellicht dat we daar nog achter kunnen komen. Apeldoornse Boys tegen Veluwse Boys 1-0. Eefde tegen Almen 1-0. Dat zijn de ruststanden in de vijfde klasse C. Ik denk dat het tijd wordt voor volgend drankje.
7: Hier op sportgebied alles wat je niet wilt missen. RTV 794. Zaterdag Sport.

slikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen...

0: Nee, ik vind het zo'n leuke plaat. Het duurt te lang. Een plaatje ooit gemaakt tijdens het seizoen 2018 van De Beste Zangers. Leuke plaat. Davina en Michel hoor je.
1: Ze vinden allemaal dat ze na het Eurovisie Songfestival
0: moeten. Ja, dat klopt. Ja, nou ja, goed. Ja, ik wil me eigenlijk niet mengen in die discussie of het er überhaupt heen moet gaan. Laat dat maar niet doen. Nee,
1: jij, nee. Jij zit niet in de keuzecommissie.
0: Nee. Ja, ik vind het wel een hele goede zangeres, hoor. Daar gaat het niet om. Maar
1: zeker,
0: goed,
1: zeker.
0: We gaan nog eventjes één keer schakelen, heel kort, met Epo Askamp. Rijk van Ark, 1-1 nog.
2: 1-1 nog, ja zeker. Was zojuist wel een kansje voor Askamp. Weer een prachtige bal op die toch wel de meest gevaarlijke man van hun, hoor. Dat is die Twan van der Veest. Die komt vanaf het middenveld komt hier opstomen. En nu was er een voorzetje tot bij de tweede paal. En kwam hij net te laat. Dan had hij hem wel één kunnen tikken. En Epe heeft ook wel nog weer een mogelijkheid gehad. De meeste gevaar komt dan toch via Bengt Witterholt. Die tot nu toe de beste man van Epe is, vind ik, hoor. En natuurlijk ook op het middenveld hebben we Bas Stop. Nou, nu ik het daar toch over heb, Bengt Witterholt en Bas Stop. En ook Jack Norman, die staat als rechtsback. Dat zijn de drie jongens die eigenlijk in de ploeg zijn gekomen voor Epe dit seizoen. De rest heeft allemaal vorig seizoen ook al meegedaan in de derde klas natuurlijk. Maar deze drie mannen, waaronder Bas Stop op het middenveld, ja, dat is een uitstekende speler. En die verdeelt het spel. En er is best wel een aardig ploegje van gemaakt door trainer Jordi Fakkert, moet ik zeggen. We hebben leuke wedstrijden gespeeld, ook in de beker. Ja, misschien wat onverdiend dat we eruit zijn gewipt, maar goed, dat maakt ook niet zoveel uit. Hij heeft in ieder geval een leuk team op de markt gezet. En ja, nou ja, goed, er wordt ook leuk gevoetbald. Maar moet ik ook zeggen, ook van de tegenstander, hoor. Harse, Harskamp. Ik zit steeds met het verkeerde naam, hè. Harskamp. Maar in ieder geval, Harskamp, die heeft ook een leuk team. Dat is heel knap. Die binnen 2-3 jaar zijn die toch maar vanuit de vierde klas naar de tweede klas gegaan. Nou, dat is een fantastisch als het kan. Maar ik hoorde wel, de spelers komen wel overal vandaan. Dus het zijn niet allemaal spelers uit de Harskamp. Dat kan ook bijna niet, want zoveel mensen wonen daar niet. Heb ik wel eens gezien. Ik ben er wel eens geweest. Maar ja, dan denk ik altijd dat ik in Harsen ben. Maar dat is niet zo. Nee, Harskamp. Nee. Goed, het is hier nog steeds 1-1. En het is bijna een half uur gespeeld hier. We zullen ook wel iets tijd zal erbij komen. Want er is een onderbreking geweest. Ik kreeg een speler van Harskamp. Die kreeg de bal van dichtbij. Had op zijn hoofd. Moest daar eventjes verzorging voor hebben. En dat is een moment. Dat zal hij er vast wel bij tellen. De scheidsrechter. En dat is, ik zal het nog maar eens noemen, Jean-Marc Scholz. Een fantastisch goede scheidsrechter, weet ik tot nu toe. Heeft het uitstekend voor elkaar. Even zal ik nog even meenemen. Die hebben nu een vrije trap op het middenveld. En er staat Luc Berghoff, de aanvoerder, die staat erachter samen met Thijs Stegeman. En ik denk dat, het is Bengt Witterholt die hem, de man van de wedstrijd. Nee, het is Luc die neemt hem. En tot bij de tweede paal. En dan was de lange Jacques Norman die daarbij staat. En die kan er net niet bij komen. Maar Epe is toch wel in balbezit. Thijs Stegeman aan die kant. Aan de linkerkant. Heeft hem bij de achterlijn. Probeerde mannetje voorbij te gaan. Speelt hem weer terug. Richting Jelmer Kommer. Jelmer Kommer helemaal naar de andere kant. En dan is het Jon van Zoek die de bal in bezit heeft. Mooi moment om terug te gaan naar de studio. Het is hier dik half uur gespeeld. 1-1.
1: 1 minuut over 3:30 betekent dat de wedstrijden van 2:30 weer op het punt staat van te beginnen. Ik kijk nog even naar tussenstanden van de tweede klasse L, WVFKHC 3-0, Nunspeet NSC 1-1, Zeewolde Hierden 0-0, IVV Hooglanderveen 1-1, Doskampen tegen Horst FC 0-1, SVI Lunteren 0-0 en Epe tegen Harskamp. Zojuist van Rijk 1-1. Dan zie ik hier iets voorbij komen over de Formule 1. Gerben, Azerbeidzjan wordt vandaag verreden omdat het morgen een officiële nationale feestdag is. Klopt. Daardoor wordt vandaag die competitie verreden. En die begon om 2:00, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Hij is inmiddels afgelopen.
0: Hij is afgelopen, ja. Dat was wel heel spannend. Als ik daar naar buiten kijk, dan zie ik jouw auto staan op mijn schermpje. En de winnaar, George Russell, rijdt in hetzelfde merk als waar jij ook in rijdt. Ben jij ook zo'n liefhebber?
1: Absoluut. Ja, het zijn heerlijke auto's. Zeker. Zeker. Ja. Die van mij is niet zo snel.
0: Oké. Ja, het schijnt... Ja, we hebben het allemaal niet kunnen zien hier. Ja, dat is een beetje... We hebben hier geen tv. Dat heeft altijd wel een beetje een gemis. We hebben er niet live kunnen volgen. Maar het was wel een hele spannende wedstrijd. En uiteindelijk komt Stappen 1/10 tekort om Russell van de zegen te houden in Azerbeidzjan. Maar wel leuk dat beide Red Bulls nu op het podium staan. En dat ze nu ook best wel weer mee gaan doen.
1: Ze hebben het lek gevonden?
0: Ja, het lek boven, ja, dat weet ik niet.
1: Ja. De McLaren's blijven wat achter, hè?
0: Die blijven nu wat achter, ja, inderdaad. Ja.
1: Nou, het is leuk dat hij weer meedoet. Dan worden we volgens mij in Nederland ook allemaal weer wat enthousiaster. Want dat was een beetje ingezakt, vond ik.
0: Dat klopt. Ik merkte het ook aan mijn kinderen. Die zaten altijd op het puntje van de stoel. Maar dat werd de laatste maand ook wel wat minder. Maar het was al een spannende wedstrijd, hoor. Ik bedoel, een paar keer een safety car, een crash van Bottas. En er is van alles gebeurd. Dus mocht je het niet hebben gezien, je kunt het altijd nog even terugkijken, denk ik.
1: Ja. Het is in ieder geval 18 punten voor Verstappen.
0: Ja,
1: prachtig.
0: Dat.
1: Hey, de wedstrijden zijn weer begonnen. Zullen we eens even gaan kijken bij onze Erik? Heer de Hattelheim.
3: Daar komt de 1-1 en daar is de 1-1. Het is 1 minuut na de rust. Hattelheim die gelijk doet wat het in de eerste helft verzaakte. Twan van Rijssen is degene die de doelpunt maakt. De aanval werd opgezet via Roan Mens en kon eigenlijk zo doorlopen naar de rand van de 16. En daar stond Willemsen aan de rechterkant. Twan van Rijssen, excuseer, die stond daar helemaal vrij. En die schuift de bal links onder in de hoek achter doelman Rowan Berghorst. En zo is de schade al heel snel hersteld van de Hattelheim. Waar ze dus absoluut tegen de verhoudingen in met 1-0 de rust in gingen, hebben ze het nu alweer recht getrokken. En dat is geen goed nieuws voor Heerde. Wat eigenlijk er niet heel erg aan te pas kwam in de eerste helft. Zal nu dus weer moeten gaan omschakelen en weer een doelpunt maken. Brian Heegen stoomt nu op aan de linkerkant van het veld. Geeft een balletje in het niemandsland. En dus kan Hattelheim die bal weer opvangen. En dit zal de ploeg uit Hattem vertrouwen geven. Een donderspeech wellicht van trainer Martijn Hollewand heeft nu al zijn effect gehad voor de Hattemers. En dat voorlopig dus die 1-1 zojuist heeft gemaakt. Geen wissels aan beide kanten in de rust. Nu wel een overtreding gemaakt door Bas Berends op Brian Heegen. En dus een vrije trap ver op de eigen helft van Heerde. Wat dus weer opnieuw moet beginnen. Wil het 3 punten vandaag houden op Molenbeek. Maar het zal ook beter moeten voetballen dan in de eerste helft. Want het was een beetje wachten op deze gelijkmaker. 1-1 dus hier zo al gelijk. Na de rust op Molenbeek nu weer dombalverlies van Davy van Velsen dit keer. Ja, we zijn heel benieuwd hoe het gaat in de tweede helft. Maar er zal in ieder geval uit een ander vaatje getapt moeten worden door Heerde. 1-1.
1: Ook in Zwolle zijn ze weer begonnen bij VSW WZC. Aard.
4: Ja, VSW die probeert uit te breken via de linkerkant, maar die bal gaat buiten. Het is 1 minuutje gespeeld, eerste corner voor WZC weer gehad. Trainer Van der Ziel heeft ingegrepen. Sander Sonnenberg, die er verschillende keren uitgelopen werd, is naar de kant gehaald. Aan de andere kant is Thomas Steenbergen. Die had al een bandage om zijn knie, of hij niet helemaal fit was. In ieder geval uit het centrum van de verdediging Thomas Steenbergen gewisseld. En dan ook nog even de doelpuntenmaker gewisseld. En daarvoor in de plek, Bram Roskamp, nu aan de bal. Die zoekt gelijk het gevaar op. Speelt die bal met buitenkantje voet naar Mike Meijner. En die komt nu in schietpositie. Maar die bal wordt half weggewerkt. Het is een scrimmage. WZC heeft nog steeds de bal. Het is David Langenberg aan de bal. En die weet de bal te brengen bij Tycho Müller. En dan hebben we de derde invaller aan WZC-kant. Tycho Müller is erin gekomen voor de doelpunt te maken dus. Dus 3 verse krachten bij WZC. We hebben nog 44 minuten om weer de winst in de naald toe te trekken. Maar voorlopig is het hier 1-1 op Sportpark de Bosrand. Ik zie geen wissels aan de VSW-kant. Die zullen ze ook maar niet zo ingooien, want ze hebben een smalle selectie, hoorde ik. Maar hebben wel 2 man op de bank zitten. In tegenstelling tot WZC, daar zitten te veel meer. Dus tussenstand hier zo, 47 minuten op de klok, 1-1.
1: Debutant in de derde klasse E is de oud-zondag competitie voor KCVO. En die speelt vandaag thuis tegen Dieren. Henry.
5: Ja, we zijn een minuutje onderweg. En het staat nog steeds de brilstand op het bord 0-0. 1 wijziging in het veld. Stan Hagen is erin gekomen ter nadele van Giel Hagen. Waarbij Tijn Scheffel dan rechtsback wordt. bij Tijn Scheffel rechtsback wordt en Stam in het centrum komt, nou, bij Dieren loopt gewoon een hele goede linksbuiten die de aanvoerder die gewoon gevaarlijk is. En ja, het schiet het in de eerste helft een beetje moeilijk mee, dus we gaan kijken hoe we dat op een andere manier kunnen oplossen. Maar ja, het is nu 0-0. Op dit moment wordt er gewoon ingegooid aan KCVO-kant, waarbij Dieren gewoon toch wel weer het spel naar zich toe wil trekken door snel te schakelen, snel in de omschakeling, heel makkelijk aan de bal is. En we hebben een jonge scheidsrechter die keurig fluit. Hij heeft 2 gele kaarten uitgedeeld naar een KCVO-zijde, wat eigenlijk ook gewoon gele kaarten waren. Dus daar mogen we met z'n allen niet over mopperen. Ook niet meer dan dat trouwens, maar gewoon een hele goede scheidsrechter die er bovenop zit. En even kijken, sorry, ja, de bal gaat weer heel snel naar de linksbuiten van hun. Maar Tijn Scheffel verdedigt daar gewoon heel goed. Jongen die echt had een beetje lastig te zeggen omdat je eigen zoon is, maar die gewoon op dit moment zich erin geknokt heeft en in het elftal en vanaf daar gaat voetballen. En ja, we krijgen nu toch wel weer met een paar jonge jongens op het middenveld ook. Ook Luc Muilaert is vervroegd overgekomen naar het eerste toe, staat erin. Dus onze toekomst ziet er nog wel rooskleurig uit. Er zullen ook een paar jongens een beetje op het einde van de Latijn zijn volgend jaar. Dus er moet ook weer aanwas komen. En dan ja, nu is het een beetje de strijd van ja, wie. En dan kom je terecht van wie gaat er trainen en wie gaat er niet trainen. En wie staat erin en wie staat er niet in. Dus dat is een mooi spelletje. De trainer heeft nu gewoon vandaag 19 man om uit te zoeken. En nou, daar zie je gewoon van dat het een lastige situatie voor hem om te kiezen. Maar tot nu toe is het 0-0, sportieve wedstrijd, leuke wedstrijd. Wij eigenlijk, moeten we wel heerlijk zijn, Dieren gewoon beter van spelen. En KCVO hoopt daar een puntje te scoren vandaag.
1: Spelers kunnen en mogen niet verzaken natuurlijk als je in zo'n eerste selectie zit. Nou, dat heeft KCVO, begrijp ik, van Henry Scheffel goed begrepen. Maar desalniettemin, het is nog steeds 0-0 daar. MVVO tegen Harfsen, ze zijn weer begonnen. We verlieten jou, Wim, met een 2-1 voorsprong voor VVO.
4: Ja, dat staat inderdaad nog steeds op het scorebord. En hoe heet dat? Ja, dat is buitenspel inderdaad. Nummer 7 gaat iets te vroeg. Ja, het zijn inderdaad nog 2-1 te zijn. Inmiddels een 48 minuut. Harfsen die probeert natuurlijk zo snel mogelijk op gelijke hoogte te komen. Nou, hoe heet dat? En waren al één keer een klein beetje gevaarlijk. Maar gelukkig goed ingrijpen van de VEVO-defensie voorkwam verder onheil. Ja, VEVO die... Ja, die moet iets proberen iets meer de bal in bezit te houden. Ze zijn iets te snel kwijt. Harfsen is te veel aan de bal. En ja, veel wil ik zeggen, de eerste 20 minuten speelden ze echt heel goed. En ja, dat moeten we kijken dat ze dat weer kunnen geven. Dan gaat weer een lange bal naar voren. Even kijken, Wouter Jonker. Nee, die wordt afgetroefd. Nou, het is nog een beetje hoog houden. Milan de Goeie, die geeft een bal. Eens even kijken, daar gaat John van Vals achteraan. Nou, eens even kijken. Het is echt pukkelen voetbal op dat moment. Ik geloof dat op een kluitje dat er wel tot 10, 15 spelers staan. Maar goed, de bal is inmiddels weer in achteren bij Vevo. Vevo die gebruikt heel vaak toch doelman Jury liefst dat aanspreekpunt. Oh, daar gaat Jury toch in de fout. Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Dat gaat net goed, maar dat wordt wel... Nee, daar zit gelukkig Davy Kroes nog weer tussen, maar... Ook daar weer, ja, dat ik zeg al, Jury, die vorige week ging het ook een keer mis. En ja, die moet toch niet te nonchalant worden met zijn uittrappen. Want dat doet hij heel vaak en dat is best wel leuk. Nou, eens kijken, de nummer 7 van het Haaks in de aanval. Nee, weer zit niet anders dan Davy Kroes, zou ik haar zeggen, zit er goed tussen. Maar goed, Haaks die begint aan te dringen. Oh, nou, dit lijkt nergens op. Die bal belandt bij mij in het hokje, gelukkig niet te hard. Maar die bal, de ingooi, helemaal verkeerd. En die komt, de ingooi van veel. Oh, wat doet... Jongens, wat doen we nou? Nou, dan moeten we toch even... Nou gaat, eigenlijk nog de goed spelende Giel Bijsbos, die gaat er, of Jure Bijsbos, gaat er een beetje in de fout. Die speelt de bal terug naar de doelman. En daar zat bijna een halve speler bij. En Jure Liefers, die kon alleen maar de bal een beste peer weggeven. Maar goed, in elk geval, Jure Jure herstelde weer. Die gaat nou in de aanval. Nee, die bal, daar zit de nummer 3 tussen en de bal belandt bij de keeper. Maar het is best een levendige wedstrijd. En Vevo zal toch alle zeilen moeten bijzetten om de overwinning over de streep te trekken. Nou, even kijken. Vevo in de aanval. Dylan de Goeie, ook zo'n vuurvreder op het middenveld. Welkom bij Wouter Jonker. Wat gaat hij doen? Nee, die wordt van de bal afgezet. En daar zit Steve Kortenhuis tegen. Dus die speelt vandaag ook een hele goede wedstrijd. Oi, oi, oi. Dat is jammer, want het was best wel een goede paas. En bijna nog een kans voor Milan de Goeie. Maar de bal, hij kan hem niet goed raken. En de bal hobbelt voor het doel langs. En wat resteert is een doeltrap voor Harsen. 51 minuten hier op het fraaie scorebord. En de stand 2-1 nog steeds voor Vevel.
1: Dankjewel, Wim. Nog even de slotfase van de eerste helft in Epe tegen Harskamp. Rijk van Ark.
2: Ja, het duurt nog eventjes hoor, denk ik, want er zal er wat bijtellen. Maar we zitten aan de 41ste minuut. En ik moet zeggen dat de laatste 10 minuten was Harskamp toch weer, ja. Toch weer het beste in het meest in het balbezit. Een paar keer een cornerbal. Maar echt gevaarlijk zijn ze ook niet kunnen worden. Het is een gelijkopgaande strijd. Nou is Epe weer in de aanval. Via de linkerkant, via Jelme Kommer. Het is een, zoals het er nu uitziet, is de stand compleet terecht. 1-1. Hoewel in bepaalde fases ook Harskamp natuurlijk best wel wat mogelijkheden had. Maar die had Epe ook. Epe in aanval nu weer via Jelmer Kommer. Jelmer Kommer probeert hem voor te zetten. Dat lukt niet. Er zit weer een verdediger van Harskamp tussen. En dan wordt het hard naar voren gespeeld. Maar dan is het René Suurland als slot op de deur. Die de bal rustig terug kan spelen richting doelman Jot Vong. En dan wordt de bal weer in het spel gebracht via de rechterkant Jorn van Zuuk. Maar die speelde hem in de voeten van de tegenstander. Dat is niet de bedoeling. Maar uiteindelijk gaat de bal toch over de zijlijn. Zodat Epe in mag gooien. Ja, wat ik al zeg, een gelijk opgaande wedstrijd is behoorlijk wat publiek hoor. Ik schat toch een mannetje of 300. Mannetje, vrouwtje, hè? Dan moet je... Mensje. 300 mensen zijn er ongeveer.
1: Wij zien dat ruim, Rijk.
2: Ja, dat zie ik ook, ja. In ieder geval, maar Epe die probeert dan vlak voor de rust toch nog de boel in het voordeel te beslissen. Zodat we misschien met een voorsprong de rust in kunnen gaan. Dat zou mooi zijn. René Suurland gaat opbouwen via... Jelle Huiskamp. Richting Bastop. Bastop, dat is toch de man waar het om draait op het middenveld bij Epe. Daar worden de ballen ingeleverd. Die gaat de bal het spel verdelen. En daar is hij heel erg goed in, moet ik zeggen. Hij geeft hem weer terug René Suurland. René Suurland weer terug naar Job Vonk. Ja, we proberen de mannen van Harskamp te lokken. Maar dat doen ze niet. Die blijven lekker in hun zone spelen en laten Epe komen. Nu is via de rechterkant weer een keer achterin rondspelen. Ja, het is een schaakspelletje geworden. Hij gaat de bal weer helemaal naar links, naar Jelle Huiskamp. Jelle Huiskamp die probeert naar voren te gaan. Nee, dat lukt weer niet. Dan komt de bal weer Bastop. Heeft hij dan de oplossing? Bijna. Die bal die gaat naar de rechterkant, naar Thijs Stegeman. Thijs Stegeman die geeft hem... Die probeert een mannetje voorbij te gaan. Dat lukt niet. Geeft hem weer terug. Nou, het is balbezit voor Epe. Het is, zoals we in het verleden de Nederland wel eens al zagen voetballen. Hè? Balletje terug. Gelukkig is dat veranderd. Maar nu komt er wat beweging in.
1: Die tijd is voorbij.
2: Maar nu ook balverlies. Hè? En dan gaat dus Harskamp, die komt in aanval. En die krijgt nu een prachtig kansje via de nummer 14. En dan is het Job Vonk die de bal gelukkig kan stoppen. Want het was een goede inzet van die nummer 14. Die zo ineens op het doel van Epe kon schieten. Dat was Robin van Voors. Ja, nou, Epe weer in balbezit. Het is het moment vlak voor de rust. We kunnen wel terug naar de studio. Het is hier nog steeds 1-1. En spannend. Dat is het.
1: Wij spreken jou na de rust weer voor de tweede helft, Rijk. VSW gaan winnen zijn. Gaan we kijken. WZC tegen WZC. Aad Uylander.
4: Het is hier 2-1 geworden. Scheidsrechter Anke van de Wetering. Wel zoiets. Van Vulsteren heet ze, sorry. En die wees naar de strip, naar een overtreding. Zodat VSW aan mocht leggen. In eerste instantie pakte Sven Kroeg die bal nog. Maar in tweede instantie was het de snel inlopende Jesse Derksen die bal gewoon resoluut tegen de touwen aanschoot. Dus WZC staat met 57 minuten op de klok hier zo met 2-1 achter. En ja, hebben ze dan van de week getraind op gewoon gras? Nee, nogmaals de bevestiging. Lekker op kunstgras gaan voetballen als je op zaterdag je moet voorbereiden op deze wedstrijd. 3 keer gewisseld, nee, heeft nog niks gebracht. En hopelijk gaan we nu er wat van zien. Bram Roskamp gooit ver in. Wordt de bal doorgekopt? Nee, de bal wordt weggekopt. VSW mag het overnieuw doen. Tussenstand hier dus 2-1 voor de thuisclub. Straks weer verder.
1: Dankjewel, Aart. Reden, Candia 66, Fios. Jullie zijn begonnen aan de tweede helft, maar aan het eind van de eerste helft gebeurde er van alles, Matthijs.
6: Er gebeurde aan het einde van de eerste helft van alles. Er is zojuist aan het begin van de tweede helft van alles gebeurd. Ik hoorde Aart net de verslag doen van een 2-1 voorsprong van de thuisploeg. Nou, ik kan hem de hand schudden. Nou ja, dat kan natuurlijk letterlijk niet, maar via de radio natuurlijk wel. Het staat hier namelijk ook 2-1 voor de thuisploeg. Ik begin even met het einde van de eerste helft, want toen leek het al op een 2-1. Het was namelijk Sam Oerlemans die Mats Kuipers, een speler van Candia 66, in de 16 vloerde. En de scheidsrechter uit Nijmegen kon niet veel anders dan die bal op de stip zetten. Al vond Oerlemans dat natuurlijk wel wat zwaar gestraft. Toen nam Mobou Tahire, dat is denk ik met afstand de beste speler van Candia 66, die bal in de hand. Daniel Crossen gaf de bal nog een tikje vanaf de stip om hem te irriteren. Misschien heeft dat Boutahir een beetje van de wijs gebracht. Want Boutahir schoot die bal behoorlijk zwak binnen. Maar Crossen bleef ook goed op de lijn staan en kon dus die strafschop eenvoudig pareren. Waardoor we met 1-1 gingen rusten. En dat was, nou ja, gezien het spelbeeld en gezien die penalty op het laatste moment, wel een prettige ruststand voor Fios. Met een kopje thee kon Fios herbronnen, nadenken over de tactiek in de tweede helft. Want het beeld was toch wel dat, ja, Candia speelt weliswaar met een mannetje meer, maar Candia is echt geen wonderploeg. Behalve die spits zit er weinig geur of smaak aan. En ja, dan denk je toch dat je kansen hebt. Maar na 5 minuten was het al raak. Het was eerder genoemde Mats Kuipers die uit de rebound zorgde voor de 2-1. En dat gebeurde allemaal in de 46e minuut zo'n beetje. Dus het is vrij snel 2-1. En dat betekent dat Fios bezig is met een uphill battle in het goed Nederlands.
1: Sorry, ik hoor niks meer, Michael. Michel? Nee, Michel horen we niet meer. Gaan we snel over naar een wedstrijd die we vanmiddag nog niet gehoord hebben. Dat is Michel van Limburg, want die is in Lelystad bij SV Lelystad 67 tegen... Nee, ik zeg het verkeerd. Nee, ik helemaal verkeerd. Kijk, ik raak er ook van in de war. Michel is gewoon thuis. Die spelen vandaag tegen Sportclub Deventer, die het vorige week zo goed deed. Dus we zijn heel erg benieuwd hoe het in Hoen is. Michel?
7: Ja, het is niet zo best in Hoenen. Het is mooi weer, maar de stand is er niet naar. Het staat 0-3 in de 60ste minuut nu. Met de rust stond het 1-0. Ik was een half uur later. Maar we speelden eerst zelf aardig mee. Kreeg twee goede kansjes. Lui maakte een mooie goal, heb ik gehoord. En de tweede helft is Hoenen niet goed gestart. Twee mooie aanvallen via de zijkant. Er worden simpel binnengelopen en er staat 0-3. Het is gewoon een goede voetballende ploeg, kun je zien. Die hebben niet voor niks vorige week met 8-0 gewonnen. Maar dat zegt natuurlijk niks. Oene voetbalt aardig mee, maar verdedigend laat je steekjes vallen. En dan dat wordt genadeloos afgestraft tegen deze ploeg.
1: Heel duidelijk. Dus, hoorden het al eerder in deze uitzending dat met name Sportclub Deventer, daar wordt nogal tegen opgekeken. En die laten dus zien dat ze het een en ander in hun mars hebben. Dankjewel eventjes voor nu, Michel. Later komen we nog even bij je terug. Want we gaan nog even terug naar Reden, naar Matthijs Nicolai bij Candia Fios.
6: Ja, Jan, er ging zojuist van alles mis met de techniek. Ik heb van alles verteld, maar ik weet niet wat jij van mij hebt gehoord. Want wat jij van mij hebt gehoord is uiteindelijk ook wat de luisteraar heeft gehoord.
1: Je was ineens weg bij ons, Michel.
0: Je mag mij wel de schuld geven, Jan.
1: Bij deze. Nou, Michel, je bent er nu weer. Ga door.
6: Nou ja, ik vertelde net dat Fios vlak voor rust goed wegkwam. Het kreeg in ieder geval een penalty tegen. Die penalty werd genomen door de spits van Candia 66, Mobou Tahire. Dat is met afstand de beste speler. Een man die de lijn uitzet, een man die heel gevaarlijk is. Soms drie man om zich heen heeft en dan toch op de een of andere manier nog zich eruit weet te draaien. Nou ja, ik zag hem achter vanaf 11 meter... een aanloop nemen. Toen dacht ik, dit wordt 2-1. Dit is einde wedstrijd. Maar hij schoot hem heel slecht binnen. Daniel Crossen bleef gelukkig lang staan en kon die bal vrij eenvoudig pareren. Dus ging Fios met 1-1 rusten. En was er even tijd om op adem te komen. Want je moet natuurlijk ontzettend veel lopen in de ondertal. Het was ook tijd voor de trainer, Thomas Prins, om een goede tactiek te verzinnen. Om in de tweede helft toch wat meer kansen af te dwingen. Maar goed, dan begin je zo'n tweede helft met frisse moed. En voor je het weet, je knippert twee keer met de ogen, ligt die bal erin. Een aardige aanval over rechts van Kandiar was een rechtsbuiten. Kwam aardig door. Oog in oog met Daniel Crossen, die zijn doel goed klein hield. Faalde hij. Hij schoot namelijk op Daniel Crossen. Maar vanuit de rebound was het Mats Kuipers. De jongen die eerder al gevloerd werd door Sam Oerlemans voor de strafschop. Ja, die schoot vrij eenvoudig raak. Want ja, als Daniel Crossen op de grond ligt, ja, dan is het toch een kwestie van die bal slechts tussen de palen schieten. Dan is het raak. En dat was het ook. Dus er staat hier 2-1. Fios is bezig aan een steeds een moeilijker ogende missie. Maar het dwingt ook wel kansjes af. Zojuist een aardige voorzet gezien. Axel Hulsebos die zijn voet wel aan tegen de bal krijgt, maar niet hard genoeg kan drukken, waardoor die bal voorlangs ging. Dus ja, Fios meldt zich wel. Kandia denkt, hey, we hebben nu de voorsprong, dus we hoeven ook niet zoveel meer. Het spelbeeld verandert wel. Ik ben benieuwd of Fios nog wat weet af te dwingen in de 35 minuten die we nog te spelen hebben. Dus we hebben nog even. We kunnen nog even, maar het ziet er wel lastig uit voor Fios.
1: Het kan nog, Matthijs. We wachten het gewoon eventjes af. SCH Olympia, Barend de Ruiter.
8: 61 minuten op de klok en de stand is nog eens 2-1 in het voordeel van SCH. Het spel ligt even stil in verband met het feit dat Wout Beekman even geblesseerd naar de grond is gegaan. Iets tegen zijn hoofd of een bal, ik heb niet precies gezien, maar er is wel even behandeling van nodig, want het ziet er niet echt geweldig uit. Hij zit er toch een beetje duf bij op de grond. Verzorging is erbij. Het zal nog wel even duren. Geef mij even de gelegenheid om even in het kort te schetsen hoe de tweede helft het eerste kwartier eruit zag. Nou, daar kunnen we een beetje kort over zijn, want het was behoorlijk rommelig van beide kanten. Beide ploegen zijn niet echt in staat om drie, vier, vijf keer naar elkaar over te spelen. Het is echt rommelig. Ja, ze weten elkaar toch niet echt goed te vinden. En ja, er worden nogal wat fouten gemaakt. En helaas heeft dat, helaas misschien kan ik wel zeggen, gelukkig heeft dat niet geleid tot doelpunten aan beide kanten. Hoewel beide ploegen natuurlijk wel een paar kansen hebben gekregen. Bijvoorbeeld Julian Broeksema, die al een goal gemaakt heeft in de eerste helft voor SEH. Hij kreeg in de tweede helft ook nog een paar kansen. Maar goed, de voorzetten kwamen of niet helemaal aan, of ja, het schot ging dan net naast of net hoog over, hebben we ook een paar keer gezien. En hetzelfde geldt voor de tegenpartij voor Olympia 28 uit Hasselt. Ook zij kregen een paar kansen, maar wisten daar eigenlijk ook niks mee te doen. Dus we golft het spel nog steeds een beetje op en neer. Het kan beide kanten opgaan, maar het is van beide kanten, zeker in die tweede helft, best wel slordig. Dat moet van beide kanten absoluut beter. Eerst zelf was het leuker om te zien dan de tweede helft, maar goed. Het is wat het is niet anders. 2-1, 63 minuten op de klok.
1: Dankjewel, Barend. Een beetje, nou niet vreemd, laat ik het zo zeggen. Bijvoorbeeld, wat met name natuurlijk Ovios geldt. Vorige week 5-0 winnen, zie ik. En ja, nu ineens een grote achterstand. Dat is ja, heel opvallend, want ze staan, ja, na één wedstrijd kun je er natuurlijk nog niet zoveel van zeggen. Maar het is wel opvallend, vorige week met een groot verschil winnen en deze week met een groot verschil achterstaan. Ja, zo kan het gaan in die derde klasse. Is het niet Erik Smit bij Heer de Hattelheim?
9: Zeker. Ja, hier is het eigenlijk nog hetzelfde als in de eerste helft. Behoorlijk eenrichtingsverkeer aan de kant van Hattelheim richting het doel van Heerde. Maar wederom nog geen doelpunten gevallen. Behalve dus die ene vlak na rust van Hattelheim. Maar de ploeg uit Hattelheim is absoluut sterker. Zojuist een vrije trap op de rand 16 gezien. Daar stonden de twee achter. Bas Berends en Rowan Mensink. Maar Bas Berends die schoot hem uiteindelijk laag in de muur. Vervolgens kon Ivan van der Beek, die zojuist is ingevallen voor de geblesseerde Lucas de Jong, kon uitbreken. Maar die werd dan weer vakkundig aan het shirtje vastgehouden door diezelfde Rowan Mensink die daarvoor de gele kaart gepresenteerd kreeg. En dus een vrije trap opleefde voor Heerde ver nog op hun eigen helft. Weer dat leidde vervolgens niet tot kansen. Dat is tevens het probleem van deze tweede helft. Heel veel kansen nog niet gezien. Zeker niet van Heerde. Menno van der Vorp was er wel namens Hattelheim een keer dichtbij. Schoot alleen hoog over. We hebben verder nog een blessure gezien en een wissel aan de kant van Hattelheim. Elnathan van Dijk heeft het veld verlaten. Voor hem is Robin van der Ziel in het veld gekomen. En Elkjaar Dijkgraaf heeft aan de kant van Heerde ook het veld verlaten. En voor hem is Vincent Roosendaal in de ploeg gekomen. Dus de eerste wissels zijn er aan beide kanten doorgevoerd. Al dan niet verplicht vanwege blessure gevallen. Goed, nu is Hattelheim in balbezit. Ivan van der Beek gaat wel jagen nu. Die is jong, die heeft energie. En die heeft ook talent. Maar het komt er nog niet elke wedstrijd evenveel uit. Hij speelt nu in de voorhoede samen met Daan Nijmeijer. En Vincent Roosendaal is dan ook in die voorhoede nu gekomen. Dat betekent dat Gerrit Kalkhoven ietsjes naar achter is gezakt. En ook dat Sylvain Vos weer op zijn oude vertrouwde rechtsbackpositie positie is gaan voetballen. Goed, Hattelheim heeft absoluut het meeste balbezit in deze wedstrijd. Ook nu weer, in ieder geval Robin van der Ziel. Die doet het heel sterk naar de spits naar Van der Hul. Dan komt daar Wart Willemsen. Nee, het is Bram Neuteboom uiteindelijk aan de linkerkant van het veld die een schotkansje krijgt. Maar Davy van Velzen, ja, die zat daar dacht ik tussen. Maar de scheidsrechter die besluit om toch een doeltrap te geven. Dus het lijkt erop dat Van Velzen die bal dan niet heeft aangeraakt. Maar Menno van der Worp, de spits van Hattelheim, die we toch nog weinig hebben gezien in het spel, die deed dit dan wel weer hartstikke aardig. Is lang, is best wel sterk. Maar hij probeert dan die balletjes door te tikken naar Neuteboom of aan de rechterkant naar Bas Berends. Goed, nu is het Rowan Berghuis die de bal uitschiet. Maar die belandt zo in de voeten van Hattelheim. Dan gaat hij naar diezelfde van der Worp. Dan zit Brian Hegen ertussen voordat Bas Berends aan de rechterkant weg kan. Maar is het wederom balverlies dus aan de voor Heerde. En Hattelheim dit krijgt een ingooi nu. Ver op de helft van Heerde. Gaat die dan vergenomen worden? Ja, maar wel door een andere speler. Door Wart Willemsen. En die gaat dan wel terug naar Damien Halfwerk. In het centrum van de verdediging. Naar Bram Huisman. Gaat naar de linkerkant van het veld. Het kan snel gaan bij Hattelheim. Ook omdat Heerde niet superhoog de druk zet. En meer loot op de counter en op de lange bal. Nu is het Roan Mensink, de nummer 6 van Hattelheim. Die een steekpaasje in de been heeft. Maar die belandt bij Michel Kalkoven. En dus balverlies. Maar die verliest de bal ook weer heel snel. Menno van der Worp kan opvangen. De spits helemaal teruggezakt. Gaat nu naar de linkerkant van het veld. Ver op de halfwege op de helft van Heerde is dat. Dan steekpaasje op Robin van der Ziel. In tweede instantie komt hij bij Menno van der Worp terecht. Maar dan zit Davy van Velzen weer tussen. Maar dit gebeurt op de 16, rand 16 van Heerde. Silvan Vos uiteindelijk die een ingooi weggeeft namens Heerde. Dus Hattelheim kan gooien op een het metertje of 10 van de cornervlag. Gaat die lang genomen worden? Het antwoord daarop is ja. Maar er staan niet heel veel spelers van Hattelheim in de 16. Wordt wel goed doorgekopt hoor, dit. Maar dan staat Brian Hegen staat daar om de bal op te lossen. Bas Berends uiteindelijk in het balbezit. Gaat het duel aan met Hegen. Dat komt daar Nijmeijer rugdekking geven. Aan de andere kant is daar ook een speler van Hattelheim, Wart Willemsen. Het is nu echt weer een fase van veel balbezit voor Hattelheim. En die willen natuurlijk er tot een aanval, goede aanval komen. Nu misschien via Aaron Winkelhorst aan de linkerkant van het veld. Dit is een hele goede actie. Komt er voorzet, komt terug op Winkelhorst. Kan die schieten en die gaat er niet in. Want daar ligt Rowan Berghorst in de korte hoek. En die maakt er dan een corner van. En dat was weer een kans voor Hattelheim die we bij kunnen schrijven. En dan kan Bram Neuteboom deze corner gaan nemen. Die nemen we dan nog eventjes mee als het eventueel kan. Bram Neuteboom gaat die corner geven. Hattelheim heeft wel wat lengte. Niet ontzettend veel. En Gerrit Kalkoven is aan de kant van Heerde de langs. En dan komt de corner van Bram Neuteboom. Die is goed. En Roy Berghorst valt op de grond neer. Door het toedoen van Menno van der Worp wordt niet voor gefloten. En dus belandt de bal in niemands land. Silvan Vos kan dan opvangen. Maar weer dom balverlies van Heerde. En weer Hattelheim die dan de balbezit komt. Maar in dit geval niet tot heel veel in actie komt. Want Brian Hegen kan de bal opvangen ten faveur van Bram Neuteboom. Hij is nu de bal kwijt. Bram Neuteboom dribbelt de 16 in. Dribbelt de 16 in. Menno van der Worp vangt hem op. En het is nu heel druk in de 16 van Heerde. En uiteindelijk, wie gaat er dan een keer aanleggen? Het is Wart Willemsen, het is Twan van Rijssen, Bram Neuteboom, maar het is Davy van Velzen die de bal hard wegschiet en een ingooi voor Hattelheim. Maar die hebben absoluut het overwicht. Maar tot een doelpuntrijk overwicht is dat nog niet geleid, want het stand is nog steeds 1-1.
1: Met nog een kwartier te spelen gaan we de slotfases van de meeste wedstrijden die we vanmiddag hebben. Ik geef u toch even de tussenstanden in die derde klasse. F. Zwift 64, Dalfsen 1-1. Rauwveen tegen Diezewest 2-2. DSV 61, Owios. En u hoort het, 4-1. SCH Olympia 28, hoorde u zojuist van onze Barend 2-1. Serenbroek Bekwiek 28, 4-0. Heerde Hattelheim 1-1. En het harde ZAC 2-2. Dan gaan we naar de vijfde klasse C. Daar speelt Vevo thuis tegen Harfse. En Wim is volledig op de hoogte. Wim van Bessen.
10: Ja, het is hier met 70 minuten op de klok is het 3-1 voor Vevo. Vevo die kwam op de, even kijken, moet even spieken. In de 59e minuut kwam Vevo op een enorme kans voor dat spel, een enorme kans voor Harfsen. En op het laatste moment zit er dan een Vevo-speler tussen. Die kan hem nog net over het eigen doel schieten, maar dat was heel penibel. Maar goed, in de 59e minuut kwam Vevo, 58e minuut kwam Vevo op 3-1 door een doelpunt na een enorme scrimmage van Wouter Jonker. En dus dezelfde Wouter die werd ook een minuut later vervangen, want hij was eigenlijk aan het einde van zijn Latijn. Het is goed voor een uur zo'n beetje. Ik zei vorig jaar altijd in tweede gespeeld, dus die moet nog een beetje wennen aan het tempo. Maar goed, hij is vervangen door Timo van Loo. Maar goed, voordat hij ging zitten, op het juiste moment prikte die nachts de bal binnen. En ja, kwam Veenvoorde dus op een iets ruimere 3 in voorsprong. Want het is ja, Harsen die dringt wel aan. Want om de score wat draaglijker te maken. En Veenvoorde zal het hiervan moeten profiteren. Doordat dat ze dan toch wel een beetje meer ruimte waarschijnlijk geven. En weggeven en, ja, met Timo van Loog, een snelle jongen. En dan Dion van Velzen voorin. En dan Dani Draai erachter. Ja, kan je misschien een goede counter plaatsen. Net was er al een kans, maar die werd helaas werd die wegens buitenspel werd die afgekeurd. Doelpunt van Dani. Maar goed, even daarvoor had Harts ook een buitenspel doelpunt. Dus dat, wat dat betreft staan we gelijk. Voor de rest, ja, het is een, ja, nog een, toch een redelijk sportieve wedstrijd. De scheidsrechter heeft tot op heden de kaarten nog gewoon in de zak kunnen houden. En het is alleen maar goed. Dus even kijken. Daar komt een lange bal van Harks op weer op die Giel Jemmink, die gevaarlijke nummer 11. Maar daar zit die anders dan Jurre bij zijn voetje tussen. Nou, een lange bal naar voren, maar die komt niet aan. Nou, even kijken. De bal die blijft in het middenveld. Het is echt een beetje een gepingpong op het middenveld. Nou, eens kijken daar. Oei, oei, oei, oei. Dat is gevaarlijk. Nee, daar zit gelukkig een van de spelers van Veenvoorde goed tussen. En ja, de grensrechter die, of de scheidsrechter die fluit, ik denk dat hij vanwege een duwtje die een van de spelers voor het hardste gaf,

0: corona kinderen soms eerst. Nou, die bal die blijft nog in. Die had Tumor nog binnen. Maar dat komt wel voor een van de mensen nog. Het is een beetje, ja, nu een beetje een clubbekast en de bal die gaat uiteindelijk daar over de zijlijn aan de overkant. En Vevo die krijgen een ingooi. We zitten hier in de 73e minuut en ja, de stand is wel 3-1. Maar of het eindverslag wordt, dat durf ik nog niet te zeggen. Het zou maar zo kunnen zijn dat er aan beide kanten misschien nog wel een doelpuntje valt. Maar we zullen het afwachten. Hopelijk gaat het de goede kant op voor Vevo.
1: We gaan het van jou horen, Wim. Dank je wel. Matthijs Nicolai zit bij Candia Vios en daar is nieuws.
2: Ja, het is voor mij de eerste wedstrijd van het seizoen en dat is te merken. Want ik heb zojuist een rode kaart gemist. Ik was bezig met een enorm verhaal over het einde van de eerste helft, het begin van de tweede helft, de gemiste penalty van Candia, het doelpunt van Candia vlak na de hervatting. Maar wat ik terwijl dat gebeurde, kreeg Robert van Amersfoort kreeg een gele kaart, een overtreding op Verre Timmer. En op zich kun je daar een gele kaart voor geven. Wat ik helemaal niet door had, was dat de beste van Amersfoort al een gele kaart had en dus moest inrukken. En ja, ik keek zojuist even op de app Voetbal Oost. Even kijken hoe het stond, hoe het staat op de andere velden. En wat schetste mijn verbazing? Vios rood en ook Candia rood. En ik heb 26 keer geteld. En inderdaad, er staan er bij Candia ook 10. Dus we spelen 10 tegen 10 in de laatste fase. En dat is natuurlijk best hilarisch dat je zoiets mist. Schandalig natuurlijk. Maar goed, de verslaggever komt ook net uit de zomerstop. We spelen 10 tegen 10. Dat maakt de laatste 20 minuten toch wel spannend.
1: Nou, we komen zeer zeker dan snel weer even bij u terug. Maar we hebben een doelpunt bij KCVO. Henry Scheffel.
3: Ja. 1-0 KCVO. We zijn al een hele poos met dat doelpunt aan de gang. Dus we zijn alweer een minuutje of 5 onderweg. Maar wat ik van tevoren al zei. We zien spelers terugkeren. En eentje ervan is Melvin Balk. En als dan Melvin Balk erin komt, dan tankt iedereen vertrouwen. En een schitterende loopactie van hem. En hij zet hem zelf op samen met Kelvin Overmars. En hij wordt weggestuurd en hij schuift hem onder de keeper langs. En dan is het 1-1. 1-0 voor KCVO. Een schitterende goal. En we hebben het ook hard nodig. En ik hoop dat het ook de uitstand wordt uiteindelijk. Maar ja, het is een te goede ploeg die niet bij de pakken neer gaat zitten. Dus we zitten volop onder de druk en et cetera. Maar we moeten kijken, nu komt er een cornerbal vanaf de kant. Ze hebben een paar hele snelle en goede buitenspelers. En aan de andere kant Sam Westra is erin gekomen. Nou, die had net ook een beste kans. Dus ja, er wordt nu een beetje, ze krijgen iets meer ruimte, KCVO. En daar hopen we een klein beetje gebruik ervan kunnen maken. Maar ze staan nu wel onder druk. Een cornerbal die genomen wordt hoog. We hebben natuurlijk een vrij grote luchtbach achterin. Dus over het algemeen zijn we daar wel sterk in. Maar ze zien je maar. Ze blijven drukken op dit moment. Het balletje gaat breed van voet naar voet bij op dit moment. Van Dieren die gooit die bal weer voor de goal zometeen. Schitterende redding van Tom Lekes, die gewoon ook gewoon goed keept. Heeft dit jaar de eerste plek veroverd. De kosten van Rico Bronsink. Kijk, hij heeft de kans, zeg maar even. En tot nu toe beschaamt hij het niet. En hij is gewoon hartstikke leuk. Intussen is er ook gewisseld. Ivo Scheffler erin gekomen van Ramon Heukels. En die ziet nu. Oh, bijna een situatie voor de goal bij van KCVO af. Maar je ziet nu gewoon de omschakeling. Er komt ook vermoeid uit. Nu komen er ook andere dingen in. En nu moet je kijken van hoe het gaat. Dus nu komt...
1: Ga jou even onderbreken. We zitten in de slotfases in de wedstrijd van 2:30. En er gebeurt van alles. VSW WZC, Aart Eilander.
4: Ja, nog steeds VSW op voorsprong met... 2-1, maar wat zwijnt WZC dat ze geen 3-1, 4-1 of 5-1 maken. Er werd nog een bal van de lijn gehaald door Tigo Muller. En ze schoten nog een paar keer voor langs. En aan de andere kant, de laatste 5 minuten, zit er meer druk bij op de ketel bij VSW. En nu is Meijer, die scrimmage voor het doel, maar die komt niet door een schot. Het was net een kopbal van Wilmer Oreille, die wat kans had. En nog een schot van Bram Roskamp. Maar daar geven we weer een bal weg. In de voeten van de tegenstander en daar gaat Platenkamp ervan door. Platenkamp gaat ze rechter op zoeken. Hij gaat er langs en dan komen ze in schietpositie. Maar nu wordt de aanval onderbroken en mag WZC weer verder. En het is vechtvoetbal. Dat is op de koren op de molen van VSW en niet voor WZC. WZC moet het hebben van combinaties en tempo voetballen. Maar goed, het tempo zit er ook niet in. Dus WZC doet zichzelf gewoon te kort. Het moet gewoon meer bewegen en er moet meer dingen aankomen. Nou komen hier Timmerman. Gaat het balletje tussendoor op Roskamp, maar die bereikt Roskamp niet. Dus paas niet zuiver genoeg. En nu gaat VS...

0: twee weer rennen met de bal. Richting de voorwaarts, over de rechterkant. Dirks aan de bal. Dirks de man van de 2-1. En die kapt nog weer uit en die weer vindt Platenkamp. Platenkamp die stuurt Dirksen weer weg. Zo zie je maar, het blijft gevaarlijk de uitvallen. Weer de paas en daar is Platenkamp. Platenkamp alleen voor de keeper. En nou is Sven Kroes die pakt die bal op. Gooit snel uit naar Bram Roskamp. Bram Roskamp die gaat snel de verzorging. Het spel verleggen naar de andere kant. Gaat hij over de hele Tristan Rennes. Krijgt die bal op zijn hoofd. En die blijft in balbezit. Maar daar wordt hij onderbroken. Wordt de bal een eind uitgeschoten. Tussenstand hier 2-1 over aan de andere kant.
1: Het golft op en neer op Windesheim. Maar daar schiet WZC op dit moment nog niet zoveel mee op. Wellicht de komende minuten nog. We gaan het horen. Erik Smits bij Heerde Hattoheim. Slotfase.
2: Ja, 85e minuut ook hier 1-1. En Hattoheim is toch een beetje op twee gedachten aan het hinken geslagen. Van ja, we hebben wel bij vaart overwicht, maar de doelpunten vallen niet. En als straks Heerde er wel nog één keer uitkomt, dan verliezen we hier opeens. Dus dat is een beetje de situatie momenteel. Het is ingevallen Rick Fix, die op snelheid aan de rechterkant van het veld bij Heerde zeer gevaarlijk is. Dat geldt ook voor de ingevallen Davy Cornelissen. En zo is deze wedstrijd toch wel richting een spannend uiteinde. Terwijl dat absoluut niet terecht zou zijn, want Hattoheim zou hier gewoon dik moeten winnen. Dat is absoluut dus nog niet het geval. Wel nog een gevaarlijke situatie gezien. Daan Nijmeijer die was uit een verre uittrap van Rowan Berghorst. Zomaar dacht hij in ieder geval door, maar werd vastgehouden. Geen doorgebroken speler beoordeelde scheidsrechter. En slechts een vrije trap op een meter of 17 die hij vervolgens een meter overschiet. Nu Michel Kalkhoven die de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Het is echt vrouwen en kinderen eerst bij beide ploegen. Hoor. Heerde wil toch nog wel, lijkt het. En Hattoheim gaat aan het twijfelen. Dit is geen overtreding. Dit is een ingooi voor Heerde in plaats van voor Hattoheim, zegt de scheidsrechter. Daar ook de nodige invallers ondertussen. En dus een ingooi die gaat Brian Hegen nemen. Die lijkt erop dat hij de 90 minuten vol gaat maken. Hier zowel we nog een minuut of 5 te gaan hebben. Zal nog wat blessures erbij komen vanwege het aantal blessures die we gezien hebben. Gerrit Kalkhoven terug naar Hegen. Maar dan gaat de bal ver uit. Dus 1-1 hier nog op Molenbeek. Nog een dik 5 minuten te gaan.
1: Volop spanning daar op het sportpark in Heerde. Hoe is het bij SCH, Barend? Want ik begrijp dat daar gescoord is.
3: Ja, en ook hier is de spanning weer helemaal terug in de wedstrijd. Want ja, een paar minuten geleden slaagde de tegenstander, de Groenwitte uit Hassel, daar toch in om de gelijkmaak te scoren. En eigenlijk was dat gezien het speelbeeld ook wel een beetje verdiend. SCH die kreeg het erg moeilijk na een half uur, halverwege de tweede helft. Begon ook steeds moeilijker te voetballen. We wisten elkaar slecht te vinden. En de druk van de tegenstander, zeker omdat ze ook achter stonden, werd natuurlijk steeds groter. En SCH wist daar heel moeilijk mee om te gaan. In de eerste helft wisten de spelers elkaar nog wel te vinden, maar in de tweede helft wordt het al een heel stuk minder. Toch weer een beetje het oude patroon zoals we dat vorig seizoen ook zagen. Veel ballen van achteruit en allemaal proberen om de voorwaartsen te vinden. En ja, in veel gevallen lukte dat niet. Een paar keer lukte dat overigens wel. Het was de nummer 9, Julian Broeksema, die toch een paar kansen kreeg en ook een paar mogelijkheden had om de bal goed voor te zetten. Maar ja, uiteindelijk lukte het allemaal niet. De tussenstand is dus nu 2-2. En de laatste 10 minuten zullen ongetwijfeld zeer spannend worden. Want SCH heeft het gewoon erg lastig in deze tweede helft. Heeft het ook een beetje aan zichzelf te wijten. In verband met het feit dat het middenveld gewoon eventjes wat minder staat dan in het verleden wel eens gezien hebben. Maar goed, het is wat het is. En je zult het ermee moeten doen met de spelers die er op dit moment staan. De tussenstand is 2-2 met nog 10 minuten te spelen.
1: Dankjewel, Barend. Epe tegen Harskamp. De tweede helft is weer aan de gang. Rijk.
4: Ja, de tweede helft is net een minuutje of 5 bezig. En de stand is nog steeds 1-1. Epe ging door het oog van een aantal direct na de rust. Weer kwam Harskamp. Heel gevaarlijk. En dit door middel van een vrije trap. Net buiten de 16. De nummer 10 van Harskamp. Die zette zich achter de bal. En die schoot de bal keihard buiten bereik van doelman Job Vonk op de paal. Dus daar hadden we echt geluk. De nummer 10. Dat was Michel Hol. Ja, en daarna is Epe nu dan toch in de aanval. De ruimtes op het veld waren een beetje aan de ruime kant, vond ik te groot. Epe liet Harskamp, die zakte een beetje in. En Epe bleef ook een beetje hangen. Dus dan krijg je heel veel ruimte op het middenveld. En dat was het probleem, denk ik, van de eerste helft. Maar goed, we gaan nu de tweede helft in. We gaan het zien hoe het wordt. Zojuist was het een mooie actie nog van Thijs Stegeman. Kon Epe nog een corner forceren en nu nog een corner. Wil ik wel meenemen, maar ik begrijp dat op de andere velden heel heel spannend is. Dus dan gaan we daar maar naartoe. Het is hier nog steeds 1-1.
1: We zitten heel kort voor het einde van de wedstrijden van 2:30. En dat zijn de 7 vanmiddag, Rijk. Dus we willen graag snel schakelen naar al die velden. Wim van Bessen bij VVO tegen Harfsen. 3-1 ja, was het daar.
0: Ja, 3-1 nog steeds. Ik zal het kort houden. Het is nog steeds 3-1. En ja, Harfsen toch op zoek naar de gelijkmaker. Maar gaan heel opportunistisch spelen. Allemaal met lange ballen. Maar daar heeft Veerwe nog het oog in. Maar nu ook weer eens even kijken. Wat gaat er nu gebeuren? Nog weer 1 keer in de aanval van linksop in de bal naar voren. Nee, daar die gaat over. Nee, daar zit weer Jurre bij zijn woordse die anders vandaag zeggen bij. En die spuit de bal over zijn lijn. Spannende soortfase. Nou, ik zal het kort houden. Stand 3-1 met nog een minuut of 7-8 te spelen.
1: KCVO in Vaassen tegen Dieren. Het was daar 1-0, Henry. Hoe is het de stand nu?
5: De stand is nog steeds 1-0 voor KCVO. We zitten intussen op het snel op bord kijken in minuut 84. Het is gewoon verschrikkelijk spannend. Het is nu ook een beetje tegenhouden, zeg maar even. Maar daarentegen krijgt KCVO op dit moment de beste kansen. Maar je ziet nu de krachten een klein beetje wegvloeien bij KCVO. We hebben niet heel veel rustige mogelijkheden meer. Dus ze moeten nu even met z'n allen door. Ja, dan moet je even op de tanden bijten als je niet heel veel gevreemd hebt. Dan wordt het niet moe. Maar je ziet nu gewoon KCVO wel gewoon even rustig een balbezit voetballen. Maar de stand is nog steeds 1-0. En we hopen uiteindelijk dat het natuurlijk de eindstand wordt. Melvin die is al heel bepalend op dit moment weer. Dat hij zo goed voetbalt. Semestra die daarin komt. Maar de stand is 0-0. En we hebben nog op de klok nog 5 minuten te spelen zonder blessuretijd.
1: Dankjewel, Henry. Heer de Hattoheim, Erik.
2: 90ste minuut is ingegaan. Hattoheim drukt nog steeds naar voren, hoor. Bart Willemsen nu aan de rechterkant van het veld. Diep op de helft van Heerde. Daar gaat Gerrit Kalkhoven hem proberen te verdedigen. Willemsen legt hem terug op Rowan Mensink. Rowan Mensink wordt op de hielen gezeten door Brian Heeg. En dus moet hij helemaal terug naar Noah Brommer. De rechtsback van Hattoheim. Invaller ook aan de kant van de Hattemers. Wat gaat dit?
6: We gaan je even onderbreken, Erik. Doelpunt bij SEH.
3: Ja, we zagen het absoluut niet aankomen, maar het was uiteindelijk dan weer een hele goede aanval. En uiteindelijk was het Nathan van Dommelen die met een prachtig schot de doelman van de tegenpartij wist te verrassen. En zo is SEA dan in de 80ste minuut, 81ste minuut weer op een 3-2 voorsprong gekomen. Ik zei straks al, het beloven spannende slotminuten te worden. Nou, het is maar weer zo. Net als vorige week weet SEA dan een overwinning eruit slepen en zover is het natuurlijk nog niet. Maar als SEA geloof ik daar wel in ben. En hoop ik daar ook een beetje op dat dat gaat gebeuren. Het mag niet partijdig zijn, maar ach, als je bekend, dan weet je hoe het in elkaar zit. SEA leidt met 3-2.
1: Waar het hart van vol is, Barend, stroomt de mond van over. We horen het. We gaan weer terug naar Heerde, Hattoheim, Erik Smit.
2: 92ste minuut, een hoekschop nu voor Hattoheim. Alles en iedereen is mee, behalve doelman Jorik Mensink. Is voor de rest iedereen mee. Rowan Mensink gaat hem nemen. Van Heerde is iedereen achter in het veld te zien, behalve Rick Fix. Die staat op de rand van de 16. Die moet straks gaan uitbreken als dit geen doelpunt wordt. Rowan Mensink zegt wat hij wil. Daar komt hij met rechts de voorzet. De corner bij de tweede paal, derde paal, of ja, achter de tweede paal heet dat eigenlijk. En daar staat Noah Brommen. Maar er wordt weggewerkt door Heerde. Het is een één grote kluit wat daar staat aan Heerde spelers. Nu is het Bram Huisman die de bal heeft. Gaat weer een voorzet komen. Wordt natuurlijk gaat het pompen richting Robin van de Ziel. Maar die kopt de bal naast het doel van Rowan Berghorst. En dat betekent dat Heerde nu een momentje van rust kan inbouwen. En dat ik zometeen misschien nog 1 keer terugkom. Want ik denk dat het hier zo binnenkort wel afgelopen is. Maar voordat het doelman Berghorst deze uittrap gaat nemen, zijn we vast wel weer een paar seconden verder. En dus alle tijd om naar een ander veld te gaan.
1: Candia 66 Fios. Matthijs.
7: Candia 66 Fios heeft het volgende spelbeeld. Candia plooit terug. 10 man op hetzelfde voor Candia. Ik vertelde het net. En de 10 van Fios die proberen met man en macht kansen af te dwingen. Dat is wel lastig op een sowieso al heel opmerkelijk klein veld. En dan moet je ook nog op de helft van het al kleine veld ruimte zien te vinden. Dat lukt nu eventjes heel kort als Rijn van Wijngeren de bal richting Verre Timmer speelt. Met Verre Timmer geeft die bal een roei en die is wel onnauwkeurig. Bal gaat over. Dit was denk ik de grootste kans die ik heb gezien in de voorbije 10 à 15 minuten. Het is Fios dat aanzet logischerwijs op achterstand op zoek gaat naar de gelijkmaker in eerste instantie. Daar is ook nog wel tijd voor. De 81ste minuut hier op de klok. We zijn iets later dan 2:30 begonnen. Dus Fios heeft echt nog wel even. Maar heeft het nog voldoende kracht? Heeft het nog voldoende power? En komt het nog in de gelegenheid om een scoringskans af te dwingen. Zojuist al één gezien, verre timmer, hoog over. Dus dat is één kans die om zeep is geholpen. Het blijft hier spannend. Goed nieuws voor Vios is dat de doelpuntenmaker en beste speler van Candia, dat is Mohamed Boutahire, inmiddels op de bank zit.
1: Nou, u hoort het. Het is, we zitten in die slotfases, maar het is op alle velden is het bijzonder spannend. SEH kwam net weer op een voorsprong en ik begrijp dat we weer contact hebben. Barend?
3: Zeker. Het herhaalt zich een beetje wat zich vorige week ook al afspeelde. Namelijk in de slotfase gebeurde het. En opnieuw is het in de slotfase SEH dat weet de score en de stand op 4-2 weet te brengen. Prachtige aanval hier over rechts. Bal wordt aangegeven vanuit de achterhoede. Het is Broeksema die hier op links de bal wist te veroveren. En uiteindelijk een prima voorzet gaf op de ja, wat laat ingevallen Joep Deel. En Joep Deel, ja, ik kon hem absoluut niet meer missen. Hij kopte hem strak achter de doelman. En zo staat SDA dan weer met 4-2 voor. Vier doelpunten. Waar beleven we dat bij SDA? In het vorige seizoen volgens mij eigenlijk geen enkele wedstrijd voorgekomen. Ja, wel een keer vier keer tegen. Maar vier maken, nou, dat is uniek. We dachten nog wel, Sven van Echteren gaat verdwijnen. En dat betekent dat het heel moeilijk scoren wordt. Maar de eerste twee wedstrijden, vier doelpunten per wedstrijd. Nou, wanneer maken we dat mee? Een paar minuten te spelen, 4-2 voorsprong voor deze jaar. Misschien wordt het misschien wel 5-2. Oh, wat een hard schot. Dat was weer Broeksema die een kans kreeg. Oh, nou nog een keer een prima schot van Wout Beekman. Het is twee keer de doelman van Hasselt die weet te redden. Een doelman die een aantal jaren geleden nog in de B2 voetbalde en speler was. Uiteindelijk gepromoveerd tot keeper. En ik sta hier ook prima te keeper. Die vier goals kon hij niet zo gek veel aan doen. En zo leidt met nog anderhalf minuut op de klok als officiële speeltijd. 4-2.
1: SCA trekt de drie punten over de eindstrip. Dat kan niet met misgaan. VSW WZC Aard.
0: Ja, hier is nog steeds 2-1. Scheidsrechter Anke van Vilsteren heeft de handjes aan vol. Er wordt tijd gerekt. Er wordt gesimuleerd van dat ze blessures hebben. En ja, vooral de keeper die doet dat. En dan mag je die er niet een minuutje langs de kant neer gaan zetten. Want dat kost ook tijd. Ik ben benieuwd hoeveel tijd dat ze mee gaat voegen. Kansje nog gezien voor Rennes. En net nog een scrimmage waar Van Dijk dichtbij zat. Maar nu krijgt VSW een vrije trap. En dat gaat weer lang duren. Aan de rechterkant van het veld richting hun kantine. De Bosrand op de achtergrond. Op het sportpark de Bosrand. Ja, hij maakt hem zo. Maar WZC speelt ondermaats. En ja, je mag bijwezen als het hier nog gelijk weet te maken. Komt de bal over links. Die wordt afgevlacht. Die wordt afgevlacht. En scheidsrechter die staat op 20 meter van de situatie. En die grensrechter van VSW die steekt wel de vlag op. Dat is het verschil bij de penalty van... Voor VSW vlag de WZC niet. En aan de andere kant doen ze het wel. Ja, dat is het verschil. Vierde klasse, daar hebben we allemaal mee te maken. WZC voetbal niet goed genoeg. Hier 2-1 voor VSW. En ik ben bang dat dat de eindstand wordt. Terug naar spannende velden.
1: Dankjewel. Aard, KCVO Dieren is opnieuw gescoord, Henry.
5: Ja, 2-0 KCVO. Een hele mooie aanval van op de linkerkant. Komt die Leeuwarden door. En die geeft de bal voor waar de keeper van Dieren... helemaal mis zit. En Kelvin Overmars kan hem gewoon in een leeg doel schuiven. 2-0. En nu zie je de laatste minuten zie je het wegvloeien allemaal. Maar dat maakt hem niet meer uit. En net een fantastische redding van Tom Leekens. Die daar onder de bal onderuit de hoek tikt. En de ploeg op nul houdt. Nou, dat zien we ook op dit moment. Dus je ziet gewoon het... Je ziet gewoon overal nu strijd over het hele veld heen. En ze geloven er nu gewoon echt in. En dat mag natuurlijk ook wel. Want de scorebord staat op 91 minuten. Dus van mij mag hij afluiten. Maar 2-0 KCVO om te hopen dat we met deze uitslag kunnen afsluiten.
1: In tegenstelling tot de wedstrijd van vorige week waar de punten verloren gingen, houdt KCVO er nu thuis 2-0 tegen de voetbalvereniging Dieren. Even kijken waar Erik Smits. Ja, de wedstrijd is afgelopen, begrijp ik bij jou. Maar even kort nog, Erik, hoe was de slotfase?
2: Er is eigenlijk, wat ik de hele wedstrijd al zeg, Hattelheim is absoluut de betere ploeg geweest vandaag. Maar als je na 90 minuten niet verder komt dan één keer scoren en wel heel veel balbezit hebt gehad, ja, dan is het uiteindelijk ook een beetje aan jezelf dat je dan hier vandaag niet met drie punten weggaat. Heerden heeft keihard gewerkt, heeft niet goed gevoetbald, maar wel keihard gewerkt. De invallers deden precies hetzelfde, keihard werken. En dus kan de ploeg zichzelf ook gewoon wel aardig terugkijken, denk ik, op deze wedstrijd door 1-1 hier zo te spelen. Vorige week was het ook 1-1. Robin Berghorst, de doelman van Heerden, die heeft erg veel werk gehad, maar dat deed hij uitstekend vandaag. En Heerde dus tegen Hattuheim 1-1. De trainer van Hattuheim die heeft nog een heel lang geconverseerd met de scheidsrechter. Gaat nu ook zijn spelers nog even toespreken in de dugout. Dat doet hij altijd na de wedstrijd Martijn Hollewand. Maar 1-1 is het dus geworden hier op Sportpark Molenbeek. Lucas de Jong maakte hem namens Heerde. En namens Hattuheim was het Twan van Rijs die het doel maakte. Dat was het voor wat mij betreft hier vanaf Molenbeek. Heel graag tot de volgende keer.
1: Dankjewel Erik Smits bij Heerde Hattuheim 1-1 dus. Wim van Bessen, VVO Harfsen 3-1 ja, was het.
0: Nee, het is op dit moment fluit de 50 voor het laatst. Het is in de, ja, laten we zeggen, de 90 minuut. En nou een schitterende counter van VVO. Dani Draaier die ronde fraai af. Na een hele mooie uitgespeelde aanval. Harfsen ging natuurlijk als een gek op een gegeven moment in de aanval. En ja, dan krijg je natuurlijk ruimte. En de ingevallen Liam Bonhoff, die ging prima door op links. En die legde de bal op maat terug op Dani. En die liet de doelman van Harfsen om Nederland gewoon kansloos. En brengt Vevo op een vierde stand. En de wedstrijd, zullen we zeggen, is nu net afgelopen. Dus Vevo die kan nu na twee wedstrijden zeg maar 6 punten op het konto bijschrijven. En dat is een goede start. Volgende week wordt het weer een ander verhaal. Dan gaan we uit naar... Het Elspeet, nou ja, dat is natuurlijk ook een oud ex-vierde klasse, dus dat kan nog een hele mooie pot worden. Maar goed, voor vandaag in elk geval, de punten blijven in wezen 4-1. En ik moet wel zeggen, het is misschien wel een beetje geflatteerd als je het spelbeeld ziet. Maar goed, daar maalt niemand naar. Het is dus gewoon een mooie, goede overwinning voor VVO.
1: Dankjewel Wim voor nu en inderdaad tot volgende week maar weer. De slotfase SCA Olympia die loopt al even, Barend, maar hoe is de stand?
3: Ja, de 90 minuten zitten er officieel op, maar als ik naar het scorebord kijk dan loopt het eigenlijk alleen maar uit. Want er staat inmiddels 5-2 op het scorebord, 5-2. Wanneer hebben we dat meegemaakt bij SCA? 5 doelpunten in het voordeel van SCA, nou, dat komt maar zelden voor. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat na die 2-2 de uitploeg, in dit geval Olympia Hasselt, probeerde om nog over SCA heen te gaan. Ja, dat betekende ook dat achterin er gaten vielen en die gaten die werden onmiddellijk afgestraft door SCA. De 5-2 viel uiteindelijk door weer een prima goal van Nathan van Dommelen. Hij scoorde daarvoor ook al. En zo fluit de scheidsrechter voor de laatste keer en wint SCA met liefst met 5-2. De wedstrijd was eigenlijk een beetje in evenwicht. Na die 2-2 had ik er een toch wel een beetje zwaar hoofd in. Maar goed, wat SCA nu laat zien in die laatste 12, 13, 14 minuten. Ja, dat is fantastisch. Zeker aanvallend, prachtige doelpunten. En en ook een enorme bereidheid voor elkaar om het ook op deze manier af te maken.
1: Het effect
3: en zo wint uiteindelijk dan ook verdiend met 5-2.
1: Het effect van een nieuwe trainer, Barend?
3: Ja, dat wordt wel anders gevoetbald dan het vorige seizoen. Het vorige seizoen was het over het algemeen lange bal, alle ballen op Sven van Echteren. Ja, Sven van Echteren is er natuurlijk niet meer. Op zich een groot gemis, want hij was goed voor ontzettend veel doelpunten. Er moest wel voor een iets ander systeem gekozen worden. Is dan ook gedaan. Er wordt veel meer geprobeerd vanuit de verdediging. Eigenlijk al vanuit de keeper beter op te bouwen. Vanuit de achterhoek naar het middenveld en dan te proberen de spitsen te vinden. En uiteindelijk heeft dat dan toch wel resultaat. Want zoveel doelpunten, ja, dat moet met een andere speelwijze te maken hebben. Want ja, dat kan niet anders. Natuurlijk ook wel een aantal andere spelers die erin staan. En zeker die jongens die van WWF zijn overgekomen doen het uitstekend. Maar ook de SCA's doen het gewoon heel erg goed. De ploeg is er wat dat betreft absoluut niet zwakker op geworden. En die jongens hebben er ook plezier in. Dus wat dat betreft, een prima zaterdag weer. Net als vorige week. Nu dan een doelpuntje meer.
1: Anderen grijpen hun kans. En nou, dan kan het ook heel goed gaan. Dat zie je maar weer bij SCA. Dankjewel, Barend. Candia tegen Vios. Matthijs.
7: Slotfase, absolute slotfase. 90 hier op de klok. En zojuist verzuimt Candia om de wedstrijd definitief te beslissen. Het was juist Rodion Sienkiewicz die iets wat gelukkig die bal doorkopte. Dat betekende dat Koen Huibers alleen op de doelman afkomt. Maar het was Daniel Crossen die vandaag echt fantastisch speelt. Het is heerlijk om naar hem te kijken. Nu ook weer Ingooi van Niels Koops. En dan is het Daniel Crossen die ver buiten de 16 zich aanbiedt. Die ballen aanneemt en een lange bal richting het strafschopgebied brengt. Het is echt Daniel Crossen voor, Daniel Crossen na vandaag. En zojuist was hij ook de betere van Koen Huibers die echt een doelpunt had moeten maken. Maar het was de redding van Daniel Crossen die dat voorkwam. Dankzij Daniel Crossen is dit nog een wedstrijd. Het is nog steeds 2-1. Vios heeft daar niet al te veel kansjes tegenover gebracht. Ik vertelde in de laatste bijdrage dat terwijl Daniel Crossen nu weer van alles doet en zichzelf een beetje in de problemen brengt, maar dit loopt allemaal goed af. Ik vertelde net hoe Ferre Timmer een bal overschoot. Hij kreeg even later nog een kans. Schoot uit de draai. Was wel een lastige hoek en hij schoot iets voor langs. En dat was eigenlijk, als ik alles bij elkaar optel, toch wel het enige serieuze wapenfeit van Vios sinds mijn laatste bijdrage. Dus het is moeilijk voor Vios om er doorheen te voetballen. Misschien komt dat ook wel omdat je lange tijd met 10 tegen 11 hebt gespeeld en dat de krachten langzaam wegcijpelen. En dan kun je bijvoorbeeld wel een Ruben Mens inbrengen en spelen met ontzettend veel snelheid, ontzettend veel gevaar. Maar die is toch vooral gevaarlijk als je veel meters voor je hebt. En dat heeft Vios op dit moment gewoon niet. Dus het is lastig. 90ste minuut loopt. Het is nu weer die Sienkiewicz die opnieuw de nummer 7, opnieuw dus. Het zijn allemaal nieuwe spelers voor mij, maar Koen Huibers voor de keeper probeert te zetten, dat lukt nu niet. Dus het blijft 2-1 staan, maar het gaat hier zo richting het eindsignaal. En ik vrees dat het 2-1 blijft, terwijl Daniel Crossen nog maar eens ver uit de 16 is. De bal aanneemt, begint te dribbelen, richting het middenveld gaat en de bal weer een lange peer geeft. In de hoop nu een 4-speler te bereiken, dat lukt niet. Het is namelijk een Candia-speler die de bal wegkopt. Dat is het hier zo. Spannend, maar het gaat waarschijnlijk slecht aflopen voor Vios.
1: Je zegt het al, het ziet er naar uit dat Vios de punten moet laten. Epe hebben we al even gemist, maar die wedstrijd is om 3:00 begonnen. Dus die gaat nog wat langer door. Rijk van Hark.
4: Ja, en er is wel wat gebeurd. Want de uitploeg Harskamp is op een 2-1 voorsprong gekomen. En dat is gebeurd door Nano Wilholt. Ja, ik moet zeggen, het is ook wel een beetje verdiend. Want ik vind dat Harskamp zeker in de tweede helft het beste van het spel heeft. En dit was een mooie aanval. De bal die werd teruggebracht rond de net buiten de 16. En de nummer 3, Nano Wilholt, met een afstandsschot keihard door het midden. Via de lat stuitte hij in het doel. En doelman Job van Vonk die was kansloos. Epe heeft nog wel wat kansjes gehad hoor. Prachtige cornerbal die, met gevaar. Die was er bijna in. En nu zie ik. Nou wordt het 1-3. Ja, nou is het een gelopen zaak denk ik. Nou komt Epe er niet meer overheen. Want het is 1-3 geworden. Ik kan niet precies zien van wie het is. Ik dacht dat het de aanvoerder was. En dat zal Lars van Wikselaar zijn. Met een kopbal bij de tweede paal in de 70ste minuut. Dus er is de stand ondertussen. 1-3 voor Harskamp. En ik moet zeggen, verdient zeker gezien de tweede helft. We gaan zien misschien dat Epe de rug nog kan richten. We hebben natuurlijk nog 20 minuten, dus wie weet. Ja.
1: Rijk, we horen later nog weer even van je. Ik kijk in ieder geval even naar mijn lijstje met uitslagen in de derde klasse E. Terwijl ik nu hoor dat Henry Scheffel nog hangt. Die wedstrijd is nog niet afgelopen. KCVO, Dieren en Henry. Ontwikkelingen?
8: De wedstrijd is intussen wel afgelopen. Het is eindeslag is 2-0. Nu kan ik ook wel een klein beetje wat vertellen. Er was van de week een klein beetje onrust binnen de vereniging. Spelers die niet helemaal eens waren met bepaalde dingen, et cetera. Er is veel gesproken deze week. En dan, als dit er aan uitkomt, zeg maar even, dat is dan gewoon een fantastisch resultaat voor de groep. Voor het trainer, voor het bestuur, voor iedereen die er druk mee is geweest. En hopelijk kunnen we hier verder mee. 3 puntjes.
1: Maak je ons toch even nieuwsgierig, Henry. Wat is er gebeurd dan?
8: Nou, er is niks gebeurd. Het was, er is gewoon een beetje onduidelijkheid binnen de groep van, er komen wat nieuwe jongens op de deur kloppen. Dus daar wordt een beetje ingewisseld. Trainer geeft veel jeugd de kans. Dan moeten andere jongens moeten even een stapje, die moeten even wachten op een beurt en et cetera. Deze trainer wil graag hoog druk zetten. Nou, dat is allemaal wat we de afgelopen tijd niet bij KCVO hebben gehad, zeg maar even. En dan zie je nu gewoon dat die dingen gebeuren. En hij staat erachter, we hebben gewoon goede gesprekken gehad. Vertrouwen naar elkaar allemaal uitgesproken. Er was voor de rest ook helemaal niks aan de hand. Maar het was gewoon eventjes de neusje dezelfde kant op. We hebben natuurlijk niet veel resultaat gehad in de voorbereiding. En dan zie je gewoon dat de onrust er een beetje inslaat. We hebben één duel gewonnen in de hele voorbereiding. En de rest is jammer genoeg verloren. En dan zie je gewoon, dan moet er even vertrouwen naar elkaar uitgesproken worden. En dan moet je even vertrouwen in elkaar krijgen. En dan komt dat wel goed. En als je ziet wat voor antwoord deze ploeg vandaag gegeven heeft. Ze hebben, het voetbal was niet altijd even goed, maar ze hebben gestreden als Leeuwen. En dan win je gewoon met 2-0. En dat is dan gewoon een heel groot compliment voor, ik wil eigenlijk zeggen, voor de vereniging KCVO.
1: Nou, goed om te horen. En de punten, die pakken ze van vermering. Henry Scheffel, dank je wel vanmiddag. We gaan naar VSW WZC met verslag van Aard. Oost, neem me niet kwalijk. Ja. Ik verstond het niet goed. EZC tegen Hulshorst. Daar hebben we na de wedstrijd meestal even een kort verslag van. En vandaag hebben we daar Frank Vijgen voor aan de telefoon. Frank, hoe is het verlopen die tweede helft?
9: Nou, dat was een mooie tweede helft. Helemaal voor de EZC'ers. Het begon wat minder met een penalty voor Hulshorst die ze erin schoten. Maar daarna de 3-2... door Dani Gezel met een geweldige assist van Arda Bakker. En 4-2 in de 70ste minuut door Davy Gerritsen. En daarna was EZC eigenlijk ontzettend veel beter, wil ik niet zeggen. Maar was echt wel de bovenliggende partij. Vergat EZC de 5-6 mee te maken. Maar het was een mooie pot voetbal vanmiddag.
1: En verdient dus punten voor ESC.
9: Zeker weten.
1: EZC,
9: zeker weten.
1: Ja. Nou, goed om te horen. EZC begint deze competitie volgens mij ook bijzonder goed. Vorige week al een mooie winstpartij en doen dat vandaag weer. Dat is goed nieuws.
9: Klopt. Zes punten uit het tweede wel, zijn we blij mee.
1: Ik heb hier even wat... Rijk hebben we aan de telefoon. Daar is gescoord Rijk van Ark bij Epe Arskamp.
10: Nee, was het maar zo. Nee. Nee, dat is niet gescoord. Het was al 1-3.
1: Precies. Ja.
10: Nee, ik heb weinig te melden. Epe probeert in de wedstrijd terug te komen. Dat is tot op heden niet gelukt. Haskamp heeft het meeste balbezit en is de bovenliggende partij. Dus het is hier... Ik hoop dat het zich nog keert. Maar als ik het zo van deze kant af zie, dan... heb ik er een hard hoofd in. Maar je weet het maar nooit, hè. Kunnen het even kwartiertje nog krijgen. Weet het niet.
1: We hebben een open lijn, dus mocht er ontwikkelingen zijn, dan horen we het gelijk van je. Ik geef even de tussenstanden, CQ-eindstanden in de tweede klasse L. Nunspeet tegen NSC 1-3. Zeewolde tegen Hierden 4-1. IVV Hooglanderveen 2-2. Doskampen tegen Horst FC 1-1. SVI Lunteren 0-1. Epe tegen Harskamp een tussenstand 1-3. En WVF tegen KHC is 3-0. Dat zijn de eindstanden, CQ tussenstanden in de tweede klasse F. De andere wedstrijden zijn volgens mij allemaal ten einde. Dus ik ga even kijken of ik u in ieder geval die eindstanden al kan melden. In de derde klasse E bijvoorbeeld. Die heb ik hier nu voor me. Dat is ONA 53 tegen Teuge 0-0. Groenwit 62 tegen De Paasberg 4-1. VVOP WAVV 1-2. KCVO Dieren, heeft u inmiddels begrepen, 2-0. Advendo 57, Columbia 4-1. Fortissimo tegen Duno Doorwerth 4-1. En Candia 66 tegen Vios Vaassen. Een overwinning voor Candia met 2-1. Kijken naar de derde klasse F in Oost. Ik moet even wat... knopjes indrukken om daar ook snel te komen. Ik heb hem hier nu voor me. Zwift 64 tegen FC Dalfsen 1-2. Rauwveen tegen Dize West 2-3. DSV 61 Owios 4-1. SCH Olympia 28. U hoort het via Barend 5-2. Winst voor de Heerdenaren. Eerserenbroek tegen Bekwiek 28 werd 6-0. Hier de Hato Heim hoort u via Erik 1-1. En het Harde tegen ZAC 5-2. Dat zijn de uitslagen die we op tot nu toe in ieder geval voor u hebben. En u weet het, we doen dat altijd onder voorbehoud, omdat we dat via een internetverbinding moeten hebben. En wij niet altijd 100% zeker weten of dit einduitslagen of tussenstanden zijn. Dus, maar u mag er in 99% van de gevallen van uitgaan dat we de juiste informatie geven. Nou, volgens mij hebben we er nog eentje, Gerben, waar we nog lopen. Zullen we daar nog eens even gaan kijken? Want ik neem aan dat we die lijn gewoon openstaan. Rijk.
11: Ja, zeker. Er gebeurt van alles in zoverre qua wissels. Koen Loge is weer in de ploeg gekomen. Na een tijdje geblesseerd te zijn geweest. Die is zojuist in de ploeg gekomen. Er is in de plaats van Stefan Lokhorst. Dan is Luc Berghoff vervangen. Die is vervangen door Cas Visser. En nou ja, dat zijn ze dan wel. Joost Stegeman was er al ingekomen voor Jorn van Zuuk. En wat hadden we nog meer? Thomas Eiland voor Jack Norman. Ja, daar moet Epen het dus mee doen, deze spelers. We gaan het zien dat het laatste kwartier, want het is nog een kwartier te spelen, dat Epen misschien de rug kan richten, nog een doelpuntje kan maken om de achterstand te verkleinen. En wie weet op het laatst nog eventjes de gelijkmaker te maken. Dat zou mooi zijn. We gaan in de aanval via de rechterkant. Bas Top, samen met aan de rechterkant Bengt Witterold. Vind ik tot nu toe de beste van Epen. En die geeft de bal richting het Thijs Stegeman. Thijs Stegeman richting Koen Loge. Thijs die probeert te schieten. En die schiet tegen Koen op. Dat is jammer. En Epen zit nu dan toch wel behoorlijk druk. Maar dat kan natuurlijk ook inhouden dat met de counters dat Haskamp daarvan gaat profiteren. En die gaan dus nu ook een aanval naar doen aan de linkerkant. En de bal die gaat over de zijlijn. Jelle Huiskamp die over de zijlijn. Nou, het is 79 minuten staat er op de klok. Dus dat zou inhouden nog 11 minuten. Dus we gaan het zien. Haskamp aan de bal. Die heeft een vrije trap. Er is een overtreding toch gebeurd op het middenveld. Een vrije trap. En die bal die zal voor het doel gebracht worden. En bij de tweede paal proberen ze het door te koppen. En dat lukt niet. Er is een verdediger van Epen die de bal over de achterlijn kopt. Zodat Haskamp nog weer een cornerbal zal krijgen. Ja, we gaan dit nog even meenemen. De aanvoerder, de man die de 1-3 inkopte, die zal deze cornerbal nemen. En dan eens even kijken als de Epen-verdediging deze kan wegwerken. En dat we wellicht via een counter en snelle uitval nog een doelpuntje kunnen maken. Dat hoop ik dan maar. De bal die wordt ingebracht en die bal die gaat achter het doel. Zodat doelman Job Vonk de bal weer snel in het spel gaat brengen. En dat doet hij ook. Hij dirigeert de mannen naar voren. Hij zal hem hard naar voren schieten. En dan kijken wat er dan mee gebeurt met die bal. Job Vonk, die neemt de aanloop. En de bal die gaat tot ver over de middenlijn. En dan is het Koen Loge die hem doorkopt. Richting Thijs Stegeman. Dan komt de bal uiteindelijk dicht bij Koen. Nee, die kan er niet bij komen. Koen die kan die bal niet meer tegenkrijgen. In bezit krijgen. Maar in ieder geval heeft Epen toch weer balbezit. Alhoewel, dat is een overtreding voor ten voordele van Haskamp, die nummer 8, die mag de vrije trap nemen. De goedleidende scheidsrechter Jean-Marc Scholz, ja, ik moet het nog wel een keer noemen, echt, die man die fluit heel goed, daar ligt het helemaal niet aan. De ploeg van Harfsen is ietsje beter dan Epen, ja. En dat heeft zich vertaald in de uitslag tot nu toe. 1-3 en nou is het bijna, nee hoor, iemand die wil een actie doen, die wordt vastgehouden. En dan is het René Suurland die de bal naar voren kan brengen richting de voorwaartse van Epen. Maar die komen er niet aan. Dan is het Koen Loge, die gaat het duel aan, maar kan het ook nog niet winnen. Dan is het Haskamp wat nog steeds de bal in bezit heeft. En dan gaat de bal over de achterzijlijn. Maar er was ook al buitenspel geconstateerd waarvoor gefloten is. En Epen mag weer de bal in bezit nemen. Jelle Huiskamp speelde hem naar René Suurland. René Suurland weer naar Jelle Huiskamp. Achterin rondspelen en dan kijken dat we naar voren kunnen komen. Weer een keer, ja, hij gaat weer terug. Ja, ze staan allemaal gedekt. De ploeg van Harfsen zit goed in elkaar. Ik kan het echt zeggen, nou is de bal richting, en dan wordt een overtreding gemaakt. Krijgt Epen toch het voordeel, een overtreding op Bengt Witterholt. De bal die zal genomen worden door Thomas Eiland. De vrije trap. Richting René Suurland. René Suurland. Jelle Huiskamp. En die gaat dan naar de linkerkant, denk ik. Nee, naar het midden. Naar Bas Stop. Bas Stop, bal in bezit. Die gaat de bal weer terug naar René Suurland. Ja, de mannen van Harfsen die zetten iedereen vast. Dan komt een diepe bal richting Bengt Witterholt. Bengt Witterholt wordt in de rug gesprongen. En dan kan hij toch balbezit houden. Geeft hem weer terug aan Thomas Eiland. Thomas Eiland, Bas Stop. Bas Stop, één mannetje voorbij. Twee mannetjes voorbij. En dan is het... Dan komt de bal in de handen van de doelman. Nee, toch maar even een momentje nog weer terug naar de studio. Het is 82 minuten gespeeld. En de stand is hier nog steeds 1-3 in het voordeel van de ploeg uit Harschap.
1: Dankjewel, Rijk. Wij hebben nog aan de telefoon hangen Michel van Limburg. Michel was vanmiddag in Oene en dat speelde tegen Sportclub Deventer. Uiteindelijk is het toch nog heel spannend geworden, die tweede helft, Michel?
12: Ja, het was zeker een spannende wedstrijd aan het einde. Oene kwam met 0-3 achter. Toen dacht je, nou, die wedstrijd is gespeeld. Oene maakt 3-1 en meteen daarna een beste kans op de 3-2. Die pakt de keeper onder in goed in de hoek. Nou, toen maakte een mooi afstandsschot in de verre hoek, maakte Sportclub Deventer 4-2. Nou, dan denk je, nou, nu is het afgelopen. En Oene maakte meteen de 4-2 erachteraan. Daarna werd er meteen een goal afgekeurd, wat net buitenspel was voor Oene. Het werd 4-3. En die 4-3 die kwam. Maar ja, die 5-3 die lag er binnen een minuut later ook alweer in. Dus ja. En toen werd het nog 5-4. En ja. Oene heeft vandaag niet goed verdedigd. Daar heeft het aan gelegen. Qua voetbal kwamen ze aardig mee. Maar op een gegeven moment, ja. Eerste kwartier geef je die wedstrijd. Nou, rust geef je gewoon weg. Krijg twee snelle goals tegen. Daarna kom je terug. Meteen weer een goal tegen. Slap verdedigen. En ja, dat was denk ik het beeld van de wedstrijd. Niet goed ingrijpen in de achterhoede. En normaal gesproken, als je die 4 maakt, moet je er genoeg gemaakt hebben.
1: Maar Michel, ook tegen een tegenstander die vorige week met 8-0 wint. En het vandaag ook weer uitstekend doet. Dus het is geen makkelijke tegenstander. Misschien hebben ze...
12: Nee, het is een goede ploeg. Maar het is niet zo dat zij veel beter waren.
1: Okay.
12: Het ging gewoon gelijk op. Het was gewoon, Oene is niet weggespeeld, maar gewoon niet op de juiste moment ingrijpen. Te slap.
1: Pech gehad.
12: Ja, een paar tegen. Ja.
1: Pech gehad voor vandaag.
12: Maar je ziet PSV die wint vandaag al van WCC. Dus zo'n hele slechte ploeg is het ook niet.
1: Nee, zeer zeker niet. En de competitie duurt nog lang. Zo is het. Michel van Limburg, dank je wel voor jouw nabeschouwing. En graag tot de volgende keer maar weer. Ik kijk gelijk even naar alle andere uitslagen in die vierde klasse C. VSCO 61 tegen Twello SV 2-0. Oene Deventer, dat hoorde u zojuist. Deventer sportploeg 4-5. Ik moet iets anders zeggen, Sportclub Deventer. 4-5, dus verlies voor de Oenenaren. ESC tegen EFC 58, 2-0. Hattem Lelystad 1-3. Zwolse Boys tegen Zalk 2-3. En VSW tegen BZC Wapenveld, dat heeft u gehoord via Aard Eilander 2-1. Dan kijk ik ook nog even richting de vijfde klasse C. Zien of we daar heel snel ook het plaatje voor onze neus kunnen halen. Zodat u daar in ieder geval ook de einduitslagen van door kunnen geven. ZVV 56 tegen Elspeet. Die wedstrijd is afgelast. Gorssel tegen WWNA 6-1. EZC 84 tegen Hulshorst. Dat heeft u begrepen. EZC wint met 4-2. Vevo Harfsen een 4-1 overwinning voor de Veessenaren. Apeldoornse Boys tegen Veluwse Boys 1-0. En Eefde tegen Almen 3-1. Nou, als het goed is, bent u helemaal bij wat betreft de verenigingen, de clubs, waar we vanmiddag ook weer verslag van hebben gebracht. Even een kijk ik even richting Gerben. Wat gaan we morgen doen, Gerben? Enig idee? Want ik begrijp dat onze uitzending morgen uit de studio in Apeldoorn komt.
6: Ja, dat klopt. Sinds vorige week had ik de primeur om samen met de collega's van RTV Apeldoorn de uitzending te mogen maken. Dat was ontzettend leuk. Betekent ook, ja, je weet het zelf, hè, de zondag was 3 seizoenen geleden nog bom en bom vol. Maar ja, alles dat gaat naar de zaterdag. Daar zal Rijk ook blij mee zijn, denk ik. Maar goed, Epe zijn we kwijt, KCVO zijn we kwijt, Heerde zijn we kwijt. Dat is echt allemaal naar de zaterdag gegaan. En ja, ik kan dat ook wel begrijpen, hoor. Maar goed, dat maakte de spoeling wel een beetje dun op de zondag. Dus we zijn heel blij met die samenwerking met RTV Apeldoorn. En dat betekent dat we daar ook een aantal wedstrijden vanuit die kant. Beekbergen hadden we vorige week onder andere. En nou ja, ik heb me nog niet helemaal ingelezen op al die competities die we er dan bij krijgen. Maar we krijgen er gewoon een tweetal wedstrijden per week. Per zondag krijgen we erbij.
1: Weet je, de wedstrijden die jullie morgen gaan volgen, of durf je dat zo niet te zeggen?
6: Nou, dat durf ik wel te zeggen. Maar dan moet je me even de tijd geven, want jij kunt dat vast wel volpraten, denk ik.
1: Nou ja, dat wil ik proberen. Ik zit eventjes naar mijn lijstje te kijken om te zien, want waar zitten die Apeldoorns clubs dan allemaal?
6: Ja, ik weet wel de wedstrijden die aan onze kant gedaan worden. Dat is onder andere Ems en VNL. Dat is in de vierde klasse en in de vijfde klasse. Ja. Maar goed, onder andere hebben we daar...
1: CSV Apeldoorn zullen we ongetwijfeld weer met Henk van der Put bij zitten.
6: Nee, Henk die is er morgen niet. We hebben maar één verslaggever vanuit Apeldoorn, Jan ten Hoven. Die zit bij CSV. Ja. Tegen CVOG, daar zit Jan ten Hoven bij. Vanuit de collega's van Apeldoorn. Maar goed, Helios, Robuur, Groenwit tegen de Paasberg. Er zijn heel veel van dat soort clubs die we er gewoon bij krijgen. Ja. Morgen zijn we in ieder geval live bij... moet ik even kijken waar ik mijn lijstje heb. EDS tegen VNL. En Emst speelt thuis tegen Nieuw Heten. John Overvelde en Herwin Roosendaal die nemen de honneurs waar. En WSV speelt thuis tegen Westervoort. En ook daar zijn we live bij met Gerard Philipsen.
1: Kijk, en dan zitten wij in ieder geval ook weer 3 uur live. Van 2 tot 5.
6: Ja, van 2 tot 5.
1: Dus dat blijft zo zoals we dat eigenlijk ook gewend waren.
6: Dat klopt, ja, inderdaad. Dus ik ben er blij mee. En het was vorige week niet wel een hele leuke uitzending. Hij is nog teruggeluisterd. Het was gewoon heel gezellig. Ja.
1: Hey, maar het was hard werken vanmiddag, of niet?
6: Nou nee, ik vind het leuk.
1: Ja, nee, dat zie ik.
6: Ik vind het leuk.
1: Goed. Maar daarom is het wel hard werken met 8 wedstrijden.
6: Ja, maar dat klopt. Nou. Zullen we nog even buurten bij Epe? Even naar Rijk?
1: Nou, dat is nog steeds niet afgelopen, denk ik. Dus,
6: dat klopt nog.
1: Nou, laten we maar eens doen. Rijk, ben jij daar nog?
13: Ja, zeker.
1: Wij,
13: ja, zeker.
1: Wij zitten hier gezellig te keuvelen. Dus, maar bij jou is er nog steeds wat te doen.
13: Ja, er is nog steeds wat te doen. Alhoewel, Epe gaat het echt niet redden hoor vandaag. Nee, de stand is 3-1 en het is bijna 90 minuten. Dus dat is half 1-3 is het en het is bijna 90 minuten. Dus, maar goed, maar ik zojuist hoorde dat ik er blij mee was dat de zondag... Ik ben niet zo blij met die zondag.
6: Dat heb ik niet. Het was ook een beetje sarcastisch bedoeld. Maar.
13: Ja, nee. Maar ik denk, ik wil het toch even goed zeggen. Nee, maar uiteindelijk ben ik nu al wel aan die zaterdag gewend hoor. Daar gaat het niet om. En het is wat het is. Het zijn mooie competities, moet ik zeggen. Ik vind vandaag ook, ik vind het voetbal van de tegenstander was gewoon beter. Nou ja, goed, daar zullen we dan tegenaan lopen. En, maar we zullen ook nog wel wedstrijdjes gaan winnen. En nu heeft Epe, die probeert natuurlijk nog dat doelpuntje te maken. Dat is ook bijna gelukt hoor. Het was net een prachtige afstandsschot een minuut of 4 of 5 geleden van Ben Twitterholt. Maar die spatte op de vuisten van de doelman van Haskamp. En nu is Epe nog een keer weer een afstandsschot. Maar goed, die komt een rolletje in de handen van de doelman. Epe kan geen vuist meer maken. Ondanks dat er vele wissels zijn geweest. Nou is het Koen Logen, die gaat een actie en dan krijgt hij misschien nog wel een gele kaart ook. Dat moet hij niet doen. Nee, die gaat de keeper aanvallen. Nee, maar Koen is er dus wel ingekomen als oud-gediende. Maar voor de rest is er alleen maar jeugd ingekomen. Dus de ploeg is steeds jonger geworden. En dan komen we toch tekort. Dat kan ik niet anders zeggen. We gaan het volgende week zien. Maar volgende week, dan gaan tenminste, ik ga het niet zien, want ik ben de volgende week niet.
4: Maar de ploeg gaat naar FC Horst. En FC Horst heeft vandaag gelijk gespeeld, heb ik gezien. En vorige week gewonnen. Dus het wordt ook nog wel weer een moeilijke wedstrijd. En zo zal Epe zeker met deze ploegen in de tweede klasse het heel moeilijk krijgen. Er zijn drie ploegen die niet betalen, heb ik gehoord. Dat is WVF, SVI en SV Epe. Nou ja, en de rest die wordt allemaal betaald. En ook hier deze ploeg uit Harskamp, die komen gewoon niet van niets hier naartoe. Die worden gewoon betaald. De jongens die komen niet eens uit Harskamp. Dus ja, goed, daar lopen we nu maar tegenaan.
6: Het zijn nogal, in ieder geval, het zijn, je neemt nogal woorden in de mond.
4: Zo is het echt hoor. WVF, SVI en Epe, die betalen niet. En de anderen betalen allemaal wel. En dat is...
6: Ik weet niet of dat altijd verschil maakt, Rijk. Maar, ja.
4: Nou ja, want daar krijg je toch betere voetballers, hè? Ja, dat is gewoon zo. Die lopen er allemaal af. En nou ja, goed, maakt niet uit. Het is wat het is. Zo zit het voetbal nou één keer in elkaar. En helaas is er ook in het amateurvoetbal terechtgekomen. Wij doen niet anders. Wij blijven gewoon ons doen.
1: Epe moet even wennen aan die tweede klasse L. Nou, daar is niks mis
4: dat
1: mee.
4: Wel. Hè? Als, dat wel. En dat heeft niks met geld te maken, hoor.
1: Zo is dat. Zo is dat. Nee. Als ze maar zich in ieder geval dit seizoen kunnen handhaven, dan is dat denk ik al een hele mooie prestatie. Dankjewel, Rijk, voor nu. Neem aan dat Niels Witterhorst volgende week, jouw collega, dat die bij ons in de uitzending is. We gaan het allemaal vanzelf zien. Dankjewel voor nu, Rijk.
4: Het is nu ook afgelopen, hoor. 1-3 in het voordeel van Harskamp.
1: Hartstikke goed. Dankjewel, Rijk. En tot de volgende keer. Gerben, het loopt tegen 5. We waren vanmiddag bij 9 wedstrijden, want er is er maar zo nog even eentje bijgekomen. U hoorde zojuist Epe Harskamp in de tweede klasse L werd 1-3. In de derde klasse E speelde Candia thuis tegen Vios Vaassen. En uiteindelijk werd dat 2-1 voor de thuisclub. In Vaassen speelde KCVO tegen Dieren. Dat werd 2-0. In Heerde speelde Heerde tegen Hatto Heim met ons Erik Smit. Daar werd het een gelijkspel 1-1. SCH een hartstikke mooie overwinning tegen Olympia 5-2. In de vierde klasse C speelde VSW thuis tegen BZC. En dat werd een 2-1 overwinning voor de thuisvereniging. VVO Harfsen werd 4-1 voor de thuisclub. En EZC tegen Hulshorst 4-2 voor de Epenaren. En Oene speelde tegen Sportclub Deventer en verloor op de valreep met 4-5. Dat waren de wedstrijden voor vanmiddag en we waren overal live bij. We hebben het weer met veel plezier gedaan op deze zaterdagmiddag. En u gaat ons tot het einde van het seizoen weer elke zaterdag en zondag horen via de zenders van RTV 794 of die van RTV Apeldoorn. Volgens mij is dit het. Ja. Ik zie hier mijn blaadjes helemaal leeg. Mijn scherm is zwart. Dus we zijn er doorheen. We gaan Dank dat u bij ons was.
6: We gaan eruit met Melissa Edwards. Like the way I do. Ook namens mij. Het was gezellig, Jan. Dank voor de samenwerking. Leuke uitzending. En tot een volgende keer.
1: Zo is dat.

0: was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

the passion of the groove. Generation on the move. Join in.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mini-specials Rescue Team van de Hits.
2: Thunderbirds are go.
3: Luisteraars, een goedenavond bij Mini-special Radio RTV 794. En zoals u wellicht wel weet, is dat we elke mini-special weer iets anders, een ander karakter geven. Zoals de oude liedjes die je meestal niet meer hoort op de landelijke radio. Maar wij maken dan wel een programma van bijvoorbeeld de 60s of de 70s. Of een deel rock'n'roll of iets anders, een item. Vanavond hebben we in ieder geval klaar liggen een programma met heel veel liedjes die destijds werden gedraaid toen er nog discotheken waren. Maar die zijn er niet meer. Het is ook niet Esculaap en Heerde en ook niet Bonnie's Discobar in Epe. Maar onze avondverzameling bestaat nu uit wat soul-achtige tracks, discoliedjes en nog wat cd's die wat leuks aan u laten horen. En wat we bij uitzondering doen is nu alleen de titels eigenlijk aankondigen. Zo goed als. Maar verder geen speciale teksten, jaartallen, grapjes of zoiets. Want we proberen heel veel tracks te draaien. En die tracks die zijn op zich al niet al te lang. En zo proberen we dan uw mini-special uur door te komen met heel veel leuke oude liedjes. Veel luisterplezier gewenst. En dan komen we aan de eerste plaats van

0: Ja, Cordy zei het al. Het is de eerste. En ik zei het ook, toch? Of niet?
1: Jazeker. Dat is meestal zo, als je in de eerste begint.
0: Ja, dat is op een of andere manier is dat zo gegroeid. Maar in ieder geval, dat was dan Boogie Nights van Heatwave. En Boogie Nights wordt opgevolgd door de groep Pacific Gas and Electric. En het lied zelf heet Are You Ready?

Are you ready? Ja, wij wel. Met een track van de band Sly and the Family Stone gaan wij nu snel verder. Dat nummer dat heet It's a Family Affair.

0: En dat was hij dan, de Family Affair. Maar wat er nu volgt, is niet een Family Affair, maar het betreft de groep Titanic. Zou dat van dat grote schip zijn?
1: Van dat bootje? Misschien
0: nou ja,
1: wel, ja,
0: bootje, zeg maar rustig, boot. De groep Titanic, luisteraars, en het lied heet Sultana.
1: Zou dat van die koekjes zijn?
0: Moet je toch met zo'n man, hè?

0: Sultana was dat van de groep Titanic. Leuke muziek om terug te horen op de zaterdagavond bij Mini Special. En alweer het vijfde liedje van vanavond. Die is van de groep Bellen Jack. En dat heet Found a Child. En wie het vindt, mag het houden.
1: Ja, dat is snel van elkaar gekregen dan, hè?
2: Dit is Radio 794.
3: Mini Special.

Lied 6 is een beetje soul-achtig en is er eentje die u waarschijnlijk wel kent, gemaakt door de OJ's, heel bekend nummer. En dat is met de titel Backstabbers. Dat is niet zo fijn.

0: De allerleukste liedjes op zaterdagavond. Backstabbers nog een keer, die OJ's. En de volgende, dat vind ik altijd een beetje discutabel van. Hebben ze dan over ons? Over mij? Over jou? The Three Degrees en The Dirty Old Man.
1: Oh, daar kan ik wel antwoord op geven, hoor. Ze bedoelen mij niet. Dus het moet een van die andere mensen zijn die hier in de studio zitten nu. Ah nee, niet huilen, kort.

0: Maar ja, Dirty Old Man, maar dit is heerlijke soulmuziek van de drie dames, de Three Degrees. De wat minder bekende groep die nu volgt, heet Isley Brothers of Eilie Brothers. Want het is een Eilie is eigenlijk een eiland, hè? We houden het gewoon vanavond op de Isley Brothers met het nummer That Lady.
1: Mini special met het Thunderbirds Rescue Team van de hits.

De Breurs op het eiland waren dat. De Isley Brothers en het nummer Dead Lady. Even wat lekkere soul tussendoor. Nu van The Tramps met Love Epidemic.

0: Waren ze inderdaad de Tramps met Love Epidemic? Ja, als ik daarover nadenk, dan denk ik, wat zou hier nu serieus hoor? Love Epidemic, wat zou daarmee bedoeld worden?
1: Liefdesepidemie, een soort corona, maar dan in de positieve vorm misschien.
0: Oh, daar hoef je ook geen...
1: Geen vaccinatie voor.
0: Niet, hè?
1: Nee.
0: Nee, dat is hartstikke fijn. Goedheid zegt. Ik ben blij dat ik het weet. Bijdrage vanavond ook door de band van The Intruders met de track She's a Winner.

0: Nou, kijk, de winnaar is bepaald vanavond door de Intruders. She is the winner was dat. En dit is ook leuk. Een leuk liedje van destijds op Soul Tour. Billy Paul met het lied Thanks for Saving My Life.
1: Oh, dat vind ik zo leuk.

0: Mini Special.
1: Ja, en dan hebben we nog een soul-lied gerelateerd. Harold Melvin en de Blue Notes met hun lied Satisfaction Guaranteed.
2: Een oudje uit de Escalade.

we zijn lekker positief bezig vanavond. Satisfaction Guaranteed was dat van Harold Melvin en The Blue Notes. En nog een handvol soul komt eraan. Gebracht door soulzangeres LaBelle. En het lied Lady Marmalade.

0: ben niet zo goed met de Franse taal, maar La Belle, is dat niet de mooie? Zoiets?
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ken je haar?
1: Niet persoonlijk.
0: Oh, nou oké. Okay. Ja, kan het zijn, hè. Je weet het maar nooit.
1: Nee,
0: we gaan verder, kerel. Snelletjes eventjes. People's Choice doet ook nog enthousiast mee vanavond met hun lied Do It Any Way You Wanna.

0: Nou, zijn we zo vrijpostig dat ze het elke manier mogen doen zoals ze het zelf willen?
1: Ja, praat er maar niet verder over, want je weet nooit waar je terechtkomt natuurlijk. Hè? Maar
0: precies, dat, People's Choice was dat in ja. Mini-special. En hey, hallo, daar is Tina Charles ook nog. En zij bezingt haar hobby. I love to love.

0: Leuk is dat, hè? Tina Charles. En dat in onze studio.
1: Zeker.
0: Ja, niet live natuurlijk, maar dat begrijpen ze wel. Aan de andere kant van de... Hè? Maar goed. Ja, na Tina Charles nog een fijne zangeres. En dat betreft Esther Phillips met What a Difference a Day Makes.
2: What a difference a day makes. 24 little hours.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

stuck around.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijne van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

looking at me.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er twee mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland. Dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zo.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt. Daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.